0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de Straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: GP, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Radio Drenthe, goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: gezellig.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
9: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
8: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
10: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
8: De 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
7: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, het is 7:04. Het is maandag. De nieuwe week is weer begonnen. Maandag 22 juni. Ger, goedemorgen.
20: Goedemorgen Edwin.
18: Wat is er op deze maandagochtend allemaal in het nieuws hier in Drenthe? Nou, een eerste stap. Zo noemen Molukkers de excuses van premier Jette. Die bood hij gisteren namens de Nederlandse regering aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald. Een bijzondere oefening van Defensie start vandaag in Drenthe. De operatie Moving Werewolf is de komende 2 weken op Groningen Airport Eelde. En FC Emmen heeft de eerste training van het nieuwe seizoen erop zitten. Gisteren trainde de ploeg van trainer Menno van Dam voor het eerst met de nieuwe selectie.

0: Uit 1978, Robert Palmer was dat, de Best of Both Worlds. Een bijzondere oefening van Defensie start vandaag in Drenthe. De operatie Moving Werewolf is de komende 2 weken op Groningen Airport Eelde. Contact nu met kapitein Femke. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat gaan jullie oefenen de komende 2 weken?
1: Moving Werewolf is eigenlijk een hele grote logistieke oefening die eigenlijk voor ons al vorige week donderdag is begonnen met het vertrek van het detachement vanaf vliegbasis Eindhoven.
0: En die is nu neergestreken op Groningen Airport Eelde?
1: Ja, klopt. Klopt. Dus de oefendoelstelling zit sowieso in het vertrek van hier naar daar. En eigenlijk op Groningen Airport het opbouwen van het hele kampement. En het in stand houden van de logistieke keten. Zodat ons toestel, de C-130 Hercules, 2 weken lang kan blijven vliegen.
0: Oké, wat moet er allemaal opgebouwd worden op Groningen Airport Eelde?
1: Denk aan onder andere slaapvoorziening, maar ook allerlei verschillende afdelingen die dus zorgen dat het toestel kan blijven vliegen. Dus zoals bijvoorbeeld de operaties die de vluchten plannen. De CIS. CIS staat voor communicatie-informatiesystemen die nodig zijn om te kunnen communiceren tijdens de vlucht. Een personele afdeling, dus eigenlijk alles wat wij nodig hebben. Net zoals als we op uitzending gaan. Kunnen zorgen dat wij een operatie kunnen draaien.
0: Oké, dan kijken van hoe het gaat op een ander vliegveld om daar alles weer op te bouwen, zodat alles werkt ook.
1: Ja, precies.
0: Ja, is dat ook de reden waarom jullie naar Groningen Airport Eelde komen?
1: Het is eigenlijk ook voor het eerst dat we dat doen. Normaal gesproken doen we het op een militaire basis. Zoals vorig jaar zijn we op vliegbasis Moesrecht geweest. Het jaar daarvoor volgens mij zelfs in Duitsland. En we dachten van nou, laten we eens kijken of dat we dit ook als oefendoelstelling kunnen doen op een civiel veld. En hoe dat dan gaat. En waar lopen we tegenaan? Hoe gaat het daar te werk? Wat voor randzaken moeten we aan de voorkant regelen? Dat verbreedt eigenlijk de oefendoelstelling in de oefening zelf.
0: Ja, want vanaf Groningen Airport Eelde gaan natuurlijk ook de vakantievluchten en andere vluchten natuurlijk ook, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, en heeft het nog invloed op die oefening dan?
1: Nee, als het goed is niet. We hebben goed contact met Groningen Airport en alle voorbereidingen zijn daarin ook echt ontzettend goed gegaan. Dus als het goed is gaat dat allemaal in soepele banen geleid worden.
0: Ja, nu is er veel onrust op dit moment in de wereld. Maakt dat deze oefening die jullie eigenlijk jaarlijks doen ook anders?
1: Ik denk des te belangrijker dat dit soort oefeningen juist zijn. Dat we vooral nu, hè, dat we dus weten dat stel het is ooit nodig, laten we het hopen van niet, maar stel het is ooit nodig, dat we dus ook die hele logistieken kunnen uitzetten waar ook ter wereld, waar het ook nodig is. Of het nu een militair veld of een civiel veld is. Ik denk dat het juist heel goed is dat we daarin de kennis en expertise van onze mensen zo breed mogelijk gaan verbreden eigenlijk.
0: Ja, wat gaan omwonenden hiervan merken?
1: Zoals ik al zei, wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht.
0: Best een zwaar toestel, hè?
1: Ja, die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef.
0: Oké, dus mensen zullen dat ding wel horen, denk ik dan.
1: Ja, horen, zien. Ja, je kan er niet omheen.
0: Oké, maar het is ook wel mooi, hè? Zo'n militair toestel misschien?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. En ook echt wel een ontzettend belangrijk toestel.
0: Oké, veel succes. Dank, kapitein Femke.
1: Super.

0: Het origineel is in 1968. Deze versie van Johnny Cash komt uit de jaren 70. Je hoorde A Thing Called Love. Het is 18 minuten over 7 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 22 juni. En 22 juni 1949 is de geboortedag van Meryl Streep, de meest genomineerde actrice voor een Oscar.
3: You're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room. I'm very tempted to ask you, but I doubt I would get the truth, would I? I'm his mother. I'm his mother.
0: Ja, je kent haar uit films van heel lang geleden als The Deer Hunter en Sophie's Choice. En nu, op haar 78ste, is ze nu te zien in de bioscopen met het vervolg van The Devil Wears Prada nummer 2. En op 22 juni 1986 bevestigt Diego Maradona in Mexico zijn status als beste voetballer van de wereld. In de kwartfinale van het WK dribbelt hij langs Engelse spelers en rondt het ook mooi af.
4: Maradona krijgt hij nog terug ook. Hij scoort hij met de hand. Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter meteen wordt beantwoord. En ik denk ja.
0: Ja, Maradona overleed 6 jaar geleden op een 60-jarige leeftijd. En op deze dag in 1990 wordt na de val van de muur in Berlijn Checkpoint Charlie opgeheven. En die grenspost heeft er dan 29 jaar gestaan.
5: Checkpoint Charlie was decennia lang de metafoor van de deling van Oost- en West-Berlijn.
6: Toen stonden Oost en West op voet van oorlog tegenover elkaar.
0: Ja, in 2000 verschijnt er een exacte kopie van het wachthuisje dat sindsdien door vooral toeristen wordt bezocht. En op 22 juni 1990 schalt dit weer op de Nederlandse radio.
7: I see a red door and I want it painted black. No colors in
0: your... Painted Black van de Rolling Stones. Dankzij de serie Tour of Duty wordt het opnieuw uitgebracht en stond toen ook op de eerste plaats van de hitlijsten. Gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 22 juni. Presentator Eelco Bos van Rozentaal is 50 jaar geworden vandaag. Zanger Jeroen van der Boom is 54. En ook zanger Jimmy Somerville is jarig vandaag. En op 22 juni 1882 was de geboortedag van de Nederlandse schrijver Jan Hendrik Groenlo. En ik ken je misschien beter onder het pseudoniem Nescio. Dit zijn de nits.

De Nits waren dat. En het heette Neskio. Ja, zometeen na 7:30 krijg je natuurlijk het uitgebreide weer. En de temperatuur gaat later deze week weer oplopen. Nou, ze hebben in Smilde een goed alternatief bedacht voor als je het misschien een beetje warm hebt. Namelijk de Koele Kerk. Wat het allemaal inhoudt, hoor je zometeen na 7:30. En natuurlijk krijg je ook nog een overzicht van het nieuws in Drenthe van Ger. En dit is uit die film The Devil Wears Prada nummer 2 met Meryl Streep in de hoofdrol. Dit is Jenna Spiro.

0: campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: 1:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De excuses die premier Rob Jetten heeft uitgesproken voor de behandeling van de eerste generatie Molukse migranten zijn een goed begin, vindt de president van de niet erkende Republiek der Zuid-Molukken. Maar het door het kabinet beloofde onderzoek naar het verleden van de Molukkers moet wel heel snel komen. De Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werden gehaald, werden onder meer opgevangen in de barakken van voormalig kamp Westerbork. Het kwam bekend te staan als woonoord Schattenberg. Jetten noemt het belangrijk dat de excuses nu worden aangeboden op het moment dat er nog vertegenwoordigers van de eerste generatie Molukkers die naar Nederland kwamen in leven zijn.
5: Het is ook nodig. Willen we verder komen met elkaar? Want excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen.
4: Een bijzondere oefening van Defensie begint vandaag in Drenthe. De operatie Moving Werewolf is 2 weken lang op Groningen Airport Eelde. Tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
6: Normaal gesproken doen we het op een militaire basis. Zoals vorig jaar zijn we op vliegbasis Moesrecht geweest. Het jaar daarvoor volgens mij zelfs in Duitsland. En we dachten van nou laten we eens kijken of dat we dit ook als oefendoelstelling kunnen doen op een civiel veld. En hoe dat dan gaat. En waar lopen we tegenaan? Hoe gaat het daar te werk? Wat voor randzaken moeten we aan de voorkant regelen? Dat verbreedt eigenlijk de oefendoelstelling in de oefening zelf.
4: Dagelijks gaat een militair toestel 2 keer de lucht in de ochtend en in de middag. 2 auto's zijn gisteren op elkaar gebotst op de N381 bij Hogesmilde. Bij het ongeluk raakten 4 personen gewond. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De weg werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten. FC Emmen heeft de eerste training voor het nieuwe seizoen erop zitten. Zondag trainde de ploeg van trainer Menno van Dam voor het eerst met de nieuwe selectie. Onder meer Mustafa Abdullatif was daarbij. 22-jarige aanvaller is de nieuwste versterking en komt over van Hannover 96. En de TT-week is weer begonnen. Tot en met zondag verandert de binnenstad van Assen in een groot feestterrein met optredens op verschillende podia. En het raceweekend op het TT-circuit barst los op vrijdag, gevolgd door de zaterdag en de hoofdraces op zondag. Via Radio Drenthe krijg je van alles mee over de TT. En ook via onze website en app blijf je op de hoogte van het laatste TT-nieuws met onder meer een live-blog. Daar kun je nu al een kijkje op nemen. En op onze site en op de app daar lees je natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie.
3: Ger, dankjewel. Roland, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Den.
3: Weer een mooie zomerdag vandaag.
7: Nou ja, het is net even wat anders dan gisteren. Gisteren hadden we nog wel wat bewolking. Vandaag is het waarschijnlijk nogal wolkenvrij. Wat hoge wolkensluis, dat zit nog wel in de verwachting. Maar dat betekent dat in ieder geval de temperatuur weer flink kan oplopen. Maar als de wind gedraaid is, en dat is hij nu. Hij waait namelijk nu uit het noordoosten met zelfs 30 km per uur. Dus het waait radig doorheen. Is de koelere lucht er wel ingekomen. We hebben eindelijk weer eventjes een 2 dagen dat de warmte uit het huis kan. Het is een graad of 13 tot 14 is het geworden afgelopen nacht. Dus het is wel even mooi afgekoeld. Nu is het nog 17 graden. Ik heb de boel nog even openstaan. Zometeen gaat het allemaal weer dicht. Ik heb de zonnescherm weer naar beneden. Ja. Nou, het is volgens mij de komende dagen nog wel te doen. Omdat ook de luchtvochtigheid vrij laag is. Die zit ongeveer rond het rond de 60%. Dus dat valt hartstikke mee.
3: Oké, ja, ik vond het vanochtend inderdaad nog een beetje frisjes ook.
7: Ja, frisjes zelfs.
3: Ja.
7: Gaaf. Ja, kijk, als je met je korte broek naar buiten gaat, 's ochtends vroeg. Maar morgenochtend vroeg is het wederom bij zonsopkomst ongeveer 11 graden. Dat zijn inderdaad wel temperaturen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Daarbij beginnen we in ieder geval aan de koele kant. Vandaag wordt het ongeveer 23 graden in het noorden van Drenthe. Met zo'n noordoostenwind snap je dat ook, dat de hoogste temperaturen dan in het zuiden van Drenthe zijn. Want dan heb je een groter oppervlak vanaf Noord-Duitsland tot aan Drenthe. Dus daar hebben we tegen de 25 graden aan. Misschien een enkele plek in de binnenstad in Emmen zal het lukken. Andere plekken halen waarschijnlijk de zomerse waarde net niet vanwege die wind. Maar goed, we gaan het wel merken. In ieder geval 11, 12 zonuren. Morgen ook veel zonneschijn. 'S Ochtends misschien nog even wat hoge wolkensluis. En morgen gaan de temperaturen alweer wat hoger uitpakken. Want uiteindelijk gaat de wind draaien naar het oosten. Dus 's ochtends

0: Nog een noordoostenwind, daarna gaat hij weer uit de warme hoek komen. En daardoor morgenmiddag 27 tot 28 graden. Maar wel met een koele start in ieder geval. Dat is 's ochtends vroeg om een uur of, nou, een uur of 4 tot 5 is het 11 graden.
1: Oké, en later deze week loopt het gewoon weer verderop.
0: Ja. Nu is het uitkijken naar wat gaat 28 juni doen. Hè. We hebben uiteindelijk in 1947 de warmste TT gehad ooit. Het was toen 34 graden. We gaan daar in de buurt komen. 34, 35 graden zie ik het wel worden op vrijdag. Dat wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Daarna gaat het in het weekend gelukkig wat afkoelen. Dat het niet al te warm wordt. Wij zien een stijgende lijn. Dus ook woensdag hebben we temperaturen die al de tropische waarden gaan bereiken. Dat houdt in ieder geval die drie dagen. Dagen daarna houdt het ook aan. Dus we krijgen een warme periode.
1: Oké, dankjewel. Tot zometeen.
0: Tot zo.
1: Hoi.
2: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Goedemorgen, Drenthe.
9: Met Ed

0: Wat waren ze populair destijds? Joris Spargo en het heette Just For You. Ja, vorige week hadden we al een paar flinke hete dagen. En we hoorden net van Roland dat het vanaf woensdag loopt de temperatuur ook weer op. Ja, je kan dan natuurlijk verkoeling gaan zoeken in het zwembad of bij een zwemplas. Maar in Smilde hebben ze iets anders bedacht. Daar hebben ze het initiatief De Koele Kerk opgezet. Jolanda van Leeuwen weet er alles van. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wel slim bedacht, gewoon schuilen in de kerk tegen de hitte.
1: Ja, inderdaad. De kerk staat er natuurlijk al. En dat is dan eigenlijk wel zo mooi. Je hoeft er verder niet veel voor te doen. Het is een relatief cool gebouw. Er is verder geen airconditioning en je kan er heerlijk zitten. Dus.
0: Ja, veel kerken zijn veel cooler natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Gisteren zijn we voor het eerst open gegaan. En wij zijn zelf ook wel eens in Frankrijk dan een coole kathedraal gaan bezoeken. En gisteren kwamen er ook twee fietsers langs die de coole koepelkerk van Smilde kwamen bezoeken. Dus dat was wel heel grappig.
0: Ja, maar is het alleen maar bedoeld tegen de hitte of zit er nog iets anders achter?
1: Het is eigenlijk dubbel. Het is in eerste instantie bedoeld tegen de hitte. Hè, maar ook omdat in deze tijd moeten we ons ook voorbereiden op...
0: En daar gaat de verbinding. Ja, daar bent u weer. Op deze tijd moeten we ons voorbereiden op wat, zegt u?
1: Op incidenten, zeg maar, met stroomstoringen of anderszins. Hè, een oproep van de overheid. En dan kan je voor elkaar zorgen. Dan krijg je samen redzaamheid. Dus zo kunnen we voor elkaar zorgen dat mensen die het thuis te warm hebben... In de koepelkerk terecht kunnen. Voor gewoon verkoeling, maar ook om met anderen even te praten. Of een gezellige middag te hebben.
0: Ja, verbroedering is ook een van de redenen om dit te doen.
1: Zeker, ja.
0: Oké, maar moet natuurlijk ook niet te druk worden in de kerk, hè? Wordt het alsnog warm?
1: Ja, dat klopt. Maar goed, we zijn net gestart, dus het loopt ook nog geen storm. Maar het is een grote kerk, dus er kunnen heel wat mensen in voordat het een probleem begint te worden. Dus dat zal niet zo gauw gebeuren, denk ik.
0: Ja, want u zei het al, van gisteren waren er een paar fietsers. Zijn er gisteren al veel mensen geweest?
1: Nee, verder nog niet. Het moet ook nog echt meer bekend worden en gewoon groeien. Gisteren was het natuurlijk ook Vaderdag.
0: Ja.
1: En in Smilde was het ook niet heel extreem warm gisteren. Er was een lekker windje en bewolkt. Dus dat, de omstandigheden waren relatief nog gunstig, zeg maar, gisteren.
0: Maar de komende tijd is de kerk elke dag open?
1: Ik mocht wel eerder bij Radio Drenthe even een oproep doen voor vrijwilligers. En dat hebben we nog niet rond, helaas. Dus bij deze graag nog een oproep daarvoor. En in ieder geval zijn we vandaag en morgen open. En vanaf woensdag zijn we druk bezig om het rond te krijgen. Dus op de website opdesmilde.nl kunnen mensen zien of de Koele Kerk open is of niet.
0: Oké, dank Jolanda van Leeuwen van De Koele Kerk.

0: Kijk eens aan, was dat. Dat heet Goede Boel. Het is 12 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even kijken wat andere media melden. Laten we eerst maar eens beginnen bij de buren in Groningen. Want het wil allemaal maar niet vlotten met de afhandeling van de aardbevingen daar. Onlangs was nog in het nieuws dat sommige dossiers helemaal niet klopten, van verkeerde huizen waren. En nu zijn ze ook nog dossiers kwijt, hè, Ger?
1: Ja, dat is wel helemaal ernstig. En het zijn er niet één of twee, maar het zijn er 329. Die dossiers zijn allemaal kwijtgeraakt van inwoners in het Gronings aardbevingsgebied. Dat meldt de ombudsman, Reinier van Zutphen, in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Nou, de zaak die kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij maar niks hoorde van de afhandeling van zijn schade. Nou, uiteindelijk werd toegegeven dat ze een dossierzoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
0: Toch raar, hè, dat het maar niet goed kan gaan daar.
1: Nee, de ombudsman is ook behoorlijk kritisch op de afhandeling. En ja, als je dit dan weer meekrijgt, dan snap je ook wel waarom. Nou, die honderden dossiers die lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de schade afhandelt. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat, want er waren inderdaad al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar.
0: Oké, dus dat betekent dat ze weer opnieuw zouden moeten. En dan gaat het weer even een tijdje duren.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Want die zijn dan gisteren toch begonnen in Zwitserland, hè?
1: Ja, het zou eigenlijk al vrijdag zijn. Maar er was toch wat oponthoud, kink in de kabel. Maar,
0: ja, de staat van Hormuz werd weer gesloten. Omdat Iran was boos omdat Israël gewoon doorgaat in Libanon. Terwijl in het akkoord staat dat ze daarmee zouden stoppen.
1: Ja, maar nu zijn de gesprekken toch begonnen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar die melden dat de eerste ronde van deze gesprekken zijn afgerond. In een gezamenlijke verklaring staat dat een stappenplan overeen is gekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Technische gesprekken over de overeenkomst die zullen de rest van de week plaatsvinden in Zwitserland. En in de verklaring staat dat er een hooggeplaatste commissie wordt opgezet die politiek overzicht moet houden over de bemiddeling. Nou, de hoofdonderhandelaars van beide partijen die moeten regelmatig verslag uitbrengen aan deze commissie. En ook wordt er een communicatiekanaal opgezet tussen de VS en Iran om incidenten en miscommunicatie rond die scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook gaan de VS en Iran er met Libanon op toezien dat militaire acties in dat land stoppen.
0: Oké, hoe gaan ze dat doen dan?
1: Ja, dat zal nog verder deze week besproken worden, neem ik aan. Ik denk niet dat ze het in één dag nu
0: beklonken hebben. Ik bedoel, wat Israël is voorlopig nog niet van plan om daarmee te stoppen.
1: Nee, dat is wel de moeilijkheid in deze deal. Dat Israël daar ook in meegenomen moet worden. Zonder dat ze volgens mij echt actief ook mee mogen praten.
0: Ja, ook weer een vredesakkoord of een staakt het vuren met Hezbollah hebben afgesloten. Maar dat heeft tot nu toe ook niet veel geholpen. Nou ja, we zullen zien hoe dit allemaal verder gaat. Dan de kunstmatige intelligentie. Ja, dat leidt tot afnemende baankansen bij veel beroepen.
1: Ja, maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er een zoeken, zegt uitkeringsinstantie UWV. Je kan dus snel aan de bak, maar dan wel als je een bepaald beroep zoekt.
3: Je kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
0: Ja, veel dingen die je met je handen kan doen natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Nou, wij moeten uitkijken, hè? Ik bedoel, als je stem eenmaal in AI zit, dan kunnen ze hele radioprogramma's met je stem maken.
1: Ja, inderdaad. Nou, je schuift nog wel in ieder geval met knopjes. Ja, dus je gebruikt nog wel een beetje, Jan.
0: Ik heb laatst trouwens een podcast geluisterd, die was helemaal door AI gemaakt. Nou, het klinkt voor geen meter.
1: Oh, nou, dan
0: het is gewoon nep, het is statisch. Je hoort gewoon dat er geen mens achter zit.
1: Nee, dat is nog wel een dingetje. En ik zag vanochtend ook nog een berichtje op onze WhatsApp binnenkomen over onze Bart Nijsman, onze AI-nieuwsstem natuurlijk. In het weekend,
0: ja,
1: soms ook nog een beetje puzzelen met sommige woorden. Ja, je blijft het toch nog wel merken.
0: Ja, het is een machine.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, volgens de UWV is er bijvoorbeeld ook grote vraag naar schuldhulpverleners vanwege het groeiend aantal mensen met problematische schulden. Ja, en die krijg je misschien ook wel door illegale online casino's, hè?
1: Ja, als je daar aan mee gaat doen, inderdaad. Want die krijgen nog volop de ruimte om te adverteren. Dan met name online, op Instagram bijvoorbeeld en op Facebook. De Telegraaf heeft ruim 70.000 op Nederland gerichte malafide gokadvertenties ingezien die de afgelopen maanden op kanalen van het bedrijf Meta stonden. Slechts 5% werd maar verwijderd. De branchevereniging van vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders is het beu en sleept Meta nu voor de rechter. Het gaat in veel gevallen om advertenties met een een zogenaamde welkomstbonus die je dan zou krijgen. Dan staat er bijvoorbeeld start direct en ontvang 1000 euro bonus. Ja, er zijn toch veel mensen die daar dan intrappen. Vervolgens worden met veel bombarie directe uitbetaling en maximale winkansen beloofd. Staan er ook logo's bijvoorbeeld van Rabobank, Visa of Mastercard, waarmee je zogenaamd je inleg kunt betalen. Maar in werkelijkheid klopt er helemaal niks van.
0: Oké, nou dan moeten we het natuurlijk hebben over het WK. Want ja, na die gigantische overwinning op Zweden is natuurlijk echt de WK-koorts, de oranje koorts losgebarst, hè?
1: Ja, ja, en zitten we hier nog altijd oranje versierd in de studio.
0: Ja,
1: en,
0: ja dat blijft wel even hoor.
1: Dat blijft nog wel even hangen, want oranje is al wel zeker van de volgende ronde. Moet wel heel raar lopen. Maar niet overal is elk land in de jubelstemming. Bijvoorbeeld onze zuidenburen, dat gaat nog niet echt heel erg lekker.
4: Dat mag echt niet zijn. Het is Iran, we kunnen beter sowieso.
5: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen, dat vind ik echt jammer.
4: Te veel kans gemist, te veel kleine fouten gemaakt. Heel jammer.
6: Ja, waaraan ligt het? Ik weet het niet, anders was ik bondscoach, hè.
0: Ja, want België heeft ook die tweede groepswedstrijd op het WK niet weten te winnen, hè?
1: Nee, tegen Egypte werd het al 1-1 en nu tegen Iran 0-0.
0: Oké, nou ja, goed. Wij zijn in ieder geval verzekerd. Wij staan bovenaan in de groep.
1: Ja, zo is het.
0: Enrique Iglesias is hier.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24. In Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
7: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
6: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
8: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
6: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen op deze maandagmorgen. Het is 8:05. Het is maandag 22 juni. Ger, goedemorgen. Oh, dan moet ik je wel openzetten, anders kan je ook geen goedemorgen zeggen.
17: Nu kun je krijgen. Goedemorgen, Edwin.
16: Goedemorgen. Ja, fijn dat je er bent. We gaan eens even kijken wat er allemaal in het nieuws is op deze maandagochtend. Een eerste stap, zo noemen Molukkers de excuses van premier Jette. Die bood hij gisteren namens de Nederlandse regering aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald. En je hoort er zo meteen meer over. Een bijzondere oefening van Defensie start vandaag in Drenthe. De operatie Moving Werewolf is de komende 2 dagen op Groningen Airport Eelde. En FCM heeft de eerste training van het nieuwe seizoen erop zitten. Gisteren trainde de ploeg van trainer Menno van Dam voor het eerst met de nieuwe selectie. Opnieuw is er vandaag volop zon met her en der nog wel wat hoge wolkensluier. Het wordt vandaag 23 tot 24 graden. En in het zuiden van Drenthe wordt het zomers warm en de komende dagen nog warmer.

0: Heette Down Under.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, de 75-jarige Jeanette Zondag uit Meppel doet dit jaar voor de 50ste keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Die Nijmeegse Vierdaagse die is eind volgende maand. Dus ze is druk aan het trainen, Aldert. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Edwin, goedemorgen. Nou, op dit moment niet. Op dit moment net ze gewoon in een plak stoel. Want ja, het is nog vroeg in de morgen.
0: Dat moet ook gebeuren.
3: Ja, Jeanette, je hebt net een stoel op, hè?
4: Ja, ik heb net een stoel op.
3: Ja. U ziet bij Jeanette en Jan Zondag in de kamer, inderdaad, in Meppel. Ja, ter voorbereiding. Nou, hoezo voorbereiding? Ik ga gewoon een vakantie vandaag nog.
4: We gaan vandaag nog op vakantie.
3: Ja, dus niks trainen voor de Vierdaagse?
4: Nee. Ik neem wel de wandelschoenen mee. Ah, mocht ik dan een keer kunnen, dan ga ik nog wel.
3: Maar hij al behulp voorbereid, neem ik aan?
4: Ja, ik ben al druk bezig met de training. Ik begin al eerder in mei of zo.
3: Moet je nog trainen naar een man 50 keer lopen hebt? 50 keer?
4: Ja, je moet wel trainen, want anders kom je jezelf wel tegen.
3: Ja, hè?
4: Ja, zeker.
3: Oh, ik denk dat is een appeltje eitje na 50 jaar, maar dat werkt dus niet zo.
4: Nee, dat is niet zo. Je moet er wat voor doen.
3: Ja. Ik heb hier op tafel ligt al die medailles van de vorige keren. Nou, het zijn niet allemaal medailles. Ik kreeg maar één keer in de zoveel tijd een medaille, begreep ik.
4: Ja, je kreeg één keer in de zoveel tijd een medaille. Dit is gewoon een vast ritueel. De eerste keer krijg je een medaille. En als je na 40 keer loopt, krijg je een medaille. En de tiende keer krijg je een medaille. En de rest krijg je gewoon cijfertjes. Ik hoop nu weer een medaille te krijgen.
3: Dan ben je knieperig, of niet?
4: Nou ja, maar dat is het systeem. Dat kan ik ook
3: voor. Nee, dat snap ik. Dat kun je ook niks aan doen. Nee. Jan zit nou als je echt genomen. Jan, je doet het niet meer, hè?
5: Nou, ik heb ooit 5 keer met lopen en toen vind ik het wel genoeg.
3: Was je wel dierbaar?
5: Ja, dat was in de jonge jaren. Toen moest ik 50 op een dag. Dus 4 keer 50, dat is 200.
3: Ja.
5: En na 5 keer had ik zoiets van, ik vind het wel goed.
3: Ja. Ik moest er niet aan denken, heb ik.
5: Nee, toen ook niet, maar...
3: Je deed het waar.
5: Ja, maar weet je, we waren toen met een heel koppel. En Jeanette en... met een stuk of wat verpleegsters. Ja. Daar ken ik ze net van Boeienoord en Licht en Kracht. Van vroeger, zal wat jaartjes geleden. En toen liep mijn vriend met en we waren met een heleboel. En dat was heel gezellig.
3: Ja.
5: Ja, absoluut. En
3: maar was zwaar?
5: Ook zwaar, ja.
3: Ja.
5: Ja, je hebt er echt wel stukken bij dat je verstand op nul, blik of oneindig.
3: Ja.
5: En dan
3: ja.
5: denk ik van nou, we zien de fine straks wel.
3: Ja. Ja, maar Jeanette, je moet niet helemaal zo ver lopen, toch? Of wat? Vrouwen lopen iets minder?
4: Nee, vrouwen lopen minder, die lopen dus in plaats van als de mannen 50 lopen de vrouwen 40.
3: Ja.
4: En als de mannen 40 mogen lopen, mogen wij 30 lopen.
3: Dus jullie lopen niet samen toe?
4: Nee, half. Ja, jij komt elkaar op de route tegen.
3: Ja, ja.
4: Ja, hun moeten een lus extra lopen van de route, maar je komt eigenlijk elkaar steeds weer tegen.
3: Kun je mij uitleggen waarom je daar al jaren met aan doet? Wat is daar zo mooi aan?
4: Ja, dat is juist ook heel moeilijk, want geen jaar is hetzelfde. Maar elke keer dan kom ik daar en denk, ja, ik ben er weer. Nou, en wie zou ik nou eens weer eens ontmoeten? En dan zit ik daar even en is, hoi, hoe gaat het? Nou, en dan kom je weer allemaal bekenden tegen.
3: Ja.
4: En je kent bijna niemand van naam, maar gewoon...
3: De media zo gek bent, zeg maar.
4: Ja, en dat is een gezelligheid en dat vind je dan leuk.
3: Maar loop je verder alleen? Ik bedoel, je gaat niet van tevoren al inschrijven met een hele ploeg?
4: Nou, in het begin, net wat Jan ook zei, liep me dus altijd met groepen, met vrienden en zo. Maar dan is er weer wat bijgekomen en weer wat afgezwakt en zo. En op een bepaald moment heb ik de hele tijd met een vriendin gelopen. En die is een jaar of 4 geleden of zo, die is daarmee gestopt.
3: Ja.
4: Kreeg ook andere problemen. Toen zei ze, nou, ik ga nou in de organisatie en ik ga iets anders doen.
3: Ja, precies.
4: Nou, dat doet zij nu en dan is het ook leuk.
3: Ik heb ook wel eens gehoord dat het helemaal niet handig is om met namen te lopen. Maar je hebt net niet hetzelfde tempo.
4: Nee.
3: Dat ook zo?
4: Maar weet je, dat is ook zo. Want als ik het gewoon een keer onderweg moeilijk heb of zo, dan zoek ik ook altijd uit zo van, oh, die is hetzelfde, die blijft. Ja. Oh, dan moet ik daar een beetje achteraan blijven lopen.
3: Ja, ja.
4: Dan kun je gewoon mee optrekken.
3: Precies,
4: hè?
3: Ja.
4: Maar als je verkeerd loopt, dan kom je jezelf vast tegen. En dat deden we natuurlijk het eerste jaar.
3: Oh, kan dat ook nog?
4: Ja, verkeerd lopen, zeker. Het eerste jaar liep mij gewoon met achter de groep, want dat schoot mooi op, of achter de militairen. Oh, dat is helemaal verkeerd, want die loopt een heel ander tempo als jij.
3: 50ste keer dit jaar, Jeanette, dat je meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse. Maar is het dan ook zo dat er nog speciale aandacht voor is, ook door de organisatie?
4: Ja, je wordt wel gevraagd voor bepaalde dingen, maar voor de rest, ik denk dat ik daar kom. Het is meer de organisatie die thuis niet allerlei dingen dan wat organiseert en leuk vindt. En daar draait het ook om. Ja, die missing is natuurlijk, er doen zoveel mensen naar mee, daar kunnen ze niet te veel aan.
3: Nee, dat is geen bron na.
4: Nee, als het goed is, dan krijg ik dit jaar het opgespeld door de voorzitter van...
3: Oeh.
4: Maar daar kon je voor opgeven. Ik denk, nou, die man heb ik nog nooit gezien. Die mag me nou wel eens
3: zien. De Vierdaagse Bobo.
4: Ja, de Bobo. Die mag me nou wel een keer laten zien. Nou, dus
3: hey,
4: dat
3: gebeurt. En Jan, ik doe een stiekem denken van Berian, hè?
5: Wat zei?
3: Ik doe een stiekem van Berian.
5: Ja, zeker. Nee, dat, ik ben er alle dagen in ieder geval.
3: Ja.
5: En als wij thuiskomt vrijdag hadden na de intocht, dan hebben we hier ook nog een feestje.
1: Ja, ja.
5: Maar dat is ook nog een stukje geheim. wij hebben nog wel wat moois in petto.
3: Ja, ja, ja. Ja. Goed, 50 jaar de Nijmeegse Vierdaagse. Groot feest dus in Nijmegen dit jaar. En hier dat ook, Edwin, ook in Meppel na afloop.
0: Nou, ik kan me wel voorstellen. Dankjewel, Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Supertramp en Give a Little Bit. Het is 19 minuten over 8 geworden. Premier Jette heeft gisteren namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die naar Nederland kwam begin jaren 50. Op 25 april 1950 riep de RMS een onafhankelijke Molukse republiek uit, maar een eigen staat kregen de Molukkers niet. Duizenden Molukse militairen die destijds dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger werden met hun gezinnen naar Nederland gebracht. En Nederland beloofde zich in te zetten voor snelle terugkeer, maar het gebeurde niet. En ook werden de Molukkers in Nederland onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen. Premier Jette.
1: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
0: Premier Jette gisteren, JCC Asalis van de RMS, wijkraad boven Smilde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat vindt u van de woorden van de premier?
2: Hij moest ze uitspreken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het kwam al een beetje in het nieuws ook dat hij aanwezig zou zijn. Dus hij moest wel dit doen. Voldaan gevoel, nog niet helemaal, want de excuses zijn uitgesproken. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk ook vanaf het punt dat ze hier voet aan wal hebben gezet, de militairen en hun gezinnen. Alleen de kern speelt zich natuurlijk daarvoor af, hè, van 1946 tot 1949. En dat moet nu dus grondig onderzocht worden van wat daar in die periode fout is gegaan.
0: Ja, en het gebeurt nu dus, ook, dat onderzoek, dat moet volgend jaar klaar zijn.
2: Ja.
0: Maar u zegt van, nou, is dit een goed begin?
2: Goed begin voor het proces. Ik denk dat ze ergens hebben moeten beginnen, ja. Alleen, waarvoor bied je dan je excuses aan? Nou, u heeft net een stukje laten luisteren. En dat is goed. Ik zat gisteren mezelf wel af te vragen van als mijn opa en oma nog hadden geleefd, hoe zouden ze daarop reageren?
0: Ja.
2: 75 jaar later natuurlijk. Kon niet echt een beeld krijgen ook. Ik ken in die zin natuurlijk mijn opa's en oma's. Beide opa's waren echte RMS'ers in het kniel natuurlijk. Dus ik weet niet zo goed hoe ze daarop hadden gereageerd. En ook een beetje na 75 jaar pas. Maar goed, de woorden zijn nou eenmaal gezegd door premier Jetten.
0: Ja, maar goed, hij zei ook van ik moet het nu wel doen. Want veel van die generatie, die zijn er zometeen niet meer. Maar er zijn al heel veel niet meer. Hè? Veel van die oud-kniel militairen die toen in Nederland zijn gekomen.
2: Klopt. Die liggen hier onder een appelboom begraven in plaats onder een palmboom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk vindt u het te laat, 75 jaar na dato?
2: Tuurlijk is het veel te laat. Ik bedoel, een handjevol was aanwezig gisteren. Ook niet iedereen trouwens. En die konden misschien ook niet vanwege hun leeftijd natuurlijk ook. Want ze zullen nu ergens al wel 90-plussers zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus tuurlijk is het veel te laat.
0: Ja. Waarom denkt u dat het zo laat komt?
2: Ja, politiek spel. Het heeft nooit zijn doorgang kunnen krijgen in de voorgaande kabinetten, regeringen, denk ik. En het heeft allemaal natuurlijk ook een beetje te maken met geopolitiek. En dan gaan we heel ver in de materie misschien. Maar ja, Nederland heeft natuurlijk wel een band met Indonesië.
0: Mm-hmm. Maar goed, dit staat er in principe wel los van. Want de RMS strijdt natuurlijk voor een onafhankelijk Indonesië. Voor een onafhankelijke Molukken van Indonesië. Maar ja, ik zei het eerder al, van Indonesië zit daar natuurlijk niet om te springen. En de Nederlandse regering zal daar ook geen moeite meer voor doen. Maar dat staat er toch in principe los van wat er in de jaren 50 met de Molukkers hier in Nederland ook is gebeurd.
2: Nou, dat is de kern, hè. Daardoor zijn wij, omdat wij hier zijn gekomen, ontslag op staande voet. Erbarmelijke omstandigheden in de kampen, soldij niet uitgekeerd, pensioenen, de acties in de jaren 70, dat zijn allemaal voortvloeisels wat er in de beginperiode van 1946 tot 1949 is gebeurd. Dus waar moeten we naar kijken? Naar die kern, zodat je de gevolgen eigenlijk dat daar begrip voor kan hebben.
0: Ja.
2: Dus je moet eigenlijk terug naar de kern.
0: Maar goed, die tijd is natuurlijk al vele malen onderzocht, ook zeker de laatste jaren. Hè, de politionele acties tussen 1945 en 1949, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Maar dit is daar dus nooit in meegenomen.
2: Klopt.
0: Ja, en dat gaat
2: er zijn natuurlijk, ik moet er denk ik niet te veel daarin uitwijken. En ik ben niet heel politiek onderlegd. Maar er zijn natuurlijk rond de tafel conferentieakkoorden. Die zijn destijds gewoon ondertekend door Nederland en door Indonesië. Mm-hmm. De Molukken zou vallen onder federaal staat. Vervolgens heeft Suharto in 1949 dat gewijzigd in een eenheidsstaat van Indonesië.
0: Suharto,
2: zonder overleg gehad te hebben met de mensen die dat betrof destijds. Mm-hmm. En daardoor is de RMS in 1950 op 25 april geproclameerd. Ja. Omdat de Molukse mensen dat destijds niet daaronder wilden vallen, onder de eenheidsstaat van Indonesië.
0: Ja, maar goed, u wilt dus inderdaad nu gaan kijken van wat is er toen allemaal gebeurd, maar wat zou de uitkomst moeten zijn? Er zijn nu excuses aangeboden, maar wat zou dan het vervolg moeten zijn?
2: Nou ja, wat ik hoop, en wat eigenlijk een goede stap zou zijn, en ik weet ook niet of mensen het hebben gelezen, maar dokter Hogers heeft op LinkedIn iets heel moois geplaatst. Het mooiste zou zijn als Nederland nu met Indonesië en eventueel de RMS-regering en een onafhankelijk persoon, dat die met hun in gesprek gaat om het conflict tussen Indonesië en de RMS probeert op te lossen. En Nederland is daar gewoon een onderdeel van.
0: Ja, maar ja, goed, dan zou de RMS het streven naar onafhankelijkheid moeten opgeven.
2: Dat zo zie ik dat niet. En waar het mij dan ook puur om gaat, is dat die zelfbeschikking, dat het zelfbeschikkingsrecht op de Molukken, dat gewoon komt. Dat de mensen daar over hun eigen toekomst mogen beslissen. Want nu staan ze gewoon onderdrukt door Indonesië. En dat is gewoon niet correct.
0: Dank Jezus.
2: Zij zitten daar, maar dat is niet hun plek.
0: Dank Jezus Hiasale van de RMS-wijkraad Boven Smilde.

Jan Smit en dat heette Jij en Ik. Nou, zometeen gaan we weer even bellen met Barry Gapken uit Erika. Hij is op pelgrimstocht op weg naar Portugal. Hoe gaat het met hem en waar is hij nu? Je hoort het zometeen allemaal. Dit is Wally Tax en Miss Wonderful.

0: Is aanhuishogeveen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: 8:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Premier Rob Jetten heeft zijn excuses uitgesproken voor de behandeling van de eerste generatie Molukse migranten. De Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werden gehaald, werden onder meer opgevangen in de barakken van voormalig kamp Westerbork. Het kwam bekend te staan als woonoord Schattenberg. JC Siasale van de RMS Wijkraad boven Smilde houdt dubbele gevoelens over aan de excuses van de premier.
4: Voldaan gevoel? Nog niet helemaal, want de excuses zijn uitgesproken. En dan is het eigenlijk ook vanaf het punt dat ze hier voet aan wal hebben gezet, de militairen en hun gezinnen. Alleen de kern speelt zich natuurlijk daarvoor af, van 1946 tot 1949. En dat moet nu dus grondig onderzocht worden van wat daar in die periode fout is gegaan.
3: Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
5: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
3: Ook deze week loopt de temperatuur weer flink op. Koel blijven is dan het advies. En in Smilde bieden ze daar een oplossing voor aan. Je kan terecht in de kerk in het kader van het initiatief De Koele Kerk. Jolanda van Leeuwen daarover.
6: Het is in eerste instantie bedoeld tegen de hitte. Dus zo kunnen we voor elkaar zorgen dat mensen die het thuis te warm hebben in de koepelkerk terecht kunnen. Voor gewoon verkoeling, maar ook om met anderen even te praten of een gezellige middag te hebben.
3: FCM heeft de eerste training voor het nieuwe seizoen erop zitten. Gisteren trainde de ploeg van trainer Menno van Dam voor het eerst met de nieuwe selectie. Onder meer Mustafa Abdulatif was daarbij. De 22-jarige aanvaller is de nieuwste versterking en komt over van het Duitse Hannover 96. En de TT-week is weer begonnen. Tot en met zondag verandert de binnenstad van Assen in een groot feestterrein. Het raceweekend op het TT-circuit barst los op vrijdag, gevolgd door de zaterdag en de hoofdraces op zondag. Via Radio Drenthe krijg je van alles mee over de TT. En ook via onze website en app blijf je op de hoogte van het laatste TT-nieuws. Met daarop onder meer een live blog waar je alles kan volgen. En natuurlijk lees je daar ook al het andere nieuws uit de provincie.
2: Ger, dankjewel. Verkeersinformatie, de A28 Zwolle Groningen tussen Eelde en Groningen-Zuid staat 5 kilometer en de vertraging is daar 3 minuten. Roland, goedemorgen.
7: Goedemorgen allemaal.
2: We kachelen langzaam naar een hittegolf toe.
7: Ja, vandaag is het nog aan de meest koele kant, laten we maar zeggen. 17 graden bij een matige noordoostelijke wind. Soms even 25, 30 kilometer per uur. In de loop van de middag, zo rond een uur of 3, 4, zal die nog even iets meer aantrekken. Dan kan het zelfs 30, 35 kilometer per uur worden. Dus veel zonne-energie, veel windenergie. En een temperatuur die uiteindelijk gaat uitkomen zo rond de 23 graden in het noorden van de provincie. 24, maximaal 25 graden in het uiterste zuiden, zuidoosten van Drenthe. Mooi weer, want ik zie eigenlijk alleen maar een blauwe lucht en een paar hoge windveren. Wat wolkensluis, maar verder niks aan de hand. Nee, ja, zeker.
2: Dat zijn de mooiste dagen, hè?
7: Weet ik niet. Er zijn mensen, jij houdt er ook van. Er zijn mensen die houden eigenlijk van heet weer. Nou, we staan aan een vooravond van een zeer hete zomerperiode. We krijgen in ieder geval woensdag tot en met vrijdag de heetste dagen. De piek wordt waarschijnlijk op vrijdag verwacht. En ondertussen worden die nachten ook al maar warmer. We krijgen zelfs tropennachten. Dat betekent dus vanaf woensdag gaan de temperaturen in de nacht niet meer dalen onder de 20 graden. Dus we krijgen puffen en zweten. Dat gaat het worden. En ik noem maar even eventjes, wat betekent het eigenlijk, een hittegolf? Het is 5 dagen met 25 graden of meer, waarvan er 3 dagen boven de 30 graden gaan uitkomen. Dat gaat lukken, want woensdag, donderdag en vrijdag zitten we echt wel boven de 30 graden. Met gemak worden temperaturen boven de 40 graden gemeten in onze omgeving, dus echt wel markant. Ja. Londen, Karlsruhe, ik noem maar even 2 plaatsen, 1 in Duitsland.

0: Duitsland 1 in Engeland 40 graden. Parijs deze week 41 graden. Bordeaux 43 graden. Nou, we hebben vorig jaar van 11 tot en met 15 augustus hebben we ook een hittegolf gehad. Dat was 5 dagen lang. Nu zit het er ook ongeveer zo minimaal wel 5 dagen in. Want als je dat gaat tellen van dinsdag tot en met begin volgende week, boven de 25 graden, waarvan er zeker op woensdag, donderdag en vrijdag boven de 30 graden zijn, dan gaan we die halen.
1: Oké. Ja, ik zag in Frankrijk al code rood, geloof ik, omdat het daar echt bloedheet wordt.
0: Als er geen wind is en je hebt 's nachts temperaturen van 4, 25 graden in een stad, met overdag daar 41 graden, het is niet uit te houden. En nu zie je dus eigenlijk dat je binnen een paar dagen dat zo'n heat dome zich kan opbouwen, dat de wind helemaal wegvalt boven heel West- en Midden-Europa. Een vlakke drukverdeling. Ja, dit zijn nou de dingen die waar we al 10 jaar geleden hebben aangekondigd dat het gaat komen. Mm-hmm. En nou ja, het gebeurt. Maar goed, laten we niet overdrijven. Hittegolven zijn er van altijd geweest. 5, 6 dagen. En meestal is een hittegolf 1 keer per 2 jaar komt die voor. Nou, vorig jaar hadden we er eentje. Nou, als we dit jaar er ook eentje hebben, mooi toch?
1: Ja, dan hebben we het gemiddelde weer gehad, hè?
0: Hopsa.
1: Oké, fijne dag.
0: Fijne dag.
1: Hoi.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Neil Diamond, ja, hij is 84 inmiddels. Heeft al lange tijd geen studio meer van binnen gezien. Maar hij heeft zijn rechten verkocht aan Universal. En hij heeft uit de opnames van eerder dit nummer nog uitgebracht. Het is een nieuwe single van Neil Diamond. En het heet Wild at Heart. Ja, elke maandag bellen we even met onze Drentse pelgrim Barry Gebke uit Erica. Hij is bezig met een pelgrimstocht. Maand geleden vertrok hij vanuit Erica. En de eindbestemming is Fatima in Portugal. Maar met dit avontuur geldt misschien ook wel... de reis is belangrijker dan de bestemming, of niet, Barry? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, zo is het. Ze zeggen al die der week, dat is het. Ja, en dat is ook echt de beleving. Dat, ja, een doel is... uiteindelijk Fatima, maar ik heb meerdere doelen onderweg en dat is fantastisch.
0: Ja, want je bent nu inmiddels in Frankrijk. Ik zei het al, je bent alweer een maand onderweg. Dat gaat snel. Hoe is het in Frankrijk?
1: Ja. Het is knap warm. Het is hier, het loopt hier naar de 40 graden. Het is echt... ik kwam uit de Ardennen en ja, dat was wel klimmen. Dat ging er ook bij, maar het gaat hier wel bij met zweten.
0: Ja, want wat, ja, op sommige plekken geldt de code rood, hè, zelfs geloof ik in Frankrijk.
1: Oh, dat kan wel, dat kan wel. Nou, het hoofd is bij mij code rood vaak. En dan moet ik zorgen dat ik in de verkoeling kom met water. Maar nou ja, over het algemeen gaat het wel goed. Want nou ja, als je een boerderijtje ziet, dan is er wel water en dat smaakt goed. En, nee, je moet wel de kop rustig houden nu.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Maar zijn de Fransen hier een beetje goed gezind? Vinden ze het leuk wat je doet?
1: Ja, het is, ik zit zelf een beetje met de taal een beetje te zweten. Maar dat gaat met handen en voeten. Maar het is een hartstikke vriendelijk volk. En ik heb alweer geweldige overnachtings gehad. En ja, mensen zijn overal goed. Dat ontdek ik altijd. Maar het is hier inderdaad heel ze smokken en ze geven elkaar een hand. Het is gewoon veel losser volk. Ja, ik hou er wel van. Ik vind het fantastisch.
0: Ja, oké. Okay. Je had eerst een probleem met je hak en zo. Hoe is het nu? Hoe gaat het fysiek allemaal?
1: Ja, Dat is helemaal, ik kom helemaal in mijn kracht. Ja. Zeg maar, ik heb wat hielsporen, dus is wel wat weg. Ja, als ik maar geen harde wegen heb. Nou, en de hak die hield zich ook helemaal prima. Dus ja, ik zit hier met een tentje te zweten. Die is aardig condens. Ik krijg straks waarschijnlijk een andere tent. Die wordt gebracht. Maar, zeg maar dat is materiële zaken. Maar mijn lichamelijk gaat het prima.
0: Oké, okay, maar je krijgt een nieuwe tent omdat het zo warm is.
1: Nee, hij is wat te klein en hij geeft heel veel condens. Dus dan komt er toch een groter en dan kan ik eigenlijk wat meer, ja, wat prettiger. Nou ja, goed, en ik kan wel een kilootje extra dragen nu weer.
0: Ja, oké. Okay. En nog bijzondere dingen meegemaakt verder de afgelopen week?
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Je wordt soms zo bij een boerengezin word je in huis opgenomen. En dan zit je s'morgens aan een pannetje met eieren en spek. Aan de andere kant heb ik een heel mooi pelgrimshuisje. Zo, een heel klein gehuchtje waar ze maar. Ja, ze compleet een pelgrimsonderkom gebouwd. Want ik zit deels op de route van de Compostela. Nou, daar weet je niet wat je overkomt. Een buurman die brengt je bier. En ja, dat gaat soms door van een uiterste naar andere uiterste. Soms ja, is het lastig om een plekje te vinden. En daarna kom je juist in de hemel terecht.
0: Oké, okay, maar je bent nu in Frankrijk, maar daar blijf je nog wel even, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb hem in mijn gesteld en ik ga weer als een slinger. Ik ga nu eerst op Parijs aan en dan heb je nog wat met andere Maria-oorden. En dan, ja, dan zit ik zo op 1500 kilometer. Dus ik ben zo'n paar maanden hier in Frankrijk. Daar ga ik vanuit, voordat ik bij Lourdes ben.
0: Nou, geen straf toch om zo lang in Frankrijk te zijn?
1: Nee, ik vind het mooi. Ik mag hier graag wezen. Ja, dus goed... Het mag wel zo, zoals we dat zeggen, ja.
0: Oké, okay, nou heel veel succes de komende week en volgende week maandag spreken we je weer.
1: Super, nou fijne week daar ook.
0: Oké, okay, jij ook, dankjewel Barry.
1: Mooi.
0: Oké, okay,
1: hoi.
0: Barry Gebken uit Erica, onderweg naar Portugal. Dit is Lamberry. One,

0: Lamberry en 123.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Alweer bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal vanochtend hoorde in deze uitzending. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. 2 keer per dag stijgen militaire vliegtuigen op van het vliegveld. En tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. En je hoorde vanochtend kapitein Femke hierover. Nou, we hebben al een paar tropische dagen achter de rug. En ook deze week loopt de temperatuur weer flink op. We kunnen zelfs een hittegolf verwachten. Nou ja, uiteraard kan je dan de verkoeling zoeken in het zwembad of bij een zwemplas. Maar in Smilde hebben ze een alternatief. Daar hebben ze de Koele Kerk opgezet. En we hadden het erover met Jolanda van Leeuwen. En we spraken met JC Siasale van de RMS Wijkraad boven Smilde over de excuses van premier Rob Jette. Die bood hier gisteren namens de regering aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die naar Nederland kwam. Siasale houdt er dubbele gevoelens aan over. Ze is blij met de excuses, maar er moet volgens haar ook grondig onderzoek naar komen naar wat er in die periode destijds allemaal fout is gegaan. En net natuurlijk hoorden we onze pelgrim Barry Gebke. Een maand geleden vertrok hij vanuit Erika. En de eindbestemming is Fatima in Portugal. Inmiddels is hij in Frankrijk aangekomen. Daar is het flink heet, boven de 40 graden. Ja, dus koel blijven is wel een dingetje voor hem. Nou, dat hoor je vanochtend allemaal in deze uitzending. Radio Drenthe gaat natuurlijk zometeen gewoon door. Koffie en keuvelen. Vanmorgen met Anouk. Anouk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, boven de 40 graden is in Frankrijk.
2: Ja, ik meen dat ik ergens heb gelezen dat het warmste ooit gemeten is, hè, in Frankrijk.
0: Ja, en wij krijgen ook een hittegolfje zometeen, hè?
2: Ja. Ja, en dat brengt weer van alles met zich mee natuurlijk.
0: Ja, wat ga je allemaal doen zo?
2: Oh, ik ga zo meteen het hebben onder andere over het weer. Ik heb mijn koffie al in mijn hand. Ik ga lekker keuvelen. Ik heb ontzettend veel leuke muziek. En Wim die laat dan een schatkoffer achter. Zo'n schatkist.
0: Ja,
2: en,
0: er zit heel veel in, hè?
2: Ja, maar er zit eentje in, want ik mocht alvast even kijken, waar ik zo blij verrast van werd en wat mij ook even terug heeft geworpen na 10 jaar geleden. En ik laat je daar even een ander fragmentje van horen dan wat hij heeft bedoeld, maar het is heel grappig.
0: Oké. Okay. Oh, kwam je een bekende tegen?
2: Ja,
0: Oké, dat horen we zo meteen allemaal na 9 uur in de Koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij. Ger, dankjewel.
3: Ja, jij ook bedankt, Tessie.
0: Tot 9 uur is hier Texas en Say What You Want. Ik zou zeggen van geniet van deze mooie zomerse dag. En ik spreek je morgenochtend weer. Mooi.

0: Bosman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
6: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
5: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
7: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
5: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel. Anouk Middel,

0: uit volle borst meegezongen. André Hazes een beetje verliefd.
1: Koffie en Keuvel.
0: Een hele goedemorgen. Wim is nog altijd op vakantie en daarom mag ik extra lang keuvelen. Wat gaan we doen allemaal vandaag? Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het bij jou is. Want bij mij is het echt een waar slagveld in het dorp. Echt niet normaal meer. Hoeveel bomen er omgewaaid zijn door de storm van afgelopen vrijdag. Bomen op daken, op auto's, op mensen. Als je door mijn dorp rijdt, Gieten is dat, dan weet je echt niet waar je kijken moet. Zoveel blad en takken overal. Ik kan straks misschien wel even een filmpje op TV Drenthe laten zien. Moeten we daar nog weer rekening mee gaan houden met zo'n storm? Hè? Met al die hoge temperaturen die we deze week ook weer krijgen. Wat gaat het allemaal worden? Nou, Roland van der Zwaag is onze weerman en die houdt ons natuurlijk op de hoogte. Ga je vandaag uitgebreid meer over horen. En natuurlijk ook over de TT, hè? Want de TT-week is begonnen. Aldert gaat zo meteen even langs bij een camping. En zo langzamerhand verandert gewoon die hele stad. Op de TT-kermis, daar kan je vanmiddag om 2 uur terecht. En de eerste bandjes die zullen vanavond ook al optreden in de stad. De grote hoofdpodia, dat feest dat begint donderdag. Maar vanaf vandaag begint eigenlijk gewoon dat jaarlijks feestje al. Hartstikke leuk. Komen we allemaal op terug vandaag. Maar eerst muziek. Muziek van Nederlandse bodem, daar beginnen we mee. Een uur lang. Ik heb de meiden van de Dolly Dots al klaarstaan. Maar eerst Drenthe's trots. Dit is Hannah May.
2: We

0: ik wel, hè? Van de meiden. Drie keer raden wie dan in een zaal zit. The Dolly Dots and Love Me Just a Little Bit More.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wat heeft Wim in zijn schatkist gestopt? Nou, ik was wel verrast, want ik zag een liedje staan waarvan ik dacht... oh ja, leuk. Het is er eentje van de mannen van Mooi Wark. Volgend jaar vieren ze een 35-jarig bestaan. Ik las dat, ik dacht, 35 jaar, jongens, dat is lang, hè? En als we dan even in de geschiedenis van Mooi Wark duiken... dan denk ik dat het grote succes hiermee begon.
2: We zingen, we springen, bij duizenden in het rond.
0: Maar eigenlijk begon het 2 jaar daarvoor al een beetje met deze. Er zit toch een beetje hetzelfde deuntje in, hè? Maar die In de Blote Kont, dat is toch wel het lijflied van menig feestend geworden. Een paar jaar later hadden ze grote hit te pakken met een ode aan Yvonne Jaspers. Maar de mannen hebben mij ook ooit eens verrast. Ze waren in de studio en daar speelden ze in het atrium live voor een klein gezelschap, voor luisteraars van Anouk in de Middag. En ze zouden O Yvonne gaan spelen en ineens begon Bert...

vrijdag rond 9 uur treden ze op tijdens het D-Festival. Op het Koopmansplein staan de mannen daar te spelen. En laat Arnold dan alsjeblieft voorzichtig doen, hè? Want weet je nog dat hij vorig jaar tijdens het D-Festival gewoon van het podium kukelde, zo 4 meter naar beneden. En hij brak daarbij zijn pols. Heel lang uit de relatie geweest. Maar ze staan er gelukkig weer. Komende vrijdag op het D-Festival. Dit is Shocking Blue op Radio Drenthe.

0: Relatief kort waren ze maar bij elkaar, hoor, deze jazzpolitie. Ik geloof dat ze een jaar of vijf met elkaar hebben gespeeld. En daarna gingen ze allemaal weer hun eigen kant op. Maar een half jaar terug of zo hoorde ik ze opeens weer. Op een radiostation kwamen ze weer bij elkaar eventjes om te praten over die tijd van toen. Dit was hun grootste hit toch wel. De jazzpolitie en liefdesliedjes. Bijna 9:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Hoor je zo.
1: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Mmm, ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
0: Het is 9:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio. Even in het kort. 120.000 steunbetuigingen voor 420 gewortelde kinderen worden morgen overhandigd aan de commissie Asiel en Migratie in de Tweede Kamer. Achter het initiatief zit Kerkasiel Kampen, de organisatie die sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Babians uit Emmen. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Twee keer per dag, dat is wel een verschil, stijgen militaire vliegtuigen op van de luchthaven. En vandaag en morgen is code geel van kracht vanwege de aanhoudende warmte. Volgens het KNMI zorgt de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid voor een onaangename en benauwde hitte. Heb ik ook nog het weer in het kort van Roland van der Zwaag. Als het allemaal even meewerkt, of dat het nou al bevangen is door de hitte. Ja, komt-ie.
8: Vandaag is het stralend zonnig. We zien ook wel wat hoge wolkensluis. Maar goed, met volop zonneschijn kan het weer warm worden. Waarschijnlijk net aan zomerswarm in het uiterste zuiden van Drenthe. Elders wordt het ongeveer 23, 24 graden. En de wind die waait uit het noordoosten, die is matig. En soms eventjes rond de 30 km per uur.
0: En tegen 9:30 praat ik weer met Roland over de laatste weersverwachtingen. Wat heb ik allemaal klaarstaan? Nou, Jack and the Weatherman komt zo nog voorbij. En Peter Koelewijn.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt

0: Eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: van Nederlandse bodem. Sterker nog, van Drentse bodem. Want deze jongens komen gewoon uit Emmen. Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up.
1: Niet zo hard, niet zo hard.
2: Uiterst gevoel nummer. Ben maar even scheiden, ik kom zo terug.

een beetje rustig, hè? Wij doen namelijk een poging om in het Guinness Book of Records te komen met het zachtste nummer ooit. Dus niks, geen huiken, brekken en aangoen, gewoon. Ik zeg ooit.

zijn door aangeslopen. Oren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze op de kousen voet. Nog een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels en

geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Bentes op pantoffels en dieles op de kousen.

George Baker Selection en Little Greenback. En daarvoor die bijzondere uitvoering van Oerend Hart van Normaal. Nieuwe muziek. We hebben er eentje uitgezocht die een paar dagen geleden is gelanceerd. Eentje van een band dat bijna 10 jaar samen muziek maakt. Ze zijn met z'n vijven, allemaal mannen. Maar af en toe nemen ze ook gastartiesten mee. Lois Lane is een keer met ze mee geweest. Maar ook Henk Westbroek en Hans de Boy. Ze geven in december weer een groot concert in AFAS Live. Allemaal Hollandse meezingers spelen ze daar. Maar dit is nu een nieuwste lied die ik ga laten horen. Het is een hele lekkere zomersliedje, luister maar. Waarin wederom eens de liefde wordt bezongen. Dit is de band Nederpop All Stars. En dus hun nieuwste single. Blijf je nog even hier?

0: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni 500 euro korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, hoe warm gaat het worden nog bij ons? Dat hoor je zo.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
14: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherprijs. 2,49. Leuk voor het WK.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Minuten over 10. Fijn dat je luistert naar Koffie en Keuvelen. Ja, sommige mensen kijken mij met grote ogen aan. Waar heb je het over? Het was echt niet normaal meer in Gieten afgelopen vrijdag.
1: Nou, ik schrok ervan. Je hebt me wat foto's laten zien. En het is bij jou in de omgeving is het echt flink tekeer gegaan.
0: Ja, die storm van afgelopen vrijdag. Die weliswaar iets wat aangekondigd was. Maar dat die zo heftig zou zijn. Ik heb net even contact gehad met Roland van der Zwaag. En ik heb hem ook even die filmpjes gestuurd die ik heb gemaakt. Want het is echt een slagveld bij ons in het dorp. Je kan echt nog niet fatsoenlijk door het dorp rijden. Zoveel takken en blad en bomen liggen er.
1: Ja, en het zijn niet alleen die bomen. Want die bomen die vallen ook af en toe op een auto bijvoorbeeld.
0: Ja, en op huizen zijn daar bezig geweest. Maar ik heb Roland even gevraagd. Hoe groot was dat gebied nou? Want ik heb dan het idee dat gewoon Gieten het epicentrum was van dat alles. Nou ja, ik heb wel berichten gelezen ook van Veendam en omstreken. Dat daar die bomen ook heel makkelijk omwaaiden.
1: Ja, nou dat is ook inderdaad zo. Daar legt ook al iemand uit dat het juist ging om gezonde bomen die nu vol in het blad zitten en daardoor behoorlijk zwaar waren natuurlijk ook. En door de regen werd dat ook nog eens versterkt. Mm-hmm. Want dat blijft natuurlijk dan ook nog weer hangen. En de bodem, dat was een andere component hierin. Zeker als je dan wat dieper gaat, die is nog best wel droog. En dan die wind er ook nog bij. Ja, die combinatie, dat alles bij elkaar maakte dat die bomen toch wel erg gevoelig waren voor dit noodweer. En ja, zo af en toe het loodje legde. Ja, en bij jou in de omgeving gebeurde dat wel heel erg vaak.
0: Ja, alle kelders stonden ook blank bij mij ook. Gewoon allemaal zeker 30 centimeter. Roland gaat even uitzoeken wat daar precies is gebeurd. Want ik liet de term supershell vallen. Maar geen idee of dat het is geweest. Of een downburst. Of, nou ja,
1: hij duikt erin. Je kan gewoon net pech hebben. Want op heel veel gebieden is het wel goed gegaan in de provincie.
0: Ja.
1: Is natuurlijk ook iemand omgekomen. Dat is echt het meest dramatische wat gebeurd is met deze storm.
0: Ja,
1: ja en er zijn plekken waar de schade behoorlijk groot is. Terwijl anderen er eigenlijk nauwelijks last van hebben gehad. Die hebben wel het onweer gehoord en ook wel de regen gehoord. Maar daar is alles wel gewoon heel gebleven.
0: Ja. Wij duiken erin en komen daarop terug.
1: Ja.

0: Koffie, feur en de groen.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ons oog viel op een bijzonder bericht. Een schildpad opgenomen in het Guinness Book of Records. Jij had er ook al wat van gelezen, Ger. 17 juni was die officiële erkenning, hè?
2: Ja, nou, dat, ik weet niet of dat dezelfde schildpad is, maar we hebben hier ooit wel eens bij Wim hebben het over een schildpad gehad. Mm-hmm. En ja, er is wel bekend dat schildpadden heel erg oud kunnen worden. Nou weet ik niet of dit dezelfde is. Ik denk het eigenlijk wel, want deze is naar schatting zo'n 194 jaar oud. Dus bijna 2 eeuwen oud.
0: Ja, Jonathan heet hij.
2: Ja, ja, en dan gaat er wel een belletje rinkelen, want volgens mij is dat dan inderdaad dezelfde. Die leeft op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. En is nu opgenomen in dat Guinness Book of Records als een icon zelfs.
0: Ja,
2: een icoon.
0: Zeker weten. Ja, en die erkenning is de 17 juni heeft dat plaatsgevonden. Toen dacht ik in één keer, wie zal eigenlijk het oudste zijn die nu naar ons luistert? Bel eens even, een leeftijd door. Als jij denkt dat je de oudste luisteraar momenteel bent hier naar Radio Drenthe. Ja. Ik ben heel benieuwd. 0592 33 11 88. Kom maar op. We'll be right back.

0: Ja, dat Jonathan, schildpad Jonathan, in het Guinness Book of Records is gekomen omdat hij 194 jaar oud is, het schildpadje, dachten wij, oh, hoe oud zullen de luisteraars zijn? Zouden wij een oude luisteraar, oudste luisteraar aan de lijn kunnen hebben?
1: Ja, nou, dat is inderdaad wel een leuke gedachte. En om nog even een beeld te geven, hè, want ja, bijna 2 eeuwen oud, zeiden we al, betekent dat deze schildpad bijvoorbeeld ouder is dan de Eiffeltoren.
0: Ja. Ja. Dat kun je toch helemaal niet geloven?
1: Nee.
0: Oké, maar wij waren wel benieuwd naar de... hoe oud is de oudste luisteraar dan die nu naar Radio Drenthe luistert? En als eerste kreeg ik een telefoontje van Sini. Sini, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Sini, waar ben je vandaan?
2: Koevorden.
0: Moet ik eigenlijk u zeggen, hè? Op leeftijd.
2: Nee? Nee, ja. En je kunt nog op laten praten.
0: Oh, dat kan ook nog. Wat mooi, hè, Sini. Sini, hoe oud ben je?
2: 81.
0: Dan zet ik dat als eerste leeftijd neer. En dan kijk ik wie er overheen gaat. Goed, Sini?
2: Ja, hoor.
0: Doei. Leni, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemorgen.
0: Dat zit zo in mijn systeem, omdat ik Anouk in de middag doe.
3: Ja, dat weet ik, maar het is nog wel morgen.
0: Ja, het is nog morgen inderdaad, nog geen 10:30, joh. Hey, Leni, jij belde ook uit Emmen. Ga je over die 81 heen?
3: Nee, want ik ben ook 81.
0: Oh, even kijken dan wie van welke maand is. Ben je er nog, Sini? Goedemiddag.
2: Ja.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Ik zeg weer middag. Sini, wanneer ben je geboren?
2: In februari 45.
0: Februari 45. Rapapa. Leni?
3: Ja, dan is het Alster.
0: Ja?
3: Maar ik ben in mei.
0: Ja, inderdaad. Oké, dan hebben we Sini bovenaan staan. Hey, ladies, dankjewel, hè.
3: Ja, hoor.
0: Doei. Wie kan daar nog overheen? 0592 33 11 88.

0: Weekenden. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Even over 9:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
9: Goedemorgen. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen, dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Babayans uit Emmen. De steunbetuigingen worden in 80 postzakken met 2 postkoetsen naar de Tweede Kamer gebracht. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
10: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
9: Bij Witte

0: camping bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog. En in Drenthe is momenteel code geel van kracht vanwege de aanhoudende warmte. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename benauwde hitte, waarschuwt het KNMI. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Code geel geldt ook in de meeste andere provincies. De uitzonderingen zijn Groningen en Friesland. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Ger, dank je wel. Het weer nog van Ronald van der Zwaag.
2: Vandaag is het stralend zonnig. We zien ook wel wat hoge wolkensluis. Maar goed, met volop zonneschijn kan het weer warm worden. Waarschijnlijk net aan zomers warm in het uiterste zuiden van Drenthe. Elders wordt het ongeveer 23, 24 graden. En de wind die waait uit het noordoosten, die is matig. En soms eventjes rond de 30 km per uur.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Order van America op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, kun minder, hè, om op Chuck te zijn met deze dagen, Aldert.
3: Ja, nou, als de temperatuur niet veel slimmer wordt en hoger wordt als dit, dan giet dat prima aan. Maar goed, ik wist me nog wel even beschermd in de zon, want hier is wel vrij grel op dit moment. En ook talrijk aanwezig hier op de camping Oostra, vlak naast het TT-circuit. En ik sta hier naast Fokko. Fokko, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Maar van die 100 jaar dat deze camping bestaat, maak je er al 50 jaar deel van uit, hè?
4: Ja, ik maak er al 50 jaar ben ik hier bij betrokken.
3: Ja, moet je nagaan.
4: Ja. Ja.
3: Als kolenkaan, min of
4: meer? Ja, als kolenkaan, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
3: Want de camping is altijd nog in handen van de familie Oostra.
4: Nou, van mijn vrouw, ja, van Oostra, ja.
3: Ja, ja, ja. Toch?
4: Niet van de rest van de familie, maar gewoon in handen van mijn vrouw.
3: En het mooie is, ja, deze camping die ligt echt stief aan de baan. En vroeger tien lag gewoon in de baan, min of meer, want de baan loopt er hem toe.
4: Ja, in het verleden was hij gewoon, zaten wij opgesloten de hele week, zeg maar, dat de racers waren in de training. Ja. Dan waren wij gewoon aan huis gekluisterd.
3: Ja.
4: Mocht je maar een uurtje per dag, kon je weg. En verder waren hier gewoon opgesloten.
3: Ik denk, het zal nog wel mooi rustig wezen. Maar ja, voor mijn gevoel zit het al half vol. Maar dat zal niet helemaal zo wezen. Maar nee, dat is al heel waard.
4: Nee, dat is nog niet helemaal. Maar er zijn ook heel veel die nog gewoon lege tenten en zo staan hebben.
3: Oh ja.
4: En die komen in de loop van woensdagavond of donderdagmorgen.
3: Want het is hier net met hè, dat zie je van die resorts ook wel. Gewoon handdoek op je stoel neerleggen. Van, dat is mijn plekje. Ja, je kunt niet reserveren van de veur.
4: Nee, ik ga zelf geen ding reserveren. Maar op deze manier reserveren ze natuurlijk eigenlijk wel een beetje.
3: Ja, ja, ja, precies.
4: Maar dat is nog een keer zo.
3: Ja, zo werkt dat.
4: Ja.
3: Al jaren.
4: Ja. Ja. Maar als ik er het zorg voor moet dragen, dan giet al die fout.
3: Ja.
4: Niet omdat ik het fout doe, maar omdat andere mensen dingen doen die ik niet wil.
3: Want ze bent dat zo gewoon, hè? Zo hebben ze dat flit in York dan en het jaar daarvoor.
4: Ja, ja, zo doen ze het gewoon altijd. En ja, de mensen die komen gewoon uit Brabant en zo komen ze hier even herrieden om dat even te regelen.
3: Ja, en dan wil ze op dezelfde plekje staan.
4: Ja,
3: ja.
4: Ze ben één keer per jaar met elkaars buurten hier gewoon. Ja.
3: Nou, hier wacht in, want hier staan een paar mannen, die zitten hierachter. Die zitten aan een kleine versnapering al. En volgens mij is dat. Dag meneer, dat is geen 0.0, hè?
5: Nee, dat doen we niet, hè?
3: Nee, je doet geen 0.0.
5: Nee, dat doen we niet aan.
3: Nee, dat is niet echt.
5: Dat is niet best voor je.
3: Nee. Oh, nee.
5: Nee, hier ga je achteruit lopen.
3: Ja. Hoe lang zitten jullie hier al?
5: Vanaf vanmorgen.
3: Je bent niet net aangekomen vanmorgen?
5: Nee. We zijn zaterdag zijn we gekomen.
3: Oké. Okay.
5: Dus,
3: prima. En dan ben je hier gewoon de hele week zitten tot het hier is?
5: Ja, tot maandag.
3: Ja.
5: En dan gaan we weer op huis aan.
3: Ja, je gooit de races zelf metmaken of zeg je van dat zal mij dierbaar wezen?
5: Nee, daar gaan we naartoe.
3: Toch?
5: Ja.
3: Ik ken ook mensen die zal de races dierbaar wezen. Ja. Die gaat gewoon voor de sfeer.
5: Nee, we gaan vrijdag gaan we naar de vrije trainingen. Ja. Koop een kaartje, pas me toe. Kunnen we de hele dag erin lopen.
3: Ja. Dus, ja, meneer, dan moet je het bier door wat kopen, maar wij ook al wat begraven. Want dat gebeurt ook, hè, tegenwoordig, wat bier begraven.
6: Nee, wij begraven niks.
3: Nee.
6: Nee, het is veilig. En ja.
3: Gaat die lab hier fantastisch en jullie hadden de boel wel cool hier.
6: We houden de boel cool. Ja. Kun je alles oplooien.
3: Ja. Fantastisch. Fokko, want ik loop nog even met, als je wilt.
5: Ja.
3: Want er komt wel een hele hete week aan. En dan kan ik me voorstellen, dat is zo'n caravan, daar worden misschien wel 50 graden.
4: Ja, dat zou best kunnen. Ik heb geen idee.
3: Dat is je probleem niet,
4: hoor. Nee, ja, dat weet je niet. Als er gekke dingen gaan gebeuren, dat mensen onwel worden. Zonder mijn probleem wel worden.
3: Ja.
4: Maar in principe hebben mensen zich altijd prima redden hier.
3: Ja.
4: En ja, als je een caravan hebt, dan komt altijd wat wind onder de deur. Dus als je dan een beetje in de buurt gaat zitten, dan valt dat best wel met.
3: Ja. Je ziet echt je agrarische afkomst hier nog, hè? Want er zit nog een ladenwagen voor het vuilnis. Ik zie daar nog een grote mestinjecteur staan. Wat wil je daarmee?
4: Nou, wij hebben hier een grote put zitten waar de wc's in uitkomen. En die moeten wij leegbrengen.
3: Ah.
4: En daar gebruiken we die grote tank voor.
3: Oh, oké. Die zoek je zo in leeg?
4: Die zoeken we in 3 keer, 4 keer wel.
3: Ja, daar moet nog eens in bij natuurlijk.
4: Ja, daar moet regelmatig bij, ja, klopt.
3: Dan is je boerenachtergrond wel handig in dit geval.
4: Ja, in dit geval wel, want wij hebben zelf materiaal zat wat dat betreft. Ja. Ja.
3: Nou, het bestaat jullie exact 100 jaar dit jaar. Vorig jaar was het 100 jaar, dit jaar jullie 100 jaar.
4: Ja, klopt.
3: Doe je toch nog wat speciaals, hè?
4: Nou, eigenlijk niet echt, nee.
3: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, een groot feest vieren, maar het is eigenlijk al feest.
4: Het is altijd al feest hier eigenlijk. Dus om er nog een extra feest van te maken, nee, dat vinden wij niet,
3: Nee, precies. Nee. Goed, en je zegt al, reserveren kan niet. En als er plek vrij is, dan mag je nog komen. En als er geen plek, vol is vol.
4: Vol is vol, ja. Ja.
3: En wanneer is er vol, denk ik, normaal gesproken?
4: Ah, donderdagavond. Maar dan komen er daarna nog heel veel mensen die bij bepaalde groepen moeten winnen.
3: Ja.
4: Want iedereen die komt niet direct allemaal. Dus een groep die is er bijvoorbeeld op donderdag.
3: Ja.
4: En dan komen er op zaterdag nog mensen bij. Maar die komen dan later allemaal wel voorbij. Maar die, daar is plek voor.
3: Ja, want de bekende groep daarachter met heel veel caravans, Steve, Mannagie en Mannagie, die is er ook weer, hè?
4: Ja, die ben er ook weer.
3: En wat voor groep is dat?
4: Dat is een groep die komt uit heel Nederland. Dat is een familie.
3: Ja.
4: De familie Rispens. En die wonen gedeeltelijk in het Groningenland en gedeeltelijk in Heer Hugo Waard.
3: Ja.
4: Dus die komen uit half Nederland, zeg maar. En die hebben hier een weekje familiebijeenkomst eigenlijk. Ja, ja, ja. Zo moet je maar bekijken.
3: Een grote familiebijeenkomst en de hele week lang.
4: Ja, een hele week lang, ja. Ja. En ze sparen er ook gewoon een hele jaar voor.
3: Ja.
4: En je hebt A-spaders en B-spaders.
3: Ja, ja, leg hem uit. Wat is dan het verschil?
4: Nou, de vulle drinkers en de weinige drinkers.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Die betalen, de A-drinkers die betalen bijvoorbeeld een bedrag per maand meer als de B-drinkers.
3: Oh, dan hebben ze zo afspraak.
4: Ja, zo hebben ze de afspraak. Ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, fantastisch. Ja. Goed, Frank, nou ja, dat is ons. Ja, ben er nog dingen die zeggen van, goh, hier moet ik nog even over hebben. Maar het is voor mij allemaal, het is allemaal klaar, hè, toch?
4: Ja, ja, ja, alles is er klaar voor. Ja, ja.
3: Nou.
4: Wij hebben ons, het meeste werk hebben wij zelf gehad.
3: Ja, dat is allemaal aanleggen en testen. En,
4: ja, ja, ja, ja. Maar dat hebben we allemaal klaar nu.
3: Ja, ja. Dus alleen een kwestie van afrekenen straks nog.
4: Ja. Ook daar nog, ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
4: Dat is ook
3: een heel belangrijk ding, hè?
4: Ook, ook vrij belangrijk wel, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Ja, ja, dat is bepaalde zekerheden in het leven, man, ook. Dat is, je kent dat wel. Dat is nou, ja, dat is Pasen, Pinksteren, Kerst en zo. Dat is de T. En dat is Camping Oostra.
0: Ja, gelukkig wel. Altijd dankjewel. Ik zie.

0: En zo heet je ook, Band of Gold op Radio Drenthe. Bijna 11 uur alweer. Jonathan heeft wat teweeg gebracht.
1: Ja, je hebt wat losgemaakt hè, met je oproep.
0: Ja, Jonathan, schildpad Jonathan is in het Guinness Book of Records gekomen omdat hij de oudste schildpad is. 194 is die geworden. En toen vroeg ik me af, goh, wie zou eigenlijk het oud zijn die nu naar Radio Drenthe luistert? Nou, we deden een oproepje en we kregen meteen meerdere telefoontjes binnen. 81 was toen hoogstgenoteerde leeftijd, maar toen belde Ali. Rapapa, rapapa. Ali, goedemiddag. Goedemorgen. Hi, Ali.
2: Alweer verkeerd.
0: Ja, sorry. Oh.
2: Nee, geef ze hoor.
0: Ali, ga je over die 81 heen?
2: Ik dacht het als niet.
0: Nee, ben je niet ouder dan 81?
2: Ik wel, maar ik zou nog wel ouder wezen.
0: Want hoe oud bent u?
2: 86.
1: Oh.
0: 86. Dat vind ik een prachtige leeftijd, Ali. En wanneer word je 87?
2: Ja, november.
0: Oh, nou ja. Prachtig. Ik noteer 86, Ali. Dankjewel voor het bellen, hè?
2: Ja, oké.
0: Doei. Jannie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ga je daar overheen?
3: Ja.
0: Hoe oud bent u?
3: 89.
0: Oh, bijna 90. Ja. Gaat 90 groot gevierd worden, Jannie?
3: Nou, dat duurt nog een jaar, want ik ben net 89.
0: Oh, wel mooi vooruitzicht, toch? 90 worden.
3: Ja, zeker. Mijn zus is 90. Ja.
0: Oh, had je dat ooit gedacht?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, zeker niet, nee.
0: Komen de oude vrouwen bij jou in de familie voor?
3: Nou, nee. Dat zou ik ook niet zeggen, nee.
0: Nee? Hoe oud is je moeder geworden?
3: Ja, wel over de 80. Mijn moeder was 79, mijn vader was 82.
0: Oh ja. Oké. Okay,
3: ja, maar ik heb ook een zus van 82, die is overleden.
0: Oh ja. Ja, maar jij gaat gewoon die 90 halen, Jannie.
3: Ik hoop het wel, ja. Zoals ik nou ben, ja.
0: Ja, dat is mooi. Hey, dank voor het bellen, maar blijf nog even hangen. Want er zijn nog meer mensen die hebben gebeld. En die kan ik nu wel eventjes naar voren halen, als het goed is. Want, goedemiddag met Anouk, heb ik nu Betty aan de lijn?
4: Ja hoor.
0: Ah, goedemorgen bedoel ik trouwens hoor.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Betty, jij belde om te vertellen dat je nog ouder bent, hè?
4: Ja, ik weet niet, ze zal nog wat meer.
0: Oh, en toen was Betty in één keer weg. Hallo?
5: Ja.
0: Ah, ik heb iemand anders aan de lijn, geloof ik. Met wie spreek ik?
5: Mevrouw Oosterhaven.
0: Oh, mevrouw Oosterhaven. En zit Betty dan misschien hier weer? Betty?
4: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, wat techniek, hè?
4: Ik wou net zeggen, alles gaat het nog. Ik heb een bril en een gebit. Maar verder werkt alles nog prima.
0: En uw leeftijd?
4: Is 91. In oktober wordt 92.
0: Oh, wat prachtig. En mevrouw Oosterhaven, daar komt u toch ook dichtbij?
5: Ja, ik word 31 december 92.
0: Oh, wat een...
4: Dan zijn we haast even oud.
1: Ja.
4: 31 december?
5: Ja.
0: Ach, wat mooi. Jullie zijn echt van hetzelfde jaar dan ook, hè?
4: Ja.
5: 34.
4: En waar woont ze dan?
5: Ik woon in Annen.
4: In Annen?
5: Ja.
4: Nou, mijn dochter is net verhuisd naar Annen. Het veld... Nummer 20.
5: Oh, nou, dat zegt me allemaal niks, hoor.
4: Oh, nee, die kent u ook niet. Maar ik zal het wel aan mijn dochter zeggen, hoor.
0: Ja, dat er een leeftijdsgenoot woont.
5: Oosterhaven.
0: Ja.
4: Oh.
0: Maar beide zijn jullie topscorers voor vandaag, hoor.
4: Goed zo.
0: Ik vind het leuk dat jullie even belden. Dankjewel, hè. Fijne dag nog. Oh,

0: Douwe Bob en Nothing to Lose. Gaan we eroverheen? Gaan we over die 91 heen? Ik werd gebeld door mevrouw Scheper uit Emmen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Of morgen is het nog.
0: Och, alweer? Oh.
2: Oh, het is besmettelijk. Ik nam net ook al op een goedemorgen. Oh, goedemiddag.
0: Oh, sorry. Ik hoop dat ik het komende uur aan kan werken. Maar hebben we een record te pakken? Gaat u eroverheen?
1: Ja, 92 ben ik.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat goed. En wat klinkt u goed?
1: Ja.
0: Gaat het goed met u?
1: Jawel hoor, ja.
0: Och, en u woont in Emmen?
1: Ja.
0: Uw hele leven al, of niet?
1: Nee hoor, ik kom uit Coevorden.
0: Oké. En alles gaat nog gewoon helemaal?
1: Zelfstandig.
0: Zelfstandig nou. Woont u zelfs nog?
1: Met hulp.
0: Ja.
1: Koop mijn eigen potje nog.
0: Nee.
1: Doe mijn boodschappen, ook met de kinderen.
2: Oh, maar wat is het fijn als je op zo'n leeftijd dan nog zo goed bent.
0: Dat is toch fantastisch. En dan lekker Radio Drenthe of TV Drenthe erbij aan?
1: TV Drenthe, de hele dag.
0: Oh, mooi, dan zwaaien we even. Dat zijn deze zwaaitjes voor u.
1: Zaterdags morgens vind ik geweldig.
0: Oh, helemaal iets.
1: Met Harm en
0: Leo, ja, dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik zet uw naam bovenaan, mevrouw Scheper. En ik ben benieuwd of er vanochtend nog iemand overheen komt.
1: Ja.
2: En moet u uw verjaardag nog vieren dit jaar?
1: 1-4-34 ben ik 92 geworden, 1 april.
0: Oké. Ah, dus volgend jaar.
1: Ja.
0: Ja. 92, bovenaan. Ik ga gauw verder, want ik zie dat het alweer bijna 11 uur wordt. Dus misschien gaat de erepenning van vandaag naar u. Dankjewel voor het bellen, hè.
1: Ja, doei.
3: Ja hoor. Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe oud is de oudste luisteraar op dit moment van Radio Drenthe? 92 is de hoogst genoteerde leeftijd. Mevrouw Scheper uit Emmen belde. Ja, wie gaat er overheen? Bel me naar de studio 0592 33 11 88.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
16: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
15: Verwen jij je maar.
16: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
15: Maar mee?
16: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
15: Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.
7: Met Anouk Middel.

0: pressure.
1: Queen, samen met David Bowie en Under Pressure. Mevrouw Scheper uit Emmen is 92 jaar en daarmee wellicht de oudste luisteraar op dit moment naar TV Drenthe en Radio Drenthe. Mevrouw Scheper vertelde dat ze altijd TV Drenthe erbij aan heeft staan. Ja, we zijn een zoektocht gestart naar hoe oud misschien wel de oudste luisteraar momenteel is. En dat heeft te maken met een schildpad, schildpad Jonathan, die in het Kennisboek of Records is gekomen omdat hij 194 is. Maar nou word ik weer gebeld door Annie uit Tweede Exloërmond. Goedemorgen.
2: Hallo, Anouk.
1: Mag ik gewoon Annie zeggen?
2: Ja hoor.
1: Ja? U belt niet voor niks, hè?
2: Ja.
1: Want u gaat over die leeftijd van mevrouw Scheper heen?
2: Ik ben 93.
1: Och, wat een leeftijd. En wanneer bent u 93 geworden?
2: Ik word in december 94.
1: Oh, wat fijn. En u woont in Tweede Exloërmond. Mevrouw Scheper vertelde dat alles nog helemaal kon en zelfstandig woonde. Hoe lukt dat bij u?
2: Ja, ik woon nog zelfstandig.
1: Oh.
2: Ik woon in Monkersheim.
1: Och, wat fantastisch.
2: Ja.
1: Ja. En wat heeft u dan veel meegemaakt?
2: Heel veel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Leven er nog veel mensen van toen, zeg maar? Of?
2: Nee, niet veel meer. Nee.
1: Nee.
2: Nee, heel veel vrienden en kennissen zijn weg.
1: Ja. Ja. En komt u uit een sterk geslacht ook?
2: Nou, nee, niet over de 90.
1: Nee, oh, dan bent u recordhouder.
2: Ja, ja. Ik ben recordhouder in de... Ik ben verleden jaar Bert overgrootmoeder geworden.
1: Och, wat mooi.
2: Mooi, hè?
1: Och, wat groot is die familie dan.
2: Ja, ja, ja.
1: Och, wat fantastisch. Ja, want Bert overgrootmoeder, hoe ver gaan we dan terug? Dan heeft uw zoon of dochter...
2: Vijfde geslacht.
1: Het vijfde geslacht is dat.
2: Ja.
1: Oh, dat hebben jullie toch wel mooi vastgelegd allemaal, hè?
2: Goed, hè? Ja, absoluut.
1: Wat mooi. Ik zet u bovenaan, Annie, uit het Tweede Exloërmond met 93. Ik ben heel benieuwd of daar nog iemand overheen gaat.
2: Ja, ik ben ook benieuwd.
1: Ja, nou, blijf luisteren. Hè?
2: Ja, doei.
1: Doei.

0: Sienna Spiro, Material Lover.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, ik raakte maar niet over uitgepraat. Dat komt omdat het gewoon bij mij naast de deur gebeurde. En zelfs in huis. Van die enorme storm van afgelopen vrijdag. Die echt heel veel schade bij ons in het dorp heeft aangericht. Hè. De tribune van de plaatselijke voetbalvereniging. Het hele bietveld. Bossen die je niet meer in kon. Bomen op huizen. En ik vroeg me af, wat is dat toch geweest? Want het lijkt zo plaatselijk. Want ik kom hier op het werk. En dan, dat viel wel mee. Ja, het was wel heftig. Maar ja, nee, zo heftig als jij het hebt gehad, herken ik het niet. Dus ik heb Roland van der Zwaan. Goedemorgen, Roland.
2: Hi, Anouk.
0: Heb ik even een filmpje gestuurd van hoe het bij mij eruit zag. Daar schrok je wel van, hè?
2: Nou, het is... kijk, ik ben al vanaf mijn zevende ben ik al weerman. En eigenlijk heb ik al sinds mijn elfde, toen ik heel vaak dagelijks aan de waterkant zat te vissen, heb ik gewoon ook meegemaakt dat onweer vanaf afstand eraan ging komen. En dat ik zeg maar ik moest echt wel eens schuilen soms, dat de bliksem bijna bij mij insloeg. Maar dat ik gewoon daar ter plekke bleef. En ik heb zo vaak noodweer meegemaakt dat ik eigenlijk ik geniet er zoveel van. En ik weet eigenlijk ook wel wat de risico's zijn. Ik zoek soms de grenzen op. Maar dat dan zo'n systeem overkomt. Ik had zelf toen die dag had ik drie weerbewakingen voor ergens in heel Nederland voor grote festivals en ook voor openluchttheaters. Twee daarvan zijn goed afgelopen. Die heb ik goed kunnen bedienen. De andere heb ik ook wel goed kunnen bedienen. Alleen die moesten hun festival cancelen vanwege die enorme winden die zijn opgetreden vanaf het zuiden naar het midden. Schoof het zo door naar Drenthe. En uiteindelijk is het ook bij ons gaan naar huis houden. Dus ik ben er niet van geschrokken, maar ik heb er erg van genoten.
0: Ja, maar dat gebied bij mij dan in de kop van Drenthe. Daar is echt iets speciaals gebeurd, hoor. Want daaromheen was het dan ook wel stormachtig. Maar wat is daar gebeurd?
2: Ja, nou, dat is een mooie. Ik heb ook met mensen die bellen mij wel dan lokaal. Van ja, hier was het hartstikke stevig. En ik heb in één keer hier meer dan 30 mm. Het was ook 30, 35 mm is er zomaar gevallen. Net even ten oosten van de Staatsbossen. Er zijn plekken geweest die hebben echt een stortbui in Zwolle bijvoorbeeld. Er was ook een stortbui van 50 mm. Zomaar in korte tijd. Er zaten wat pitten in het gebied. Uiteindelijk hebben we een maximumtemperatuur gehaald van 33 graden in Hogeveen. We hadden een erg hoge luchtvochtigheid met, we noemen dat dauwpunten. Dus dat geeft eigenlijk aan hoe vochtig is de lucht. Nou, als dauwpunten boven de 20 graden uitkomen, dan heb je zeg maar echt wel subtropische omstandigheden. Wij hadden dauwpunten van rond de 22 graden. Eigenlijk vergelijkbaar met als je uit het vliegtuig stapt en je gaat op vakantie in Florida. Dat is daar altijd heel normaal, maar dat hadden we toen. We hadden erg veel stijgbewegingen. We hadden de hoeveelheid beschikbare energie. Energie was tussen de 2000 tot 2500 joule per kilogram. Dat betekent dus echt, betere triggers heb je niet om dan echt heftig weer te krijgen. Het enige wat miste voor supercellen of eigenlijk tornado-achtige verschijnselen, die waren er niet omdat er weinig schering in de lucht was. Dus schering betekent als de wind op bijvoorbeeld 100 meter uit het zuidwesten waait en op 500 meter hoogte waait hij uit het westen en nog iets hoger waait hij uit het noorden. Echt dat je die draaiing hebt hoe hoger je komt. Ja, dan kun je van die slurven krijgen. Die kregen we niet. Uiteindelijk is het de oorzaak van deze schade die jullie hebben gezien daar. Niet alleen in Gieten, maar ook in een hele strook vanaf Haren, Groningen tot aan Veendam. Was een boogstructuur. En dat betekent eigenlijk dat je ziet dan die onweersbuien. Zie je gerangschikt waarbij er een boog komt. En die duwt eigenlijk die koude lucht die net achter die warme lucht naar beneden stort. Met al die neerslag, die duwt dat zo vooruit. Ja, en als je dat ziet aankomen, dan weet je dat de windsnelheden echt hoog uit gaan komen. En uiteindelijk hebben we zelfs windvlagen gehad van 108 kilometer per uur.
0: Ja, en was daar dus sprake van een downburst?
2: Ja, een downburst is in de Nederlandse vertaling een valwind. En een valwind komt met de daalbewegingen. Kijk, aan die warme lucht die stijgt enorm omhoog. Maar aan de achterkant, nadat die rolwolk over je heen is gekomen, precies daarop heb je die windstoten. En daarachter, net daarachter, krijg je ongeveer 150 tot 250 kilometer per uur aan wind wat naar beneden stort met die vallende neerslag. Hoog in de lucht is dat hagel, lager in de atmosfeer. atmosfeer is dat meestal dikke regendruppels. En de intensiteit was wel meer dan 300 mm per minuut. Dus dat betekent eigenlijk gewoon, dat is gigantisch. Ja. Eigenlijk gewoon tropisch niveau. En daarmee wordt dus ook extra voeding gegeven aan die dalende luchtstroom. Zodat je die valwinden over een hele brede strook van kilometers lang kan krijgen. Ja. Maar bij jullie dus eventjes wel even een paar pitten erin. Ja. Ja.
0: En die zie jij als weerman niet echt ruimschoots van tevoren aankomen?
2: Jazeker wel.
0: Oh wel?
2: Anders kan ik die festivals ook niet bedienen. Al die openluchttheaters, dat ik precies weet, zo zeg ik 's ochtends vroeg al van, de koers wordt ongeveer, ga er maar vanuit 10 uur. Nou, wat hebben zij gedaan? Ik heb dan gezegd, heb je een schuilplek? Ga je van tevoren dat inschatten? Ja, die hebben we. Oké. Hoeveel tijd heb je nodig om daarheen te gaan met ongeveer 1000 mensen? Prima, dan weet ik dat ook. Ja. Wat zijn je voorwaarden? Hoeveel windsnelheden mag je maximaal hebben? Als je onweer hebt, wil je dat dan cancelen of niet? En ik heb toen gezegd, 's ochtends vroeg, ga maar uit van 10 uur. Nou, uiteindelijk is dat 9:15 geworden. Zij wouden nog een nazit hebben met mensen. Ze hebben een mooie met Hanna mee. Nou, ik weet niet of je die kent, die zangeres. Die was daar toen in Soest. En ik heb daar toen met hun afgesproken van, haal er een kwartiertje vanaf. Ga dat dan die nazit doen met haar en met al die mensen. Maar doe dat even tot 10 uur. Nou, en dan precies om 10 uur is dat overgekomen. En waren zij gewoon in veilige orde. Dus ja, dat is een samenwerking waarbij je dat kan doen. Dus dat heb ik van tevoren. Dat kun je dus al een dag van tevoren. 8 uur van tevoren kun je dat soms inschatten. Maar soms ook niet.
0: Maar met die tropische temperaturen die we nu krijgen deze week. En aan het eind van de week echt mega. Lopen we weer die kans dat we zoiets krijgen?
2: Ik heb net een uur geleden heb ik de TT bediend. Want die vragen dat ook. Wat voor een scenario gaan we krijgen? Wat kunnen we onze mensen nu alvast gaan informeren? Nou, ik heb hun aangegeven dat het in ieder geval vrijdag wel tropische warmte wordt. Tropische hitte met 35 graden. Er staat gelukkig wel wat wind, dus dat helpt dan wel. En in het weekend gaan die temperaturen wat afvlakken. Dus die gaan wat naar beneden. Je krijgt dan wel dat de lucht vanaf de oceaan erin wil komen. Maar op hoogte is dat hoge drukgebied nog redelijk goed aanwezig. En dat betekent eigenlijk dat de aanmaak van stortbuien zoals we die hebben gehad, veel en veel kleiner is. Dus de kans op dat noodweer is er niet. Mm-hmm. Ik sluit niet een bui uit, maar dat is nu nog niet grootschalig. En dat kan je eigenlijk ook nu nog niet bepalen. Maar ga er maar vanuit dat het niet zo zwaar wordt.
0: Niet zo heftig wordt als dat het geweest is. Oké, Roland, dankjewel voor deze tekst en uitleg.
2: Ja, nou, mooie dag.

Thompson Bernadette. Bijna 11:30. Het laatste nieuws uit de provincie. Ger Hens heeft alles verzameld en praat ons daar zo over bij. In de app vind je dat natuurlijk ook. En ook op onze site rtvdrenthe.nl. Dit zijn de Bee Gees, Nights on Broadway.

0: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Exact 11:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
8: Goedemorgen. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. Steunbetuigingen worden in 80 postzakken met 2 postkoetsen naar de Tweede Kamer gebracht. Vooraf vindt nog een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang dicht. Niet dicht, maar het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens deze oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
9: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is ons het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
8: Bij Witte staat dit jaar voor het eerst een speciale TT-camping voor veteranen met de naam De Veteraan. Naast de gebruikelijke gezelligheid op een TT-camping wordt er zaterdag ook uitgebreid stilgestaan bij de Landelijke Veteranendag. Zo is er een kranslegging waarbij burgemeester Marco Oud van de gemeente Assen aanwezig zal zijn. En wordt er een minuut stilte gehouden. Ook staan er gastsprekers gepland, zoals een kolonel die komt vertellen over hoe het gebied rond de TT-camping bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog. En in Drenthe is momenteel code geel van kracht vanwege de aanhoudende warmte. De komende dagen blijft het ook zeer warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename benauwde hitte, waarschuwt het KNMI. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Code geel geldt ook in de meeste andere provincies. De uitzonderingen zijn Groningen en Friesland. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ger, dank je wel. Heb ik het weer nog van Roland van der Zwaag?
10: Vandaag is het stralend zonnig. We zien ook wel wat hoge wolkensluis. Maar goed, met volop zonneschijn kan het weer warm worden. Waarschijnlijk net aan zomers warm in het uiterste zuiden van Drenthe. Elders wordt het ongeveer 23, 24 graden. En de wind die waait uit het noordoosten, die is matig. En soms eventjes rond de 30 km per uur.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij.

0: Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Even over 11:30, de trams.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: De regionale omroep in het noorden bestaat in 2026. Gaat het dwars doorheen, inderdaad. Precies 80 jaar. En iedere maandagochtend duiken we in onze eigen omroepgeschiedenis met Sjoerd Looyinga, die ik nu aan de lijn heb. Sjoerd, goedemiddag. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, oh, Anouk.
0: Zo
1: ja.
0: In mijn systeem. Ik roep de hele dag al goedemorgen. Waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Ja, de bal. De bal is rond, zeg maar. Kort gezegd, overal beter gezongen gaat het vandaag over...
2: Drenthe en Oranje.
0: No, de omroep van Drenthe en het Nederlandse elftal. Ja, dat heb je natuurlijk niet toevallig gekozen, hè?
1: Nee, WK-voetbal natuurlijk, onder andere in Amerika volop gaande. En wat zijn we goed, Anouk, hè? Om de twee jaar is er wel weer ergens een groot kampioenschap natuurlijk op voetbalgebied. Dat ook in onze provincie veel losmaakt. Vanwege het ontbreken van, ja, dan gaan we de uitzendrechten. Hartstikke duur natuurlijk. De regionale omroep doet dus geen live verslag van een wedstrijd. Maar daarom, niet getreurd, wij storten als regionale omroep ons normaal gesproken vooral op het randgebeuren. Niet altijd. Met een beetje creativiteit kan je naast het verstaan van een wedstrijd van Oranje ook best nog wel een aardig feestje bouwen.
3: RTV Drenthe's Oranje Feest in Gieten. RTV Drenthe's Oranje Dag.
4: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
5: 13 juni gaat het gebeuren in Garkov. Dan speelt Nederland tegen Duitsland. En RTV Drenthe besteedt er natuurlijk aandacht aan op radio en op tv. En u bent allemaal van harte welkom op de Oranje Dag in Gieten.
0: Ja, echt een hele dag uitzenden rondom één wedstrijd, Sjoerd.
1: Ja, in en om de ponybar, daar gebeurde het in Gieten. 13 juni 2012, het EK voetbal. Kosten, moeite en ook artiesten worden gespaard, zeg maar.
3: RTV Drenthe's Oranje Feest in Gieten.
6: Woensdag de hele dag sport, spanning en spektakel. Met 's morgens de Brink en vanaf 1 uur de S. Met live optredens van Bouke, Erwin Nijhoff, John Stevens en Mooi Werk.
3: RTV Drenthe's Oranje Feest.
7: De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest.
5: En u bent allemaal van harte welkom op de Oranje Dag in Gieten.
7: Oranje is weer hier. We zijn er weer bij.
0: Ah, fantastisch. Ik weet het niet meer, wonnen we toen, Sjoerd?
1: Nee, het hielp niet echt, zeg maar. Nederland-Duitsland was het. Robin van Persie, hij scoort in het Metalist Stadium in Kharkiv. Dat is in Oekraïne. Ja, daar konden we toen nog gewoon voetballen. Helaas winnen de Duitsers met 1-2. Het feest in Gieten trouwens is er niet minder om geweest, kan ik je zeggen.
0: Nee, en de wedstrijd is natuurlijk live op tv te volgen. Hebben we op zo'n dag dan eigenlijk wel luisteraars?
1: Ja, dat vroegen wij ons in het begin eigenlijk ook wel af als we van die grote dingen gingen organiseren ergens in de provincie. Maar zeker rondom de wedstrijd, daar wordt er toch best wel heel erg druk. Ook in Gieten, dranghekken waren nodig. Uiteraard is de Oranje Dag in Gieten ook een beetje een PR, een marketingstunt. TV Drenthe gebruikte dat wel vaker, het Nederlandse elftal. De reclameafdeling bijvoorbeeld bedenkt in 1998 een hele speciale actie rondom het WK voetbal. Dat jaar in Frankrijk. Klanten die reclamezendtijd kopen bij de zender kunnen een heel weekend op reis met de reclamejongens en meiden samen naar Parijs. Er wordt zelfs een speciaal lied, een echte oranje meezinger voor gemaakt. Maar ja, of ze dat lied nu zelf ook hadden moeten inzingen...
0: Ik laat het even horen.

0: Ik was erbij, gemaakt door de Oranjezangers. De complete reclame- en marketingafdeling van Drenthe, hè?
1: Ergens in het gebouw bij jou schrikt nu iemand. Tenminste, als ze de radio aan had. Henriette Bierling. Want dat was een van de zangeressen die je hoorde. En die werkt nog steeds bij de omroep, hè?
0: Ja. Ja.
1: Zelfs op cd uitgebracht, uitgedeeld in Parijs, aan al die deelnemers van de reis, een soort muzikale herinnering. Die wedstrijd Nederland-België, helaas net zoals in Gieten. Het ging niet helemaal goed. Openingsduel in groep E van het WK 98. Het eindigde in een broedeloze, mag je zeggen, maar wel spijkerharde 0-0. Dus weer geen overwinning voor ons.
0: Nee, maar het is toch fantastisch, zulke creatieve uitspattingen. Deden we dat nog meer?
1: Ja, nou, van oranjeballen tot straatversiering.
2: Drenthe en Oranje. Wat wordt de mooist versierde Oranjestraat van Drenthe? Doe mee aan RTV Drenthe's grote versierwedstrijd en win een geheel verzorgde buurtbarbecue voor maximaal 30 personen. En je hoeft niet eens verstand van voetbal te hebben. Maak van je straat één grote oranjezee met vlaggen, ballonnen, spandoeken en slingers. Doe mee met de mooist versierde EK-straat van Drenthe en win de buurtbarbecue.
3: Oranje is weer hier.
4: Wij hebben de ballen. Een hele berg ballen. We hebben er zoveel dat we ze voor de gekste dingen gebruiken. Maar we willen ook dat u er plezier aan beleeft. En daarom geven we ze weg. Luister elke werkdag naar Radio Drenthe en maak kans op één van onze EK-ballen.
0: Oh, er komt weer van alles boven, Sjoerd. Wat fantastisch, dat is ook zo. Wij hebben de ballen hebben ook nog gedaan als actie. Hey, die eindrondes van zo'n groot voetbaltoernooi, die zijn eigenlijk volgens mij altijd in de zomer. Wordt daar nog op ingespeeld?
1: Zeker als het overdag is. S'nachts is het wat lastiger natuurlijk. Maar het, niet alleen in de zomer, maar ook heel vaak tegelijkertijd met de TT-week. Ja. Bijvoorbeeld het WK voetbal in Zuid-Afrika. Donderdag 24 juni, lang geleden, in de zomer, hartje zomer, Kameroen, Nederland. Ja, collega Peter Sweres had een plan. Hij zegt, we gaan gewoon live verslag doen van de wedstrijd vanaf een TT-camping. Opgedoopt in dit geval tot Oranje Camping.
5: Het is 1-0 en de radio-uitzending in de rust gaat vrolijk verder.
6: Ja, zeker. Het is superleuk. Het is jammer dat Nederland niet zo goed speelt. Maar ja, kijk om je heen. Het is hier druk, het is gezellig en het werkt gewoon.
5: Ook oud-sportjournalist Jaap Stalenburg zit aan tafel.
7: Wat is er leuker, voetbal of de TT?
8: Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, voetbal. Ik heb niet zo heel veel met de TT. Ik vind het hartstikke leuk, maar het is niet mijn eerste vermaak, zou ik maar zeggen.
7: Voetbal wel. Tegen Slowakije, zoals het er nu uitziet.
8: Dat lijkt me een hartstikke leuke tegenstander. Goede ploeg, goede voetballers. En dat is gunstig voor Nederland. Want Oranje laat nu zien zo ongelooflijk effectief te zijn. Dat is gewoon een genot om naar te kijken.
9: Het waren wel die Hollanders. Die sterkkoppige Hollanders.
5: Dit is een combinatie voetbal en TT.
10: Goeie combinatie.
11: Het is fantastisch. Wij komen hier al altijd elk jaar. En ik bedoel, wij hebben altijd gigantisch veel skik. En we hebben de vrouwtjes mee. Nou ja, die bieden we af en toe een rokertje met tevredenheidsgarantie. Een vrouw moet je mee hebben. Een vrouw is eigenlijk een onmisbaar iets. Dat vinden wij wel.
9: Het waren wel die Hollanders. Die strijdkoppige Hollanders.
0: Het was super vanavond. En we hebben wat flyers opgehangen. Maar dat dan die hele tent hier vol zit. En de mensen zo geweldig enthousiast zijn. Ja, dat is schitterend. Schitterend. En we hebben gewonnen. Nou, wat wil je nog meer?
5: En zo bleef het nog lang gezellig op de camping.
0: Ja, mooi. Verslaggever Rick Hoving op de Oranje Camping. En er werd iets goed gezegd. De vrouw is een onmisbaar iets. Ja. De overwinning op Kameroen werd uitbundig gevierd, hè?
1: Ja, maar dank aan Klaas-Jan Huntelaar. Hij scoorde in de 83e minuut de winnende 1-2. Het was sowieso een mooie voetbalzomer. Want ook toen waren wij erg goed. Nederland bereikt de finale van het WK in 2010. Ja, toen was daar de grote teen van de doelman van Spanje, Iker Casillas. Hij zorgde er helaas voor dat niet wij, maar Spanje met 1-0 de finale. Dus ook de wereldtitel won.
0: Ja, en dat schot van Arjen Robben, hè? Legendarisch. Net zo legendarisch als dat rare, wat was dat? Dat rare, irritante tikkie van het blaasinstrument tijdens het WK? Ja.
1: De kippenveldtoeter werd het ook wel genoemd, hè?
0: Ja.
1: Ja, voor dat WK in Zuid-Afrika zorgde ook een bekende Drentse zanger voor een van de grootste WK-hits. En hij maakte bij gebruik van dat ding. De Vuvuzela heet het officieel. In Zuid-Afrika populair onder alle voetbalfans. Dat was ook wel apart. Van alle landen dus. Maar de tekst van dit lied van René Karst, dat wordt bijna realiteit.

0: Ja, René Kars met zo'n speciale oranje versie van Wat een Feest. Is dat moeilijk om zo'n voetbalhit te bedenken, Sjoerd?
1: Dat wilden wij ook wel eens weten toen op de redactie. Dus een paar jaar later ging het RTV Drenthe programma Met het Bord op school, jawel, bij René Kars thuis op bezoek om eens te kijken of een simpele tekst omgebouwd kan worden tot een echte feestelijke oranje meezinger. In Hoogeveen gebeurde het, letterlijk aan de keukentafel. Daar legt René Kars uit waaraan een echte oranje knaller moet voldoen.
2: Het moet een goed gevoel geven. Het moet het gevoel geven alsof jij een van hun bent. En dat je bijna de 12e speler bent op het veld.
3: Aangezien we nu toch bij deze deskundigen aanwezig zijn, grijpen we dit buitenkansje graag aan. Team Met het Bord op Schoot heeft zich namelijk gewaagd aan het schrijven van een eigen EK-hit.
4: Ja, je kunt er best wel wat leuks van maken, joh.
5: Ik zie aan je dat je...
4: Ja, weet je, het is altijd leuk om dit soort dingen te proberen. Ja. En om dan te kijken of je er wat mee... Ik wil wel een poging wagen om er wat van te maken.
3: Dat is mooi, want dan zien we onze oranje knaller straks misschien wel terug in de hitlijsten.
4: Oké, dus...

0: erdoor. Nou ja, weet je, zo kun je natuurlijk het bedenken. Maar dit is even wat me dan nu zo even dan te binnen schiet. Ik denk dat we de studio in moeten.
1: Ja, maar helaas wordt het uiteindelijk toch geen hit. Dit wordt volgens mij niet eens een echt lied, hoor, Stuart?
2: Nee, hij wordt niet eens opgenomen verder. Maar wel een leuk idee natuurlijk. Ja, het ligt op de plank. Ik zou zeggen, pik het op, ja. Deze meezinger. Maar we hadden natuurlijk wel voorbeelden van hele grote oranje hits. Ook gemaakt in de Drenthe. Uitgebracht door platenmaatschappij Telstar. Johnny Hoes in Weert. Daar is het WK in Amerika. In 1994 waren we er ook al namelijk. En toen was daar oer-Hollandse velder Bertus ten Kaart, bekend van No Name. En hij verzint deze meezinger.

0: Ja, die zingen de meubelstoffeerde Bertus ten Kaat. Die onder een andere naam dit zingt, hè?
1: Piet Schelleboer, ja. Dat was ook de naam waaronder hij rubrieken verzorgde op Radio Drenthe. Eigenlijk als Bertus luistert, dat doet hij vast. Met een paar tekstaanpassingen zou je hem zo weer uit kunnen brengen, hè, dit nummer.
0: Ja, er zijn ongetwijfeld in de loop van de voetbaljaren nog heel veel meer Drentse oranje hits gemaakt.
1: Ja, heel veel. De Dikdaggers natuurlijk, het grootste voorbeeld met heel veel oranje hits. Hans Versnel woonde het in Havelde. Jannes heeft ook al een oranje hit gehad. Melroos, André Kuik. Nou, ik kan nog zo nog wel even doorgaan, hoor.
0: Ja. Het was fantastisch, Sjoerd. Ik ga dan niet van Drentse bodem, maar met een andere klassieker afsluiten. Ik spreek jou volgende week weer. Dit is Hazes en wij houden van oranje. Tot later.
1: Ook goed. Tot later.

0: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
12: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Anouk Middel.

0: Simon & Garfunkel en Cecilia.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En nu gaan we gewoon weer verder. Maar nou zit Sebastian bij me. Goedemiddag.
3: Je mag nu goedemiddag zeggen.
0: Ja, oh, de hele ochtend ging het alweer mis. Oh. Ja. En ik moet nog wat zeggen wat ik vanochtend vergeten ben te vertellen. Want heb je het meegekregen dat we een zoektocht deden naar de oudste luisteraar op dat moment?
3: Ja, Ali geloof ik. Hè, was het.
0: Annie is het geworden.
3: Annie, oké.
0: Okay. Annie uit Tweede Exloërmond. Annie, er is niemand boven jou uitgekomen. 93.
3: Wauw.
0: In december 94. Ja, en dat had allemaal met Schildpad Jonathan te maken, die in het Guinness Book of Records is gekomen.
3: Ja.
0: Dat gebeurde, ik geloof afgelopen vrijdag of zaterdag, ik weet het niet meer. Maar af een paar dagen terug, omdat hij 194 als oudste schildpad, als oudste dier, daarin geregistreerd is. Jij houdt al het nieuws in de gaten. Vooral ook nieuws rondom het weer en de weersverwachting. Want het gaat zo knap heet worden. Ik sprak Roland van der Zwaag zo pas al. En zometeen om 12:30 praat ik nog een keer met hem. Maar ja, er wordt natuurlijk van alles georganiseerd. En helemaal in de provinciehoofdstad nu, de TT. Worden er al maatregelen genomen?
3: Ja, het wordt natuurlijk 35 graden vrijdag. Dat is de trainingsdag bij de TT. En het TT-circuit neemt daarom hittemaatregelen. Zo mogen mensen onder andere zelf waterflessen meenemen. Normaal gesproken mag dat niet. Maar dat mag nu wel. En meer maatregelen, dat kun je horen om 12:30.
0: Ja, we hebben ook, we zeggen het, we kaarten het al even aan, de TT. We hebben een live blog op onze site ook, de TT-blog. En daarin verschijnen dan om de zoveel tijd nieuwe berichten rondom de TT. Een van de jongens die schuift ook even aan tegen, 2:10, om even te praten over het laatste nieuws over de TT. Verder ga ik nog bellen met Irma. Irma die is lid van een theatergezelschap en dat is hartstikke leuk. Tenminste, vind ik hartstikke leuk, want ik heb het een keer bij mee mogen maken. Die kan je namelijk uitnodigen thuis. Als je een verjaardag viert of iets anders of wat dan ook, dan geef je die theatergezelschap een belletje en dan komen ze gewoon eigenlijk je visite verrassen. En dan staat in één keer je hele woonkamer op stelten. Maar het is heel leuk. Hoe ze dat doen, dat vertellen ze zo meteen. Aaldert is op Jack vandaag. En Aaldert die is aanwezig bij een overhandiging van een hele bijzondere tv. Een tv uit 1949. Hoor je zo meteen ook meer over. En we gaan het hebben over de hobby van Tamara. Dat begon met dahlia knollen. En waar dat tot toe is uitgegroeid, dat hoor je zo meteen. En nog meer natuurnieuws. Want oud-boswachter Kees van Son ga ik zo meteen bellen. Hij zet zich namelijk in voor de roggelelie. Hoor je meer over zo meteen.

0: Wolf en Flowers in the Rain.
1: Oh, wat een bruggetje. Kees van Son, oud-boswachter, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Anouk. Leuk je weer te spreken.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik kreeg jouw telefoonnummer nog even van onze Roeg-redactie. Die zei, je moet even met Kees bellen. Want Kees is op pad geweest in Duitsland. En hij zet zich in voor een heel bijzonder plantje. Dus je moet dat even laten horen aan heel Drenthe.
2: Ja.
1: Vertel, waar ben je geweest en wat doe je?
2: Ik ben afgelopen week in het Wendland geweest. En dat is in Duitsland, ten zuidoosten van Hamburg. En daar was ik ter ere van de roggelelie. Dat is een landschap daar in die omgeving die eigenlijk heel traditioneel wordt beheerd. En het lijkt heel erg op Drenthe. En daar, op die locatie, daar komt dus nog steeds de roggelelie voor. Bij een boer die al, zijn familie al eeuwen daar die grond beheert. En die doen het op een, traditionele manier. Zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest. En daar is echt, dat is een weelde om naar te kijken. Want het kleurt er bijna oranje van de roggelelies. En daar zijn we op bezoek geweest. En dat is elk jaar zo rond deze tijd dat de roggelelie bloeit. Zo rond langs de dag. Dus en dan komen er meerdere mensen. Want we mogen dan bij die boer logeren. En dan mogen we onze tentjes opzetten. En dan gaan we dat landschap in. En dan gaan we kijken. En dan gaan we kijken naar hoe bijzonder dat landschap is. En hoe dat ook lijkt op Drenthe met de afwisseling. En de bosjes en de bodem is natuurlijk heel erg vergelijkbaar als die in Drenthe. En als ergens het goed gaat met de roggelelie, dan gaat het ook vaak goed met andere planten en dieren in die omgeving. Omdat die roggelelie die was in de vorige eeuw was die eigenlijk was het heel normaal, ook in Drenthe dat die stond. Maar daar kwamen ook bijzondere vogels bij en bijzondere insecten bij. En zoals bijvoorbeeld het vliegend hert, daar heb je misschien wel eens ooit van gehoord. Hè? Dat zijn grote kevers met grote horens als het ware op hun kop. En die hebben we daar zien rondvliegen. Nou, die heb je dus niet meer in Drenthe. En ortolaan is een vogel, een zangvogeltje, een piepklein zangvogeltje, die veel ook in de akkers in Drenthe geleefd heeft vroeger, maar die nou eigenlijk in Nederland eigenlijk helemaal is uitgestorven en die daar dus nog is.
1: Ja, tot wanneer hadden wij die roggelelie hier wel bij ons?
2: Sorry, wat zei je?
1: Tot wanneer hadden wij die roggelelie wel hier bij ons?
2: Dat was tot de jaren 50, 60 was dat heel gewoon.
1: Ja.
2: En daarna is die roggelelie langzamerhand verdwenen door schaalvergroting, door mechanisatie in het landbouw, door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de graan. En daardoor is die verdwenen. En,
1: alleen bij ons of echt in heel Nederland?
2: Nou, hij komt eigenlijk alleen maar in Drenthe en een beetje Achterhoek. Zou hij van nature voor moeten komen? Maar hij is eigenlijk helemaal verdwenen. Hij staat hier en daar nog bij mensen in tuinen. Mm-hmm. Omdat het zo'n bijzonder mooie plant is. Maar hij is wel gevoelig voor vraat en voor virussen en dat soort dingen. Ja. Maar,
1: wil jij hem graag weer terug hebben hier. Hoe ga je dat doen dan?
2: Nou, ik blijf me inzetten om dat landschap te veranderen en te verbeteren en om de omstandigheden te verbeteren. En natuurlijk te beginnen in de Drentse A, hè, mijn oude werkgebied. Maar hij moet eigenlijk in heel Drenthe moet hij terugkomen. Want dan krijg je dus ook die bijzondere andere planten en diersoorten. Die krijg je vanzelf weer terug.
1: Ja. En maar doen we dat, Kees?
2: Dat doen we door onderzoek daarna te doen. En uiteindelijk een herintroductieprogramma voor elkaar te krijgen. En daar heb ik wel ideeën bij en daar zijn ook wel plannen voor. Uh-huh. Maar dat kan mij eigenlijk niet snel genoeg gaan. En ik doe mijn best daarvoor en ik ga me nog meer inzetten. Ook in de toekomst, nu ik de tijd voor heb.
1: Ja.
2: Nu ik met pensioen ben.
1: Ja.
2: Om die roggelelie.
1: Want het is gewoon mogelijk.
2: Het is mogelijk, absoluut is het mogelijk. En als we wat met meer respect en voor het landschap en voor de landbouw omgaan. Want het is eigenlijk een cultuurvolger. Hij hoort gewoon in de akkers van de boeren, hoort hij gewoon thuis. En dat oude boerenlandschap van halverwege vorige eeuw. Nou, dat wil ik zo graag terug hebben in grote delen van Drenthe. En velen met mij natuurlijk.
1: Ja.
2: En daar wil ik ik me voor inzetten. En
1: Het eerste aanzetje
2: gaat lukken.
1: Het eerste aanzetje is gegeven, hè, door met elkaar daar in Duitsland erover te hebben. En er komt een vervolgonderzoek. En zodra jij daar meer over weet, laat je het ons ook even weten?
2: Jij bent de eerste die ik bel.
1: Dat heb je gezegd, hè? En ik tape alles.
2: Anouk, dat doe ik.
1: Oké, dan hebben wij nog wel contact. Dankjewel. Hey, dankjewel. Succes ermee, Kees. Doei.

zijn bezig met een heel grote tour, zeg maar. En misschien heb je het al gezien. Begin januari verscheen er ook een Netflix-docuserie over Take That. Bijna half één. Sebastian praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie. Maar eerst nog...

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
6: Goedemorgen, middag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen, dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Omdat we te maken krijgen met tropische temperaturen, mogen bezoekers onder meer zelf water meenemen. Bezoekers mogen eigen flessen water meenemen, zolang het geen glazen flessen zijn. Ook zijn er op het circuit meerdere waterpunten en toiletgebouwen waar mensen hun flessen gratis kunnen vullen. Of het TT-festival in de binnenstad van Assen ook hittemaatregelen neemt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat de organisatie achter de schermen wel bezig is met verschillende scenario's. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
7: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is ons het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
6: Een automobilist is vanochtend tegen een geparkeerde auto aangereden in Hoogeveen. Door de botsing belandde de auto op de kop op de weg. Het ongeluk gebeurde op de Limburg van Stierumstraat. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk of de persoon ook mee moet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
5: Sebastian, dank je. Ja, ik heb een hotline letterlijk met jou, Ronald van der Zwaag. Wederom, goedemiddag.
8: Mag het elke dag, Anouk? Goedemiddag.
5: Ja, wat mij betreft wel. Waar kan ik tekenen? Hey, wat krijgen we allemaal vandaag?
8: Nou, vandaag, ik zie wat hoge windveren. Die schuiven over vanuit het westen. Ook een klein beetje van die slierten met middelbare bewolking. Het is allemaal erg weinig. De temperatuur die is dankzij al die zon, want die zon die blijft de hele dag vandaag al in ieder geval gestegen naar 22 graden.

0: We hebben gehad van die stortbuien. Nou, je zal morgen zien met die doorstaande noordoostenwind dat die toplaag dan al helemaal droog is. Een dag later zal dat ook tussen de gewassen zijn. In de maispercelen en de aardappels. Dan is die toplaag helemaal droog. En dan kan uiteindelijk het restantvocht wat daaronder zit, onder die 10 centimeter, kan dan mooi even opgenomen worden. Dus wat dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken over droge omstandigheden, te droge omstandigheden, waardoor de bomen enzovoort en het gewas het allemaal niet kan hebben. Als we straks naar 34 tot 35 graden gaan later deze week.
1: Ja, enorm hè. Hoe krabbelt dat op? Een paar graden per dag erbij?
0: Dat gaat inderdaad met de maximumtemperatuur een paar graden per keer erbij. Dus vandaag dus die 24 graden gemiddeld, 24 graden. Komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden. Dan is het nog echt wel een koele nacht. Dus morgenochtend is het nog heel goed te doen buiten. Weinig wind. We hebben nog wat bewolking, een beetje hoge bewolking, wat middelbare bewolking. Dan komt die zon er echt wel eventjes bij. 'S middags een krachtige zon, een stralende zon. UV-index rond de kracht 6. Tot 7. Dus dat is een hoge UV-index. Dus twee uurtjes in de zon, dan heb je in ieder geval een hele rode huid. 'S middags is het ook zo van, nee, doe maar niet in die zon. Want dan is de temperatuur al gestegen naar zo'n 28 graden. Dus we hebben er alweer 3 graden bij. Dan gaan die nachttemperaturen naar woensdag naar 15 graden. De luchtvochtigheid is nog vrij laag die dagen. En dat betekent dus dat het woensdag, ondanks dat het dan 33 tot 34 graden wordt, begint het wel iets drukkender te worden buiten. Daar bedoel ik mee drukkende warmte, wat benauwd, want de wind die is er niet echt. Die is een beetje aan het weifelen, 's ochtends zuid, 's middags noord. Een beetje eromheen, 14 zonuren, dus een stralende dag. Ja, en dan gaat dan die luchtkwaliteit ook verminderen. Er zijn heel veel pollen in de lucht. Die staat eigenlijk bijna op het hoogste niveau. Dus mensen die last hebben van pollen, die kunnen dan daar last van krijgen. Mensen die hebben last van zomersmog, wat zich gaat ontwikkelen, die zal vooral later in de week, op vrijdag, zal dat waarschijnlijk matige tot zware zomersmog worden. Dus al die omstandigheden met die hoge temperaturen en niet al te veel wind en nog een hogere luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het knap benauwd wordt later deze week. En dat is misschien voor velen niet zo fijn.
1: Nee, rustig aan is het advies.
0: Kalmte en zoek een schaduwplek.
1: Kan u redden.
0: Ja, in de wind, als er wat wind is, zoals vandaag, gewoon lekker onder een parasol gaan of een boom en dan kom je er wel doorheen.
1: Oké, Roland, tot later. Dank je wel.
0: Tot later.
1: Hoe werkt een tv uit 1949? Dat hoor je zo.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: Les op Radio Drenthe. Voyage, voyage.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Zelden is die zo dichtbij. Want ik geloof dat die staat op, nou wat zal het zijn? 10, ja, 15 meter? 10? Maar kan je niet aanraken?
3: Dat is te veel. Nee, er zit glas tussen dan ook. En dat is misschien maar goed ook. Nee, maar we zijn inderdaad dicht bij elkaar vandaag. En dat is een heel bijzonder moment. Het voltrekt zich hier in het atrium van RTV Drenthe op dit moment. Want ik sta hier met een hele koppel, hele belangwekkende personen en een heel bijzonder apparaat. En het apparaat dat staat hier al een jaar of wat, hier bij RTV Drenthe. Ooit schonken de meneer Lampen en het giet hem de allereerste Drenthe televisie. Maakt in het jaar 1949. En nou, anno nou, vandaag zal dit prachtige apparaat een reis gaan maken. Daar kom ik zo in op. Maar geweest met Sebastian praten. Sebastian, mooi.
4: Goedemiddag.
3: Kleinzoon van de maker, hè?
4: Ja, ik ben de kleinzoon van Ben Lampen. Ja, ja, klopt.
3: Ben je ook zo technisch?
4: Nee, ik ben niet zo technisch. Ik weet hoe het werkt, maar ik ben niet zo handig met de soldeerbout. Ja. Nee,
3: maar goed, nee. Ik zit wel in de techniek.
4: Ik zit wel in de techniek,
3: maar ja. In de verkoop.
4: In de verkoop, elektronica. Ik heb een eigen elektronica winkel hier in Assen.
3: Je opa heeft dit televisietoestel gemaakt in het jaar 1949. Het is een soort experimenteel toestel eigenlijk. Maar je hebt nog net gemaakt dat het echt deed, hè?
4: Ja, toen hij vlak voordat hij geschonken is aan RTV Drenthe, heeft hij hem helemaal gerestaureerd. En toen heb ik hem werkend gezien. Geen ontvangst, maar ik heb sneeuwbeeld gezien op het kleine schermpje.
3: Ja.
4: Dus toen werkte hij nog.
3: Ja, voor de mensen die de beelden er niet bij hebben, je kunt niet die vergelijken met een gewone televisie. Het is een beetje een hoogstaand ding. Het bestaat uit 3 etages met heel veel lamp en voeding en condensators en een piepklein beeldschermpje.
4: Ja, een beeldschermpje van ongeveer, nou wat zou het zijn, een paar postzegels bij elkaar, zo klein is die, denk ik.
3: Ja, een 10 centimeter denk ik, zo ongeveer.
4: Ja, 10 bij 10 ongeveer, denk ik. Dat is het scherm en hij is zo groot als een grote computerkast van vroeger.
3: Ja.
4: Ja, daar lijkt het een beetje op. Hè?
3: Het was in de periode dat vooral Philips, die deed alle experimenten met televisie, hè, net na de oorlog. En je opa, die meuk al aan warme televisie. Maar hoe kwam hij toen aan die expertise? Heb je enig idee?
4: Ja, hij is van huis uit radiotechnicus. En vanuit die hoek en zendamateur. En vanuit die hoek heeft hij dit destijds gemaakt. Want dat was hier niet in Drenthe. Nee. De eerste proefuitzendingen begonnen. Maar dat was natuurlijk niks te krijgen na de oorlog. En ze heeft hij zelf één gemaakt en die werkte. En ik heb vernomen dat hij destijds in de oude winkel naar de gedempte single ook draaiend in een etalage heeft gestaan. En dat er echt hordes mensen voor stonden om te kijken.
3: Serieus,
4: ja,
3: serieus. Ja, maar die beelden die kwamen toen uit Eindhoven, dus van Philips. Ja. Maar die kunnen hier in Assen ontvangen?
4: Het kon ontvangen worden. Er stond een hele hoge antenne destijds hier in het centrum. Waar ze dan
3: ook waar.
4: Ja, ik weet niet hoe hoog. Hij was hoog.
3: Ja.
4: Het was voor mijn tijd, maar ze kon het ontvangen met goed weer. Was het te zien, ja.
3: En weet ook wat er te zien was?
4: Ik durf de proef uit te zeggen. Ik durf het zo niet te zeggen. Nee, ik durf het echt niet te zeggen.
3: Nee.
4: Misschien met de
3: andere heel bijzonder weten. Natuurlijk,
4: ja.
3: Hè? Maar gegarandeerd is dit de eerste Drenthe televisie. Dat kan niet aan.
4: Dit is de allereerste tv, maar misschien wel een van de eerste tv's van Nederland. Ik durf het zo niet te zeggen.
3: Nee, dat, dus, ja, nou, bij Philips waren natuurlijk best aan het experimenteren, ook zelf.
4: Ja, daar zijn ze ook bezig geweest, ja.
3: Martin van der Veen, einddirecteur hier bij RTV Drenthe. Dat ding is toen schang, een jaar of wat geleden. En nou geef je hem weg.
5: Ja, dat klopt. Dan geven we hem weg, ja. Hij verdient een betere plek.
3: Ja, want hier stond het te verstoppen.
5: Nou, een beetje te verstoppen. Maar hij stond in een hoekje en mensen liepen eraan voorbij. En dat is eigenlijk zonde, want dan krijgt hij niet de aandacht die hij verdient.
3: Nee.
5: En toen dachten wij van, nou, wat kunnen we ermee doen? We gaan eens bellen met Beeld en Geluid.
3: Ja.
5: Om te kijken van, zal ik dan hier naartoe kunnen?
3: Ik dacht, dat ging naar het Drenthe Museum.
5: Had ook kunt, maar wij vinden toch dat het is echt een televisieding. Hè? Het is beeld.
3: Ja.
5: Het kreeg een nationale plek. En dat vonden wij echt nog mooier.
3: Ja. Dus je hebt contact gezegd met Beeld en Geluid in Hilversum?
5: Klopt, ja, en met Daan.
3: Ja.
5: En juichende reacties.
3: Dat zal.
5: Ja, zeker.
3: Ja, dat gooi je. Kijk of meneer Guido er ook zo over denkt van Beeld en Geluid. Goedemiddag.
6: Hey, hallo, goedemiddag. Ja. Hi.
3: Dit is hem.
6: Ja. Ik sta er echt van te kijken. Dit is een uniek exemplaar. Ziet er ook heel bijzonder uit.
3: Ja.
6: En we zijn ontzettend blij dat we deze kunnen toevoegen aan onze collectie.
3: Waren die überhaupt op de hoogte van het bestaan van dit apparaat?
6: Nee. Nou ja, we hadden wel een vermoeden, nog steeds, dat er toch nog wel een aantal zelfbouwtelevisies in Nederland zijn. Maar ja, zien er maar eens aan te komen.
3: Ja.
6: En dit kwam natuurlijk wel toch wel een welkome verrassing bij ons binnen.
3: Ja, ik snap dat. Ja, want we zeggen al, in ieder geval voor het Noorden in de eerste televisie, daar kan het denk ik haast niet aan. Maar er is bij jullie ook niet iets bekend dat nog anders zou kunnen wezen.
6: Nee, niet echt. Nee. Misschien, dat is ons niet bekend.
3: Nee.
6: Het is natuurlijk al een hele lange tijd geleden. En we krijgen nu ook wel wat meer informatie binnen, omdat dit jaar de 75 jaar televisie bestaat.
3: Ja.
6: En we daar extra aandacht aan besteden.
3: Ja, dit is nog ouder, hè?
6: Ja, dat is zeker ouder. Het ziet er ook behoorlijk ouder uit. Dit is echt een mooie toevoeging.
3: Je ziet op Marktplaats waar je staat, is werkend weggezet. Dat geldt voor deze televisie ook. Wat bent jullie er met van plan?
6: Nou, we gaan natuurlijk eerst kijken of we hem inderdaad aan de praat kunnen krijgen. Ja. En we hebben een hele goede televisietechnicus. Ja. Die met een heleboel apparaten weg mee weet. Dus laten we eerst kijken of we hem werkend kunnen maken.
3: Ja.
6: Mocht dat niet het geval zijn, dan sowieso komt hij natuurlijk in de collectie.
3: Ja.
6: En,
3: wel prominent hoppen ben je natuurlijk. En dat het niet ergens in het depot terechtkwam. Ja, maar dat gebeurt ook heel vaak bij musea.
6: Wij kunnen natuurlijk niet alles tentoonstellen.
3: Nee,
6: maar dit jaar, net wat ik zeg, extra aandacht voor de 75 jaar de televisie in Nederland.
3: Ja.
6: Dus wij proberen wel, we hebben op dit moment één etage met 75 televisies. Die 75 jaar televisie representeren.
3: Ja.
6: Dus elk jaar heeft ook een televisietoestel uit dat jaar.
3: Oh, dan komt deze veel anders dus,
6: ja, in 1949 hadden we nog geen tv-uitzending. Maar nee. We kunnen natuurlijk wel beginnen met dit experimentele toestel.
3: Ja, een heel bijzonder exemplaar. Nou, ik zeg al, hij is werkend wegzet. Ik zou hem zo, denk ik, 1, 2, 3 niet aanzetten. Maar dat is dan, ja, maar goed, misschien ben ik dat te bang voor.
6: Ja, nou ja, goed. Naar mijn idee moet het wel werken. En zo niet, dan gaan we kijken, kunnen we nog componenten vervangen? Om een werkend te krijgen.
3: Ja, dat soort lamp bijvoorbeeld nog te krijgen wezen, te verkrijgen wezen.
6: Ja, hoor. Dat, ja? Het is wel even zoeken, maar ik denk
3: wel. Die zullen er nog wel moeten wezen.
6: Ja, dat denk ik wel. Okay. Er is toch nog wel een hoop te vinden.
3: Ja,
6: het is even zoeken.
3: Ja. Dat was Sebastiaan. Ja. Hij gaat weg uit Drenthe.
4: Hij gaat weg uit Drenthe,
3: ja.
4: Maar hij krijgt een hele mooie plek.
3: Ja.
4: Een mooie plek dat iedereen het kan
3: maar
4: zien.
3: Maar goed, iedereen hier staan, je hebt een goede plek. Dat wordt nou beter nog? Of zeg je van, jammer.
4: Het gaat uit Drenthe weg, dat is misschien jammer. Maar het is voor iets landelijks, het is uniek.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat het, als dat op zo'n landelijke plek krijgt, en zeker in zo'n mooie tentoonstelling, dat het,
3: Ja, goed. De veilig vervoer hoop ik Guido even zorgt. Want maar nog heel veel zin tenslotte.
6: Ja, zeker. Ja, ik ga ook wel rustig rijden.
3: Oké. Okay. Dus,
6: Niet hard.
3: Het is voorzichtig inpakken en wegwezen met de allereerste televisie en ook hier in het noorden. Hij giet nu uit het noorden vandaan, maar is ongetwijfeld straks te bewonderen bij Beeld en Geluid in Hilversum.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Mmm, ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Mega! Hoge kortingen! Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijn cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: Virtue op Radio Drenthe. En Dreaming.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Irma Abrahams zorgt voor verrassingen en voor een lach op je gezicht. Toch, Irma?
3: Dat hopen we wel, ja.
0: Wel, hè? En voor onverwachte situaties ook.
3: Ja, ook.
0: Ja, jij bent van theatergroep Helmers. Kan je wat vertellen over die theatergroep?
3: Dat is een theatergroep die al meer dan 150 jaar bestaat. En voornamelijk huisvest in Gieten. En de laatste jaren zijn wij heel erg op zoek naar uitdagingen en spelen op locatie. En een van de grote uitdagingen is huiskamertheater.
0: Ja, je kan jullie gewoon regelen om bij jou thuis in de huiskamer op te treden, hè?
3: Ja, ja. We hebben daar wel een stuk voor uitgekozen waarvan je moet echt van theater houden, wil je dat stuk waarderen. Dus het is niet dat wij komen en lang leven de lol en heel veel lachen. Het is echt een stuk, een tragicomedie is het. En die spelen we in de huiskamer. We hebben alleen maar een tafel en vier stoelen nodig en enthousiast publiek.
0: Ja, God van de Slachting heet het. Waar gaat het over dan?
3: Het gaat over twee echtparen die bij elkaar komen omdat hun zonen ruzie hebben gehad. En de ene zoon heeft de andere zoon twee tanden uit de mond geslagen. En die ouders hopen dit even netjes als goede ouders op te lossen, dit probleem. Maar het loopt helemaal uit de hand en ze gedragen zich eigenlijk nog slechter dan hun kinderen. En er zitten heel veel herkenbare dingen in, maar ook heel veel dingen waar je denkt van, oh jee, durf ik hier nog maar naar te kijken. En dat maakt het zo leuk.
0: Ja.
3: Het maakt het voor ons leuk om te spelen en voor het publiek leuk om naar te kijken.
0: Ja, want wie is ons? Hoe groot is jouw theatergezelschap?
3: Theatergroep Helmers bestaat uit heel veel mensen. We zijn geloof ik met een man of 25. Maar dit wordt gespeeld door, we zijn begonnen met 8 mensen, omdat er zijn 4 rollen en iedereen speelde 2 rollen, zodat we wat konden verschuiven. Intussen, we hebben dat ongeveer 1,5 jaar gedaan. En toen ging dit stuk spelen in het professionele circuit, dus in de grote theaters. En wilde de auteur niet dat wij dit ook in het amateurcircuit gingen spelen. Nou, dat is nu gestopt. En nu heeft ze toestemming gegeven dat wij weer verder mogen. En dat willen we heel graag. Dus we zijn nu nog met z'n 5. En dat geeft ons wel een klein beetje meer mogelijkheden. Omdat de 1 rol nog door 2 mensen gespeeld kan worden. We hopen dat mensen nog steeds wel enthousiast zijn om ons uit te nodigen.
0: Ja, en het mooie,
3: om bij hen te komen spelen.
0: Ja, er zijn helemaal geen kosten aan verbonden ook, hè?
3: Nee, er zijn voor de mensen die ons uitnodigen, wij komen gratis. Alleen we zetten na afloop een spaarpot neer of een QR-code, allebei. En dan hopen we dat de mensen ons weten te waarderen en ons een vrijwillige bijdrage willen geven. Want we hopen wel iedere keer natuurlijk de opvoeringsrechten eruit te kunnen halen.
0: Ja.
3: En verder gaat het vooral om ons plezier dat we erin hebben.
0: Ja, en vaak wordt het ook als een onverwachte act aangekondigd, hè? Dan regelt de gastheer of gastvrouw dat stiekem achter ieders rug om. En dan verschijnen jullie ineens.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe zoiets tot stand komt. We hebben eigenlijk overal en nergens al wel gespeeld. In tuinen en huiskamers, maar ook in kleine theaters. En overal en nergens. Van hier tot Eeldewolde en Borgencompagnie. En overal. En dat maakt het zo leuk. Ja. Eigenlijk is de enige eis dat je van theater moet houden.
0: Ja, en dat je wat voor grote ruimte beschikt moet hebben.
3: Nou, we zeggen altijd, we spelen voor minimaal 15 mensen. Want je moet ook een beetje een intieme setting hebben dat mensen durven te reageren op wat jij speelt. En het maximum hangt een beetje af van de ruimte waar we in gaan spelen. Of iedereen goede zichtlijnen heeft. Want je zit natuurlijk niet in een theater dat iedereen op je kijkt. Dus iedereen zit een beetje achter elkaar, om je heen. En dus iedereen moet het wel goed kunnen zien. Dus dat hangt een beetje van de ruimte af waar waarin wij gevraagd worden.
0: Ja, precies. En je zei ongeveer 70 minuten.
3: Ja, zonder pauze. En 70 minuten duurt het ongeveer.
0: Oké, als er nu mensen zijn die luisteren en die denken, oh, dat vind ik wel leuk, die wil ik wel bij mij in de tuin of op locatie hebben. Hoe komen ze in contact met jullie?
3: Ze kunnen Theatergroep Helmers via de site opzoeken. En dan kunnen ze een mailtje sturen. En dan komt het vanzelf bij ons terecht.
0: Ja, theatergroep Helmers. H-E-L-M-E-R-S. En dan vind je dan wel meer informatie. En dan kan je navragen doen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Heb je alweer één in de agenda staan waar jullie binnenkort optreden?
3: We hebben alweer een paar in de agenda staan. Dus dat is heel erg leuk. En we hopen natuurlijk dat er meer komen.
0: Ja, en in overleg is altijd alles mogelijk. Geen vaste dagen wat wel of wat niet kan.
3: Nee hoor, het enige wat moet kunnen is dat dat er vier spelers zijn die allemaal kunnen op die dag.
0: Mm-hmm.
3: Dus we zeggen van, geef wat data door en dan kijken we wat ons het beste uitkomt wanneer wij allemaal kunnen. En dan spreken we een tijd af, maar of het nou 's middags is of 's avonds of door de week of in het weekend. Ja, dat maakt niet zoveel uit eigenlijk, als we maar kunnen.
0: Leuk.
3: Als wij maar kunnen.
0: Meer informatie, theatergroephelmers.nl. Dankjewel Irma, succes ermee.
3: Ja, graag gedaan.
0: Doei.
3: Dag.

0: Wij gaan op zoek naar liedjes, maar niet zomaar liedjes.
1: De slingerplaat.
0: Liedjes die moeten voldoen aan een bepaald thema. Elke dag lanceren wij een thema. Ja, en we kunnen er eigenlijk niet omheen, hè. De temperaturen van nu, daar moeten we gewoon wat mee, Sebastiaan. Maar wat?
2: Het is zo warm, inderdaad. Nou, we hadden natuurlijk bij ons op de website een berichtje staan over die kledingvoorschriften op je werk.
0: Ja.
2: Hoe dat dan hoort.
0: Ja.
2: Als het zo warm is.
0: Mag je wel in korte broek naar het werk?
2: Slippers.
0: Ja, spaghettibandjes of niet? En nou ja, inderdaad, een hele artikel is er aan gewijd.
2: Ben je wel eens op slippers naar je werk gekomen?
0: Jawel.
2: Oh ja, dus.
0: Ja. Ik denk, ik werk bij de radio. Niemand die me ziet.
2: Nee, nou je voeten dus, niet.
0: Nee.
2: Nee,
0: dat, nee. Maar er zijn echt wel handboeken voor ook. Bedrijven, wij ook, hebben daar een handboek voor. Van wat kan je dragen op je werk en wat niet. Op onze site rtvdrenthe.nl dan vind je een kledingadvies van Diana Bruinekool. En ja, zij geeft eigenlijk als vuistregel gewoon niet te. Dus niet te bloot. Dat is het eigenlijk.
2: Ja,
0: maar ja, dat is ook wel vrij te interpreteren natuurlijk. Ja,
2: de norm schuift steeds verder op.
0: Ja, ja, zij vindt dan dat een Bermuda broek nog wel kan.
2: En dat is een driekwart een beetje. Hè?
0: Ja, bij de knieën ongeveer. Ja. Ja. Nou, hoe dan ook, wij zagen daar muziek in. Wij dachten kledingstukken. Dat doen we vandaag.
2: Die worden bezongen in liedjes.
0: Ja, en dat kan dus echt van alles zijn.
2: Het hoeft niet per se zomers te zijn. Dat mogen ook regenjassen zijn of van alles.
0: Winterjassen, ja, hoeven niet per se slippers of bikinis te zijn. Als het maar echt bewust een kledingstuk is die bezongen wordt. Ook ja, hoeden, schoenen, laarzen, maakt allemaal niet uit. 26, zullen we streven naar 26 verschillende kledingstukken? Zouden die er zijn?
2: Oh, dat zou wel
0: dat is wel een uitdaging, hè? Nou ja, dus we stellen onszelf een uitdaging daarin. Een kledingstuk, 0592-33-11-88, als je een passend liedje weet. Nou, 26 hebben we dus nodig, omdat er zoveel letters in het alfabet zitten en we zometeen het rad met het alfabet erbij willen pakken. En dan gaan we slingeren. Ik ga eens even kijken wat de eerste wordt die we kunnen noteren. Goedemiddag.
3: Hallo, Jenny Knol.
0: Hallo, Jenny. Jij was de rabbi, Jenny.
3: Ja.
0: Kan je een beetje over deze hitte?
3: Nou ja, redelijk. Maar ben wel meer binnen hoor.
0: Ja.
3: Ik zoek het niet op.
0: Nee, dat snap
3: en,
0: ik.
3: En het is nou echt wel heel heet. Ik ben nog even op de fiets geweest vanmorgen, maar zelfs dat is niet echt lekker meer.
0: Nee, nou een beetje wind dan, een beetje tegenwind. Jenny, werk jij ook of heb je gewerkt?
3: Ik heb vrij lang best lang gewerkt, ja. Maar sinds de laatste 5 jaren niet meer.
0: Oh, mag ik vragen wat je deed?
3: Ik deed de financiële administratie voor 2 gemeenten sinds 2 jaar.
0: Oké. En hoe ging jij op extreem warme dagen aan het werk?
3: Op de fiets.
0: Snap ik. Ik bedoelde eigenlijk qua kleding wat je aan had.
3: Oh ja, nou, gewoon een shirtje, een rok dan toch meestal wel, een jurkje.
0: Een korte rok, dat kan
3: dus
0: wel.
3: Niet te bloot.
0: Hm? Een korte rok, dat kan wel.
3: Ja, het was meestal knielang.
0: Ja, dat adviseerde Diana ook inderdaad. Knielengte, dat is allemaal te doen. Hey, Jenny, de telefoon die gaat maar door. Dus ik noteer gauw de allereerste. Welke kunnen we opschrijven?
3: De Yellow Polka Dot Bikini.
0: Oh ja, dat is wel een toepasselijke ook. En welke letter wil je graag hebben?
3: Doe maar de zet van zomer.
0: De zet van zomer. Noteren wij, dankjewel.
3: Doei.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. 0592-33-11-88. Goedemiddag met Anouk.
4: Hallo Anouk, met Yvonne. Hoi.
0: Hoi Yvonne.
4: Hallo. Hey, wat dacht je van 2 motten in de oude jas van Doris?
0: In mijn oude jas. Notering, dankjewel. Doei.
4: Doei.
0: Hi met Anouk.
5: Henk Schoenmaker.
0: Hallo Henk.
5: Dat is wel weer jammer, maar ik heb ook een jas.
0: En welke jas heb jij dan?
5: Code of Many Colors van Dolly Parton.
0: Oh ja, dan moeten we, moeten we even Robertje stoeien welke we erop zetten dan inderdaad, hè? Welke jas. Maar dit was een oude jas, je hebt dan weer een andere.
5: Ja.
0: Hey, doe.
5: Samengesteld heb ik. Goed zo.
0: Ja, hoi met Anouk.
6: Met Jolanda.
0: Dag Jolanda.
6: Ik heb er eigenlijk 2.
0: Nou.
6: Ik heb Art Eggens met De Rode Rok.
0: De Rode Rok, ja.
6: En Paul Hansen, achter de rhododendron.
0: Achter de rhododendron? Wat
6: Lien trapt in haar nachtjapon.
0: Oh ja, de nachtjapon. Oh, dat is wel een goeie. Dankjewel. Doei.
6: Joehoe.
0: Hi, met Anouk.
1: Roelie.
0: Hallo, Roelie.
1: Blue sweat shoes.
0: Blue sweat shoes, noteren we. Dank je.
1: Doei.
0: Hi, met Anouk.
7: Hallo, met Henny.
0: Hallo.
7: Ik heb ook het is een oudje hoor, maar het gaat over een spierwitte bruidsjurk. Te koop, geen enkele keer.
0: Ja, van onze trucker. Onze zingende trucker. Noteer ik, dankjewel.
7: Ja,
0: doei.
7: Is goed. Doei.
0: Hi, met Anouk.
8: Johan.
0: Hallo.
8: Ik heb Hup Holland Hup, laat de leeuw niet in zijn hempie.
0: Hempie, hadden we nog niet. Dank u wel. Doei.
8: Alsjeblieft.
0: Hallo, met Anouk. Hallo, met Anouk. Oh, die hangt alweer op. Maar we hebben al meer dan genoeg, hè? We gaan even telefoontjes aannemen en noteren. Als jij nou ook eentje weet, bel me naar de studio. 0592-3311-88. Liedjes waarin een kledingstuk bezongen wordt. En we hebben stiekem een streven onderling om 26 verschillende bezongen kledingstukken voor elkaar te boksen. Dus dat zou mooi zijn. Dit is Davy van de Sluis.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Twee is het nieuws uit Drenthe, Sebastian Meijwaard.
5: Goedemiddag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Babayans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Omdat we te maken krijgen met tropische temperaturen, mogen bezoekers onder meer zelf water meenemen. Bezoekers mogen eigen flessen water meenemen, zolang het geen glazen flessen zijn. Ook zijn er op het circuit meerdere waterpunten en toiletgebouwen waar mensen hun flessen gratis kunnen vullen. Of het TT-festival in de binnenstad van Assen ook hittemaatregelen neemt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat de organisatie achter de schermen wel bezig is met verschillende scenario's. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
6: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
5: Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Meppel en Leeuwarden wordt vandaag, morgen en woensdag gestaakt, meldt FNV. FNV verwacht dat vanavond ruim 100 werknemers van Friesland Campina in Meppel het werk neerleggen. De staking begint om 10 uur en duurt 48 uur. Een automobilist is vanochtend tegen een geparkeerde auto aangereden in Hoogeveen. Door de botsing belandde de auto op de kop op de weg. Het ongeluk gebeurde op de Limburg van Stierumstraat. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk of de persoon ook mee moet naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
4: Sebastian, dank je. Het weer heb ik nog, Roland van der Zwaar.
7: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling, omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang, een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af, een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
4: Liedjes waarin een kledingstuk bezongen wordt. Weet je er eentje? Geef me door. 0592 33 11 88.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan.

Phil Lynott in Old Town. Zometeen een overzicht van liedjes die tot nog toe zijn binnengekomen. Kledingstukken die bezongen worden. Dat zoeken we vandaag voor de slingerplaat. Hebben we al 26 verschillende? We komen in de buurt, maar volgens mij zijn we er nog net niet. Dus als je nog geen weet, 0592 33 11 88. App of bellen maar door.

0: Rutje Kot en Hartslag.
1: De Slingerplaat.
0: Oké, we kunnen lang niet alles laten horen, want daar hebben we echt geen tijd voor. Maar we willen toch zoveel mogelijk laten horen. In verband met het warme weer hebben wij een kledingadviseuse gesproken die even vertelt hoe je het beste gekleed naar het werk kan gaan. Daar hebben we ook een artikel van op onze site staan. Eigenlijk alles wat te voor staat is niet goed, maar dat werkt met alles zo natuurlijk, hè? Alles wat te voor staat kan je beter niet doen. Maar goed, te bloot is dus ook eigenlijk wat ze zegt, nou moet je niet doen. Dus die hele dunne spaghettibandjes voor dames, zegt ze, nou, doe iets wat gekleder. He, die hele korte mini-rokjes of hotpants, nou, hou hem tot net even over de knie. Een beetje op die manier. Wij dachten, kledingstukken, ja, kom maar door met die liedjes. Dus 0592-3311-88. En terwijl ik dit zeg, wordt er nog steeds gebeld. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Met Anneke.
0: Hallo Anneke.
2: Anneke was het nummer van jullie kwijt. Ik heb het standaard in de telefoon staan. En dat zou je net zien. Dus ik helemaal in paniek.
0: Nee toch? Dit is veel te warm voor. Nooit in paniek raken, Anneke.
2: Nou nee, maar weet je, ik moest ineens denken aan een liedje van Wim Sonneveld. Ik heb altijd oude liedjes. Ja. Doe je wollen sokjes aan, Marjolein.
0: Maar die vind ik ook leuk. Want hebben wij sokjes al, Sebas?
3: Nee, nog geen lied over sokken, nee.
0: En we hadden stiekem de hoop om 26 verschillende liedjes. Dus dit is een hele goeie. Ik ben blij dat je ons telefoonnummer hebt teruggevonden, Anneke.
2: Ja, en mijn man die zei van, zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed.
0: Vader gaat op stap.
2: Ja. Die hebben jullie.
0: Ja, dasje volgens mij ook niet. Ja, jasje hebben we wel binnengekregen. Want bij jasje, ja, ik kan hem meteen wel even laten horen. We hebben natuurlijk een opzetje gemaakt. Maar als ik deze laat horen, ook dan inderdaad in een beetje jouw gouden oude stijl.
2: Er wonen twee motten. Ja, in mijn oude jas.
0: Ja, precies.
2: En die twee motten.
0: Dit is heel leuk, hè?
2: Ja, maar weet je, al die oude liedjes, die ken ik. Ja.
0: Nou, deze komt er sowieso op, want die is zo vaak aangevraagd. Dus Doris komt erop. En die sokjes van jou vind ik ook leuk. Dankjewel, hè?
2: Ja.
0: Dag Anneke. Doei doei.
2: Doei.
0: Ja, soms komen liedjes meerdere keren binnen. Hè? Dus dan moeten we even kijken. Deze kwam in ieder geval als eerste binnen. Jenny kwam daarmee. Dat vonden we wel heel toepassend natuurlijk ook meteen om met een bikini te beginnen met dit warme weer. Ze koos de letter Z. Dus als je zo meteen het rad erbij pakt en je draait de Z, dan gaan we deze helemaal draaien, oké? Okay? Zullen we verder met de volgende?
3: Achter de rhododendron.
0: Oeh, wat werd daar ook alweer in bezongen?
4: Lien zat in haar nachtjapon, achter de rhododendron. Alwaar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon.
0: Ja, nachtjapon, hartstikke goed.
3: Moet ook een hele oude zijn.
0: Meer nachtjapon. Ja, dit zegt jou niks. Nee? Ja, dit is heel grappig. Eigenlijk moet je hem even helemaal luisteren. Bert komt met schoenen. Oh, nee.
5: Voor mijn part loop ik buiten in mijn ondergoed.
0: Dit was de ondergoed nog. Dit was Lammy, die kwam hiermee met Benny Nijman. En Bert kwam met die schoenen.
6: Jump on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take you over my blue suede shoe.
0: Maar we hebben schoenen en laarzen en zo. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Dus dat doen we. Ga jij even verder? Dan neem ik even telefoon.
3: Is goed, is goed. Peter Paul, die kwam met een klassieketje van Guus Meeuwis.
7: Kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Het is een nacht die je nog.
0: Ja, algemene kledingstukken, hè? Ja, en die kwam ook met een warme muts.
8: Muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog.
0: Ja, Guus, die weet wel van wand met kledingstukken. Ellie komt met.
9: I got my red dress on tonight. Dancing in the dark.
0: Een heerlijk nummer ook gewoon van Lana Del Rey.
3: Was dat trouwens een woordgrap die jij er tussendoor gooide?
0: Zeker niet.
3: Dat hij van wanten weet?
0: Ik ga gauw naar de volgende. Hoi met een hoek.
10: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
10: Ja, met Geert Langelo.
0: Hallo Geert.
10: Dag. Ik zou te denken aan Code of Many Colors.
0: Een Code of Many Colors van?
10: Ja, dat is van, ben ik het even kwijt. Dolly Parton.
0: Ja. Dolly Ruth. Oh, nou zet je me wel voor een dilemma aan, want we wilden er maar één jas op hebben. En die twee motten, die kwam al zo vaak binnen.
10: Oké, ja, dat kan.
0: Ah, we gaan even nadenken, Geert. Ja, dankjewel, hè.
10: Helemaal goed.
0: Okay. Doei. Deze kwam ook heel vaak binnen.
11: You can leave your head on
0: meerdere spijkerbroeken worden bezongen, maar deze kwam het vaakst binnen. Dus die zetten we er zo bij. Ronald kwam met een bloesje.
1: 3 uur 's nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek.
0: Ja, niet zomaar een bloesje, wel een panterbloesje. En ik zag via de app ook nog Mien Blues. Geef me die blues binnenkomen van Ede Staal. Nou, zoveel keuze. Hoi met een hoek.
11: Ja, met Reinder van Leeuwen.
0: Dag Reinder.
11: Hoi.
0: Wou je ook nog eentje doorgeven?
11: Ja.
0: Nou, zeg het eens.
11: Zuidwester.
0: Zuidwester?
11: Ja.
0: Help me even, welk kledingstuk hebben we daarin?
11: Een Zuidwester. Bij stormweer.
0: Bij storm.
11: Als de Zuidwester loeit, kan ik des nachts niet slapen.
0: Ja, en ik heb geen parate kennis genoeg om daar een kledingstuk in te ontdekken.
11: Nou, dan ben je nog te jong voor, denk ik.
0: Ja, 50 plus, dus ik haal het net niet. Reinder, we gaan even op zoek. Dank je, doe.
11: Is goed.
0: Hoi. Hoi met een hoek.
12: Ja, met Tinus.
0: Hoi, Tinus.
12: René Kast.
0: Ja.
12: En het verbreed met het jaal van Timo.
0: Wacht even hoor, want je viel even weg. Wat zei je?
12: Van René Kast.
0: Ja.
12: En die had een sjaal om, gebreid door zijn moe. Want hij zingt van, ik sta op wacht.
0: Oh ja, ik sta op wacht. Ja, inderdaad. Sjaal hadden we ook niet. Goed zo, Tinus, dankjewel. Doei, doei. We hebben genoeg, we sluiten de lijnen. En ik hoop dat we dan 26 verschillende kledingstukken hebben. Je hoort zo wat eruit komt, de eerste beurt.

0: Burton, turn.
1: De slingerplaat.
0: Nou, ben ik toch eens ergens te jong voor. Want meteen kregen we in de app allemaal uitleg over die Zuidwester. Dat ik dat niet snapte. Een Zuidwester is een groot uitgevallen regenkapje.
2: Ja, ik wist het ook niet hoor.
0: Ik wist het niet. Nee, maar goed dat iedereen zo goed meedinkt en meteen reageert ook. Want nu weten we het wel. We hebben 26 liedjes gekozen. Jij hebt het rad achter je staan. Draai maar. Dan gaan we kijken waar die uitkomt. Ik heb het lijstje erbij. En met een Z gaan we er met een bikini uit. En ik kan net niet helemaal meekijken. Dus jij kan...
2: Hij is de Z al voorbij, maar hij draait door naar de I.
0: Naar de I. In de I, daar zie ik een onderbroek bezongen. Lammy komt ermee.
1: De slingerplaat.
0: Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Nou, komt ie aan jongens, dankjewel hè.
3: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de Puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra.
0: In Hogeveen.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De TT-week is begonnen. Wat kunnen we allemaal verwachten? Dat hoor je zo.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar?
5: Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Anouk Middel.

0: Radio Drenthe en even naar mijn moeder vragen. Ik ben blij dat je er weer zit, Roy van Gool. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Roy van Gool is één van de twee. En nou vergeet ik heel veel andere mensen die bezig zijn. Ja, precies. Met de voorbereidingen van de TT. Of in ieder geval die ons de TT doen meebeleven. Er is vandaag een live blog begonnen bij ons op de site.
1: Ja.
0: Daarvoor waren we stiekem aan ook al een beetje bezig.
1: Ja.
0: Elke dag verschijnen er nieuwe TT-verhalen bij ons op de site. En dat verzorgen jullie.
1: Ja. Ik doe dit nu al tig jaar en ieder jaar met Frank Anderga, mijn collega, en ook de mensen van de sport. Voor TT-journaal moeten we items bedenken. En ieder jaar denk je, ach, wat moeten we in vredesnaam weer doen? We hebben alles toch al een keer gemaakt. En elk jaar
0: lukt het altijd.
1: Ja. Weer allemaal leuke verhalen die we bedenken. Dus,
0: Want dit jaar is het ooit zo'n warme TT geweest?
1: Dat is een goede verhaal. Misschien is dat ook wel een leuk verhaal. Ja. Het is al vaker heel heet geweest
0: natuurlijk
1: met de TT.
0: Ja, maar zo warm.
1: Ja, het is zondag op de racedag wordt het 26 graden. Dat is dan nog te doen, vergeleken met vooral vrijdag als de trainingen zijn. Dan wordt het 35 graden zo ongeveer.
0: Ja. Ja,
1: je zal er maar naartoe gaan.
0: En het laatste nieuws is er ook dat ze wat coulanter zijn.
1: Ja, het is ook weer wat maatregelen genomen. Je mag vanuit het huis mag je eigen flessen water meenemen. Anders is het niet te doen natuurlijk. En ze hebben ook extra waterpunten waar je je flesje kan bijvullen. Er zijn ook neveldouches achter de hoofdtribune. Dus dat is ook wel lekker om even af te koelen. Mm-hmm. Verder mag je je eigen parasol meenemen.
0: Ja, maar dat vond ik wel een ding. Dat ik denk, oké, gaan we met allemaal parasols lopen. Dus dat is goed hoor. Maar, maar ik denk ook na verder. Hè, bij warm weer ga je veel drinken. Nou ja, 1 en 1 is 2.
1: Nou, ik zie dan voor me, vooral als je op de tribune zit en iedereen heeft een parasolletje op. Zie je dan zelf nog wel wat?
0: Ja. Ik ben heel benieuwd, maar je moet wat.
1: Ja, nee, zeker. En het is ook gek natuurlijk als je als circuit niks gaat doen.
0: Ja.
1: Ze hebben ook allemaal extra koud water ingeslagen, wat je dan tegen betaling weer kan kopen. Ze hebben ook extra alcoholvrij bier ingeslagen. Want er wordt natuurlijk ook wel wat bier gedronken op zo'n circuit. Maar als het zo heet is, je moet natuurlijk ook een beetje aan je vocht denken.
0: Ja.
1: Dus ze hebben wel allemaal extra maatregelen genomen. En ook nog gratis zonnebrand trouwens. Want dat zie je ook op steeds meer plekken. Hè, waar het heet is dat je dan gratis kan smeren. Want je zit op grote delen van het circuit zit je vol in de zon te bakken. Dus je moet wel een beetje je verstand gebruiken, zeggen ze ook bij het TT-circuit.
0: Ja, dit komt dit nieuws vanuit het circuit. Dan melden we dat uiteraard meteen. Jullie verzamelen dat allemaal op die speciale TT-pagina. Daarin komen ook achtergrondverhalen.
1: Ja. Ja, zoals vandaag is er een collega van mij, Steven Ophoff, die is al begonnen met wat interviews te draaien. Ik kan vast verklappen, we gaan een mooi verhaal maken over Bernard Schnieders. Dat was natuurlijk de bakkenist van Egbert Streuer.
0: Ja.
1: Nou, Bernard Schnieders is helaas al meer dan 20 jaar overleden. Maar het gaat natuurlijk bij die prestaties gaat het eigenlijk altijd over Egbert Streuer.
0: Mm-hmm.
1: Zoals iets van, nou, laten we eens een keer wat aandacht schenken aan Bernard Schnieders. Dus we duiken eigenlijk een beetje in zijn leven. En dat soort achtergrondverhalen. Dat is een van de vele voorbeelden van de verhalen die we gaan maken deze dagen.
0: Ja, leuk. Allemaal te volgen. Als je rtvdrenthe.nl inklopt, dan ploept die vanzelf al naar boven. Ik krijg ook van meerdere kanten de vraag, wanneer begint het TT-journaal?
1: Woensdag.
0: Ah.
1: Ja. En het TT-journaal is dit jaar een beetje anders dan je van ons gewend bent. Want sinds jaar en dag presenteert Karin Mulder natuurlijk het TT-journaal. Maar zij zei van, ik draag het stokje over. En onze Janine Hofstegen die gaat dat nu presenteren. Betekent niet dat Karin helemaal is verdwenen hoor. Nee hoor, zij maakt nog gewoon allemaal reportages voor in het TT-journaal. Dus die is ook nog steeds weer keihard aan het werk met de TT.
0: Ja.
1: Maar Janine gaat dus presenteren.
0: En betekent dat er dan geen Sjaan is?
1: Er is ook nog steeds Sjaan op de baan.
0: Sjaan?
1: Ja, ja, ja. Ze maakt ook nog steeds leuke reportages op de campings en in de binnenstad. Dus Sjaan op de baan is er ook gewoon weer bij hoor. Dus dat belooft weer een hoop goeds.
0: Ja, en dat zeg je is vanaf woensdag te zien op TV.
1: Tot en met zondag.
0: Ja, worden natuurlijk ook altijd weer herhaald. Je hoeft helemaal niks te missen. Deze hele week op Radio Drenthe en op TV Drenthe, dus van woensdag ook uitgebreid aandacht daarvoor. Ja. Het grote feest begint eigenlijk al, het begint vanavond al met wat her en der bandjes die optreden. Maar het grote hoofdpodium, de festiviteiten, wanneer beginnen die?
1: Het festival begint donderdag.
0: Ja.
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag, dan zijn natuurlijk de bekende TT-nachten, waarvan wij trouwens zaterdagavond weer ook live verslag gaan doen van de TT-nacht.
0: Ja.
1: Elk jaar. Dus dan, als je niet heen kan, kun je thuis meegenieten. Maar ja, vanaf donderdag is het dus weer één groot feest in de binnenstad.
0: Ja.
1: Het belooft weer een leuk feestje te worden.
0: Dan staat onder andere deze man daar. En wij doen handjes nu alvast de lucht in. Dit is Jannes met een beetje meer.

27 is ze, Olivia Dean. En ze verovert de hele wereld. Begon misschien wel met deze, So Easy to Fall in Love. En dit is ABC, Poison Arrow.

0: Drenthe.
1: Bijna 2:30. Er is Drents nieuws uit Londen. De kwalificaties voor Wimbledon zijn in volle gang en Max Houkes uit Sleen is net klaar met zijn kwalificatiewedstrijd. Of hij het heeft gehaald, dat vertelt Sebastian Meijwaard je zo. Na Sixpence None the Richer.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Bijna 2:30. Het nieuws uit Twente. Sebastian Meijwaard.
3: Goedemiddag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Ondanks de tropische hitte krijgen bezoekers de ruimte om zelf voor verkoeling te zorgen, weet TT-verslaggever Roy van Gol.
4: Vanuit het huis mag je je eigen flessen water meenemen. Anders is het niet te doen natuurlijk. En ze hebben ook extra waterpunten waar je je flesje kan bijvullen. Er zijn ook neveldouches achter de hoofdtribune. Dus dat is ook wel lekker om even af te koelen.
3: Andere maatregelen die het circuit neemt zijn onder meer het beschikbaar stellen van gratis zonnebrand. En verder mogen TT-bezoekers eigen parasols en paraplu's meenemen om beschut op de tribune te kunnen zitten. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke over deze operatie.
5: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
3: Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Meppel en Leeuwarden wordt vandaag, morgen en woensdag gestaakt, meldt FNV. FNV verwacht dat vanavond ruim 100 werknemers van Friesland Campina in Meppel het werk neerleggen. De staking begint om 10 uur en duurt 48 uur. Max Houkes uit Sleen is vanmiddag bij zijn debuut op het kwalificatietoernooi van Wimbledon in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Tegen de Serviër Laszlo Djere werd het 6-4 en 7-5. Op papier waren beide mannen nogthans aardig aan elkaar gewaagd. Houkes is de nummer 231 van de wereld. Djere staat op plek 225. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
2: Sebastian, dank je. Het weer, Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling. Omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang, een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af, een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
2: Komend weekend wordt er in Nieuw-Buinen iets geopend waar heel Drenthe plezier aan kan beleven. En dat begon met de hobby van Tamara.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet

0: Plattelandsgevoel van Leo Moorman.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, een van de mooiste onderdelen. Want je krijgt zoveel te weten en te horen over verschillende hobby's. Want er zijn zoveel mensen met zoveel verschillende passies. Ik heb nu Tamara aan de telefoon. Tamara Donker uit Nieuw-Buinen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jouw passie begon met dahlia knollen, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: wat was er aan de hand met dahlia knollen?
2: Nou ja, ik heb ze op een gegeven moment in mijn tuin gezet. En toen kwam ik erachter hoe echt super mooie, rijk bloeiende bloemen dat zijn.
0: Ja.
2: En dat hoe meer dat je plukt, hoe meer dat er terugkomt. En ja, het zijn gewoon echt hele leuke, mooie bloemen.
0: En toen, ben je steeds meer gaan poten of hoe gaat dat?
2: Ja, dat klopt. Dat liep een beetje uit de hand. Want het eerste jaar had ik een aantal dahlia knollen. Maar de jaren daarna werd dat steeds meer. En deelde ik boeketten uit aan familie en vrienden. En op een gegeven moment heb ik met de gemeente contact gehad. En toen mochten we het stukje een voetbalveld achter ons huis. Mochten we in gebruik nemen. Ondertussen waren ook buren aangehaakt. En nu hebben we echt een heel groot stuk. Met allemaal bloembedden. Met ook allerlei andere soorten eenjarige bloemen. Maar ook heel veel dahlia's. Ja, hebben we gerealiseerd eigenlijk.
0: En dat is echt gewoon een bloempluktuin voor iedereen geworden?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, het is wel de bedoeling nu, want we zijn, het is al vrij groot geworden. We zijn zelfs een stichting geworden ook. Maar het is wel de bedoeling dat mensen dan een bijdrage betalen. Maar ja, daar heb je ook echt een enorm mooi boeket voor dan.
0: Jee, maar had je ooit gedacht dat dit eruit zou rollen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, want het is heel groot geworden nu. En eerst was het gewoon een stukje mijn eigen tuin. Maar nu is de gemeente erbij betrokken. We hebben subsidies ook nog gekregen. En buren en mensen uit Nieuw-Buinen die allemaal meedoen.
0: Dus blijft het
2: is echt
0: wel
2: een
0: leuk?
2: Heel groot project geworden. Ja, zeker. Ja? Ja, helemaal nu. Je ziet alles groeien. En er bloeit nog niet zoveel, maar... Ja, het is echt. Je had daar heel veel energie en plezier uit. Ook het samenwerken met de andere mensen is gewoon echt heel leuk.
0: Ja, dat snap ik. En je wordt altijd blij van bloemen. Dus dat is fantastisch ook.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar wat
2: zeker.
0: Is er nou? Is komend weekend er ook een officiële opening?
2: Ja, dat klopt. Ja, 27 juni van 11 tot 2. En dan hebben we wat rondleiding hebben we voorbereid. En voor de kinderen activiteiten. En we hebben varkentjes die staan daar nog. Om een deel voor de Japanse duizendknoop weg te halen. Dat zijn echt hele lieve, aaibare varkentjes.
0: Ja.
2: Dus,
0: die je
2: kuikentjes.
0: Goed moet insmeren deze dagen, heb ik begrepen.
2: Ja, het wordt heel warm. Ja, het wordt echt heel warm.
0: Oh,
2: ja,
0: hoe slecht is dat voor jouw tuin?
2: Nou, voor die bloemen, die kunnen er eigenlijk heel goed tegen. We hebben ook nog een bron laten slaan. Dus we kunnen ze ook nog eventueel water geven, grondwater.
0: Ja.
2: En we dachten, misschien moeten we die ook nog aanzetten. Dat er wat verkoeling is voor de kinderen.
0: Ja.
2: Er komt een ijskokar. Dus ik denk dat het allemaal wel zal loslopen.
0: En wat voor tijdsbestek zit er tussen dat, Tamara? Tussen die eerste knollen, toen je het ontdekte van, oh wat leuk, tot nu.
2: Nou, ik denk een jaar of 4, 5.
0: Oh, zo kort.
2: Ja, in de laatste anderhalf jaar is dat echt heel, heel snel gegaan. En toen is het echt een heel ook serieus project geworden. Maar het is nog steeds hobby, hoor. Het is nog steeds mijn werk niet, maar het is echt nog steeds hobby. Dus,
0: zou je werk van willen maken?
2: Nou, ik heb er wel eens over gedacht. Maar het is nu allemaal vrijwilligerswerk. En ook met al die andere mensen die meehelpen, het is allemaal vrijwilligerswerk. En ja, we hebben er vooral heel veel plezier van samen.
0: Ja, en hoeveel tijd en energie steek je erin dan?
2: Nou, ik denk wel dat ik er toch wel, als ik zo bij elkaar optel, toch wel 2 dagen in de week mee bezig ben.
0: Twee hele dagen?
2: Ja.
0: Maar je zegt het ook met een lach.
2: Alleen, hè?
0: Ja. Ja, het blijft gewoon leuk.
2: Weet je, als iets leuk is, je bent er ook avonden mee bezig. En nu ook, hè, dan er komt natuurlijk ook weer onkruid op. Dus ben je ook 's avonds bezig en slakken zoeken om die dahlia's te beschermen. En, er is heel veel wat je kan doen.
0: Ja.
2: Maar als je een passie voor iets hebt, dan doe je dat. Hè? Ja. Dan doe je dat met plezier.
0: Zeker. En het is bij je in de achtertuin, dus je hoeft er ook niet ver van weg. Dus.
2: Ja, het is achter ons de achtertuin. Ja, klopt.
0: En het is niet alleen voor Buiners, Nieuw-Buiners. Iedereen kan een kijkje komen nemen.
2: Ja hoor, iedereen die het leuk vindt is welkom. Ja, en ook in de toekomst. Het is eigenlijk een stukje grond ook van een gemeente die we mogen onderhouden en beheren.
0: Ja.
2: Dus het is echt wel, het is voor iedereen die langs wil komen.
0: En hoe laat moeten we waar zijn?
2: Het is niet voor iedereen zo te plukken hoor.
0: Oh.
2: Het is niet voor iedereen zo te plukken allemaal, de hele tijd.
0: Nee?
2: Het is met vaste plukmomenten.
0: Oh, en die zijn dan?
2: Ja, dat is dan op zaterdagochtend de komende tijd.
0: Ja.
2: En dan, ja, maar dat communiceren we allemaal op social media.
0: Oké,
2: ja.
0: En hoe vinden we jullie op social media?
2: Op Facebook is het Pluktuin Nieuwbuinen. En op Instagram is het ook Pluktuin Nieuwbuinen. En we hebben ook nog een website ondertussen.
0: Oké.
2: Pluktuinnieuwbuinen.nl.
0: Wat een uit de hand gelopen hobby, Tamara.
2: We hebben het serieus aangepakt.
0: Hartstikke leuk. Ja. En hoe laat begint het allemaal zaterdag?
2: Ja, om 10:00 is er eerst een soort van met de sponsors een kleine opening. En vanaf 11:00 is het publiek welkom.
0: Ja.
2: Dus tussen 11:00 en 2:00beginnen echt de activiteiten.
0: Ja, en het is zaterdag, dus het kan geplukt worden.
2: Ja, nou ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het dat de eerste bloemen gaan eerst naar de wethouder.
0: Oh.
2: En stiekem heeft onze vrijwilliger Harm heeft al stiekem eigenlijk de eerste bloemen gekregen. Want die heeft ook heel hard gewerkt. Oh. En zijn anderen die ook heel hard gewerkt hebben.
0: Maar het stiekem ook wel, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar we zeggen dan de wethouder die mag de eerste bos bloemen. En dan hoop ik dat de bloemen er heel snel ook staan. Want het is nu nog wel best wel vroeg voor die eenjarige plukbloemen.
0: Ja.
2: Maar,
0: wanneer verwacht je het dan dat het echt helemaal bont te barren wordt?
2: Ik denk met 2-3 weken dat het echt in de zomervakantie dat het echt begint.
0: Oh, wat een timingje ook weer.
2: Dan staan al die... Ja, goed hè?
0: Ja. Nee, dan houden we het in de gaten. Ik wens je heel veel plezier komende zaterdag. Hartstikke goed bezig.
2: Dankjewel.
0: En is dit groot genoeg of denk je nog groter nu?
2: Nou, we houden het nu eerst even hierbij wel. Okay. Dit is al wel... Het is een halve hectare, dus dat is wel...
0: Bewerkelijk genoeg,
2: wel.
0: Ja. Ja, hey, veel plezier. Zeker, dankjewel, zeker. Hè. Doei. Hey,
2: super bedankt. Doei, doeg.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

0: vrouwelijke pop-icoon naar de ander. Van Taylor Swift naar Madonna. Oh, je staat er al klaar voor. Dimitris gaat zo verder met de show van René Steenbergen. Goedemiddag, Dimitris.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Beetje zin in?
1: Zeker weten.
0: Nou, gaan we verder dan. Tot morgen.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito.
4: Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag. Het is 3:08. Van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is er deze week niet. Die heeft vakantie. Lekker, vandaag ik en zo. Mijn naam is Dimitris. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Het programma zit lekker vol vanmiddag. We hebben zometeen de jukebox om ongeveer 4:15. Met daarin een Amerikaanse artiest die een paar jaar geleden een cover maakte van Flappy. Die kersthit van Joep van het Hek, weet je wel. Ja, echt, daar heeft hij een cover van gemaakt. Misschien weet je nu al over wie ik het heb. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En hoe je dat kunt winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je rebels was als je geen ondergoed droeg.

The Supremes. Lekker hoor, dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe. Het is 3:15. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1961 staan de Beatles voor het eerst in een platenstudio. Ja, voor de allereerste keer. In Hamburg in West-Duitsland zijn John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Pete Best ingehuurd om de Engelse zanger Tony Sheridan te begeleiden tijdens de opname van diens single My Bonnie Lies Over the Ocean. En die klonk zo...

Ja, hier staan ze dus mee te spelen, de Beatles. Ze nemen zelf ook twee nummers op. Het instrumentale Cry for a Shadow en Ain't She Sweet. Dat is een klassieker uit 1927. Die wordt opnieuw ingezongen door John Lennon. En de Beatles zijn sinds april 1961 in Hamburg. Ze spelen avond aan avond in de Top Ten Club die tijd. En Fingertips Part 2, de vierde single van de dan nog Little Stevie Wonder, die komt op deze dag in 1963 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat is een live opname die een maand eerder is gemaakt in een theater in Chicago. En de dan 13-jarige Stevie Wonder die zweept het publiek op met zijn zang, maar ook met zijn mondharmonica. Everybody.

Dit is die mondharmonica. Ja. En omdat deze live-uitvoering van Fingertips aan de lange kant is, wordt het liedje op single verdeeld over een A- en een B-kant. Fingertips Part 2, dus de B-kant, wordt door de Amerikaanse radiostations het meest gedraaid. En in de zomer van 1963 staat het nummer 3 weken lang op nummer 1. En in de Atlantic Studios in New York nemen The Young Rascals op 22 juni 1967 dit liedje op.

How Can I Be Sure komt in september 1967 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk de vierde plaats. En treurig nieuws, in haar flat in Londen overlijdt op deze dag in 1969 de Amerikaanse actrice en zangeres Judy Garland. Ze blijkt een overdosis slaappillen te hebben ingenomen. Op 17-jarige leeftijd komt haar grote doorbraak als zij te zien is als Dorothy in The Wizard of Oz.

Judy Garland is maar 47 jaar geworden. En de Rolling Stones geven vanaf 22 juni 1975 maar liefst 6 concerten in de Madison Square Garden in New York. De Rolling Stones zijn op 1 juni 1975 aan hun tournee door de Verenigde Staten begonnen. En hierbij maakt Ron Wood zijn debuut als gitarist bij de Rolling Stones. Hij is de opvolger van Mick Taylor, die dan de groep heeft verlaten. Dat deed hij in april 1975. En de Amerikaanse tournee wordt op 8 augustus 1975 afgesloten in het Rich Stadium in Buffalo in New York City. En dan pak ik er eventjes een oude top 40 bij. Een oude top 40 van 22 juni. Jazeker. Ik heb hier het gedrukte exemplaar voor me van de top 40 van 22 juni 1970. En daarin staan onder andere Shocking Blue, Never Marry a Real Road Man en ook Muddy Blues met Question. En die ga ik beide zometeen draaien achter elkaar op Radio Drenthe. En eerst Christy, Yellow River uit diezelfde top 40 van 20 juni 1970.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Goedemiddag, 1 minuut over 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Omdat we te maken krijgen met tropische temperaturen mogen bezoekers zelf water en parasols meenemen. En er zijn neveldouches. En medewerkers van Friesland Campina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Meppel en Leeuwarden wordt vandaag, morgen en woensdag gestaakt. Dat meldt het FNV. En tennisser Max Houkes uit Sleen is in de eerste ronde van de kwalificatie op Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Serviër Laszlo Djere. En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling. Omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang. Een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af. Een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
7: Lekker. Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder de Beach Boys en Bob Marley komt er ook aan.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

4, tijd om hier in Studio Steenbergen stil te staan bij extra lange platen. De hele week deze week om 4:15 XL-versies van grote hits. Heb je een suggestie, dan mag je me appen op 0592-3311-88. De Eagles hebben een aantal lange versies op hun naam staan. Dit nummer duurt 6 minuten en 16 seconden. In 1975 kwam dit nummer tot plaats nummer 19 in de Nederlandse top 40. Hier zijn ze, de Eagles, met Lying Eyes.

0: We met de jukebox. Vandaag in de jukebox een jarige Job. Todd Rundgren. Hij is vandaag 78 jaar geworden. En grappig, in 2020 nam Todd Rundgren een kerstplaat op. Een bijzondere kerstplaat. Het was namelijk een cover van Flappy van onze eigen Joep van het Hek. Nou, die plaat ken je natuurlijk wel, dus deze.
1: Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg.
0: Ja, en die Todd Rundgren, die is Amerikaan. Dus hoe komt hij nou in één keer bij dit nummer? Hij liet zich overhalen door zijn platenlabel om een kerstplaat te maken. Ik kwam uiteindelijk bij Joep van het Hek en dacht van, nou, dat kan ik beter. Hij heeft er dit van gemaakt.
2: It was Christmas morning 1961. I recall the empty pen where my rabbit bed belonged. And my mother told me, don't go in the shed. And if I just behave, then I'd get something yummy later on.
0: Enzovoort, enzovoort. Bijzonder, hè? Hij wist alleen niet dat het een beetje als grap bedoeld was, het nummer van Joep van het Hek, Flappy. Want hij heeft in een interview gezegd dat het in Nederland heel gebruikelijk is om met kerst een konijn op te eten. Dat is opgevoerd door de kinderen in huis. Ja, oké, heel goed. Ja, niet helemaal goed begrepen dus. Twee platen die iets met Todd Rundgren te maken hebben. In de jukebox vandaag hier op Radio Drenthe. Zometeen Robert Palmer. Can We Still Be Friends? Die is namelijk geschreven door Todd. Die hoor je zo meteen, maar eerst zijn grootste hit. Dit is I See the Light.

0: altijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
9: Ja. Ik lig al uren wakker.
8: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
10: Lekker slapen. Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl.
1: Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Radio Drenthe.
23: Studio Steenbergen.
22: Met Dimitris Kops.

0: Trio Steenbergen.
1: Steven de Teers en Driver's Seat. Dit is Radio Drenthe. Het is 10 minuten over 4. Dimitri Zizo. Druk programma Studio Steenbergen op de maandagmiddag. We hebben zometeen Aldert, die is op Tjak. Daar gaan we verbinding mee maken. En jouw kans dit uur nog op het muzikale bordspel Remember the Music. En Sebastiaan is hier al de hele middag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Jij zit bovenop het nieuws, Sebastiaan.
2: Absoluut, inderdaad.
1: Zijn er nog dingen opgevallen?
2: Nou, ik ga even de grens over.
1: De grens
2: heb
1: over.
2: Heb je vanmorgen gekeken en wat was het? Ik denk zaterdagavond.
1: Oeh, wat heb ik zaterdag?
2: Zaterdagnacht.
1: Ja, hoe laat?
2: Ja, we kunnen, die tijdstippen zijn zo lastig, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar ik doel op de wedstrijd tussen Curaçao en Ecuador.
1: Oh ja, die was heel laat. Nee, die heb ik niet gezien.
2: Nee. 0-0.
1: 0-0.
2: Een uitblinkende Eloy Rome, de keeper van Vitesse.
1: Ja, die heeft een record.
2: Oh ja, inderdaad ja. Dat klopt ook. Dat wilde ik niet eens vertellen, maar daar heb je gelijk in.
1: Ja.
2: Die had 17 reddingen in één wedstrijd.
1: Hey, dat is nog nooit eerder gebeurd op een WK.
2: Nee, zegt ook wel iets over Curaçao.
1: Ja, maar ook iets over die keeper.
2: En zeker ook iets over Eloy Rome, inderdaad. Zo goed heb ik hem bij Vitesse nooit zien, eigenlijk.
1: Nee. Hij schijnt het heel goed te hebben gedaan. Dus ik denk dat hij volgend jaar bij United of zo speelt. Of...
2: Nou, die hebben een goede keeper.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, even kijken, FC Emmen zoekt nog een keeper.
1: Ajax moet ook nog een goede hebben, toch?
2: Ajax, nou inderdaad, ja. En wie nog meer uitblonken bij Curaçao Ecuador? Dat waren koning Willem-Alexander, koningin Maxima... en hun dochter Ariane. Heb je dat gezien in de kleedkamer? Hoe ze aan het swingen waren op die Curaçaose dansmoves?
1: Dat heb ik gezien. Die stonden toch hossa alsof het 10-0 was geworden voor Curaçao.
2: Maar dat is toch mooi, onze koning.
1: Geweldig.
2: Hij bloeit altijd op als het over sport gaat. Of als Olympische Spelen is hij er ook altijd bij.
1: Ja.
2: Voetbal altijd.
1: Ja.
2: Alleen dan moet hij wel weer naast die Infantino zitten.
1: Ja, de hele wedstrijd. Dat was bij die vorige wedstrijd daarvoor. Ja. Dat was bij
2: Oranje.
1: Ja.
2: Ja, dan kun je eindelijk een keer ontsnappen uit dat keurslijf dat het Koninklijk Huis is.
1: Ja, maar hij wil ook gratis kaarten.
2: Ja,
1: voor de hele familie. Okay, dan moet je toch naast hem gaan zitten. Ja.
2: Nee, oké. Okay. Jij zegt voorwaarts hoort wat.
1: Ja.
2: Nou ja, ik vind het ook wel zo sneu. Dan kun je eindelijk weg. En dan moet je naast de Infantino zitten bij een voetbalwedstrijdje.
1: Ja.
2: Nou goed, hij stal in ieder geval de show. En laten we hopen dat hij nog een paar keer in beeld komt dit WK. Dan ander nieuws in Groot-Brittannië. Want een peuter is in een Britse dierentuin aan nog ernstiger letsel ontsnapt. Dan al het geval was dankzij het snelle optreden van een dierenverzorgster.
1: Oh.
2: Heb je het meegekregen?
1: Nee, wat is er gebeurd?
2: Een kindje werd vorige week door een vreemde in een krokodillenverblijf gegooid.
1: Ach nee.
2: Ja, daar kun je weinig bij voorstellen. Hè? Dat je iemand die je niet kent...
1: Die duwde haar erin.
2: Ja. Maar gelukkig was ze reddende engel Tracy in the house. Zij sprong volgens berichten ruim 4 meter naar beneden... om de peuter uit het krokodillenverblijf te redden. Het jongetje werd aangevallen door minstens 1 krokodil.
1: Oh.
2: En ligt in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis.
1: Oh.
2: De dierenverzorgster wordt door betrokkenen geprezen... om haar uitzonderlijk moedige optreden. En dat kun je inderdaad wel stellen. Want ja, het klinkt altijd makkelijk. Of je denkt van, ja, wie wil zo'n kind niet redden... maar ja, zo'n krokodillenverblijf.
1: Daar spring er maar eens in.
2: Je kunt niet zomaar zeggen, dat doe ik ook.
1: Nee.
2: Nee. De politie pakte een 30-jarige man op. Maar ja, ze kwamen al wel snel tot de conclusie... dat hij niet verhoord kan worden vanwege zijn geestelijke gesteldheid. De politie onderzoekt nu ook de rol van de begeleiders van die man... met wie hij in de dierentuin was. Tja, normaal gesproken, dierentuin, hè, altijd superleuk omheen te gaan. Al zijn naast de dieren ook de bezoekers soms een bezienswaardigheid.
3: Gozer, moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
4: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrit. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla.
3: Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra.
4: Of een Limburger.
3: Hey, masse kika. Een giraf.
4: Gronings, jongen. Ken je Gronings?
3: Oh, nou. Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek hoor.
4: En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, oh, Chamo. Must I kick me out? Oh, must I kick me out?

0: Tjak.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Ja, Aldert is vanmiddag op Tjak. We hebben contact met Aldert. Aldert, waar ben jij?
3: Waar ik ben? Nou, dan moest ik zelf ook even naar zoeken, Beatrice. Maar ik ben nou eigenlijk zowat in Duitsland. Nou, zowat, niet helemaal. Ik ben aan de Raan van Koeven, maar dan is het wel helemaal aan de oostkant van Koeven. En ik sta hier samen met Bert Nijenbanning.
4: Mooi.
3: Het is de week Oosterhaar, hè?
4: Ossehaar.
3: Ja. Juist, ja, dan ga ik nog zo over het Ossehaar.
4: Ja.
3: Maar goed, daar weer aan de Raan, daar weer aan de oostkant van. Dus hoe ver boven het centrum van Koeven?
4: Kilometer 4.
3: Zo?
4: Ja.
3: Ja, dat is wel best een trap.
4: En dit is dan echt, zeg maar, dat buitenstukje richting Schonebeek. En Schonebeek ligt die kant op.
3: Ja. Ja. En neem je dan van Koeven of neem je gewoon echt het dorp Ossehaar?
4: Ja, het voelt als wel zo, maar we noemen het dan van Koeven. Ja. Dat nog wel, ja.
3: De reden nou hier staat, en mensen die de beelden bij hebben, die denken van, wat is dat zo tof aan iets? Op een bult, bom op een bult, met allemaal polen er hem toe. Ja. Maar dit is een kunstwerk en het heeft...
4: De palissade. Dit is ontworpen door een kunstenaar, Paul de Kort, in 2010 al. Ja. Toen stonden hier van die hardholtenpalen. En het is ontworpen als een soort van eerbetoon aan Koeven. Koeven was vroeger ook een fort en die werd beschermd met palen. En die palen stonden hier ook een soort van een cirkel. Mm. Van wat hier binnen gebeurt, dat die palen die beschermen ons. En die kunstenaar die had zoiets van, ja, ik mag wat voor Koeven ontwerpen. En in de Ossehaar, en die stond hier op die bult. En die had direct zoiets van, dit lijkt me geweldig om dat een beetje weer terug te laten komen.
3: Yeah.
4: En die had er dan ook gelijk maar een zonnewiezen bij bedacht. Dus die palmen en alles wat hier rumsteed, dat is ook een soort van zonnewiezen. Dat je altijd kunt zien, hij hier staat aan de hand van de zon. Hoe laat die?
3: Help me maar even nou. Maar neem kijk, het is nou goed kwart over vier.
4: Ja, kijk, ik zie de zon door de boom.
3: Ja.
4: En dan kijk je en dan zit het precies tussen 16 uur en 17 uur in. En weet ongeveer dat half vijf is.
3: Oké, okay. Ja. Maar goed, dat is zomertijd.
4: Ja, klopt. Aan de andere kant houden de palen staan voor de wintertijd.
3: Maar je hebt twee zonnewiesjes eigenlijk.
4: Eigenlijk houden twee zonnewiesjes, ja.
3: Fantastisch. Ja. En het werkt ook nog echt. Dus,
4: ja, het werkt echt fantastisch.
3: Dan staat hij met twee midden in het centrum van het kunstwerk.
4: Ja, pal in het centrum.
3: Ja. Maar goed, de reden, het is een bult wat erop ziet. Die lachen niet. Of is dat gewoon overbelibbezaand uit de woonweek?
4: Ja, exact. De woonweek, dat zand is hier in dropt. En de gemeente had toen waarschijnlijk het idee van, daar gaan we wat mee doen.
3: Ja, wat moet men dat zand, hè?
4: Ja, en dan kun je daar een mooi kunstwerk van maken.
3: Ja.
4: Nou, wat ik net zei, die kunstenaar heeft het bedacht. En nou ja, in 2010 is dit kom.
3: Maar toen al, toen was er van Holt. En hij is een paar jaar later, eigenlijk relatief nog een paar jaar later, was er versleten.
4: Ja, 9 jaar later, toen viel een aantal palen al bijna om.
3: Ja.
4: En toen hebben ze gezegd vanuit de gemeente, dit wordt te gevaarlijk, dit moet weghalen.
3: Ja.
4: Maar vanuit de buurtvereniging, en ik zit ook in die buurtvereniging, hebben toen gezegd van, ja, wij willen er eigenlijk wel weer terug. Want het is een gemis. Je kwam hier al in aanrijden en dan zag je die palen en dan denk je van, ik ben weer thuis.
3: Ja, precies.
4: En nou, het toenmalige bestuur heeft zich daar een beetje hard van gemaakt. Samen met wat mensen van de gemeente. En ja, uiteindelijk hebben ze nog wat potjes fun. En toen, eind vorig jaar, toen kwam dezelfde kunstenaar weer van, ja, we gaan los, we kunnen.
3: Ja.
4: Nou ja, en dit zit er nou sinds begin juni.
3: Maar gaan jullie dan ook meteen als IJsjong niet meer van Holt?
4: Nee, maar dat wil van nu de gemeente direct al aangeven.
3: Okay.
4: Ja, en dit is nu composiet.
3: Zeg maar, dit is dit nou verspild dan?
4: Ja, en dit zijn alle lanternpalen. En die lanternpolen, dat mag niet meer in deze vorm. Maar ja, dat bedrijf had die ding er nog liggen.
3: Ja.
4: En die kunstenaar, die vonden wel mooi. Die zei, daar kan ik ook wat polen van maken.
3: Oh, lekker makkelijk.
4: Lekker makkelijk en duurzaam. Want het is ook al gerecycled. Ja. En nu wordt het nog een keer gerecycled. Want immers die lanternpolen, dat mag niet meer.
3: Nee.
4: En nu staan ze hier als kunstwerk.
3: Dat moet er niet meer, hè?
4: Ja, dat voldoet niet meer aan eisen of zo.
3: Oh, dat is dit zo.
4: Ja.
3: Maar goed, dat wordt ook lekker goedkoop van.
4: Het wordt er een stuk goedkoper van.
3: Ja, en
4: daarom zei de gemeente ook van, nou, laat maar deur doen en we gaan doen.
3: Maar zet het er verder net zo uit als dat het was?
4: Nee, wel iets anders. Er staan nou ook meer palen. En de kleine palen die zitten rondom, die stonden toen niet.
3: Nee.
4: Er staan hier nou ook een aantal bankjes. Toen lag hier een maquette. Die ligt nog bij de gemeentewerf. Ze zetten wel iets anders uit.
3: Ja.
4: Maar het idee is nog steeds hetzelfde.
3: Ja.
4: En wat het mooiste is, er zit lampjes boven in.
3: Ja.
4: Dus als het donker wordt, dan schijnt er zo'n mooi blauw licht boven de palen. En dan, als je dan thuis komt,
3: blauw.
4: Dan kun je... Ja, blauw, ja.
3: Okay.
4: Ja, ik gek scheren dat ik al zeg. Van, ik heb zelf een afstandsbediening. Ik kan ze ook rood maken, geel.
3: Oh, ja?
4: En dat is niet waar, natuurlijk.
3: Technisch kan alles, denk
4: ik. Ja, technisch kan alles, ja. Maar nou is het dus echt zo, als je s'avonds thuis komt en je riet de wiek bent, dan zie je dat blauwe schijnsel en dan naar bij thuis.
3: Ja, hier ligt geen stroom naartoe. Dat is allemaal ledlampjes, zonne-energie.
4: Ja, klopt.
3: Ja, precies. Nou, mooi man. Maar gisteren was er afgelopen weekend een grote feestelijke heropening.
4: Gistermiddag hebben we de onthulling gehad. Daar was de gemeente bij. Wethouder Slomp die heeft de boel geopend.
3: Hapje drankje. Tuurlijk.
4: En nou ja, dat was het eigenlijk. Ja. En het was hier bloedheet gisteren natuurlijk. Ja. Dus we waren ook mooi op tijd weer ver.
3: Ja, en ik ben wel blij met Brizie hier boven op de boot.
4: Ja, nou, inderdaad, ja.
3: Ja. Maar goed, mensen die nieuwsgierig zijn, die mannen hebben komen kijken. Helemaal naar de oostkant van Koeven naar de bent. Nee, dat ben je er nog niet. Dan moet je nog verder naar het oosten. Bijna in Duitsland. Nou, ik ben bijna in Schoonbeek in ieder geval. Daar zie je de palisander. Het is wel in kijken. Het ziet Bob op de boot. Wel hem opletten, want het ziet wat bosrijden, hè. Maar ach, het is best hem uit de weer. En met de zeven, hij kijkt er gewoon.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Goedemiddag, het is 1:05. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard. Goedemiddag. 120.000 steunbrieven voor 420 gewortelde kinderen worden morgen aangeboden aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. De brieven roepen de politiek op om deze kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. De actie is een initiatief van Kerkasiel Kampen, dat sinds november 2024 onderdak biedt aan de Oezbeekse familie Baba Jans uit Emmen. Vooraf vindt een manifestatie plaats bij het Malieveld, waar deelnemers in witte kleding en vertegenwoordigers van verschillende kerken aandacht vragen voor de situatie van de kinderen. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Ondanks de tropische hitte krijgen bezoekers de ruimte om zelf voor verkoeling te zorgen, weet TT-redacteur Roy van Gol.
8: Vanuit het huis mag je je eigen fles water meenemen. Anders is het niet te doen natuurlijk. En ze hebben ook extra waterpunten waar je je flesje kan bijvullen. Er zijn ook neveldouches achter de hoofdtribune. Dus dat is ook wel lekker om even af te koelen.
7: Andere maatregelen die het circuit neemt zijn onder meer het beschikbaar stellen van gratis zonnebrand. En verder mogen TT-bezoekers eigen parasols en paraplu's meenemen om beschut op de tribune te kunnen zitten. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke weet alles over deze operatie.
9: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is soms het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef. Ja, je kan er niet omheen.
7: Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina leggen deze week opnieuw het werk neer. Op locaties in Meppel en Leeuwarden wordt vandaag, morgen en woensdag gestaakt, meldt FNV. FNV verwacht dat vanavond ruim 100 werknemers van Friesland Campina in Meppel het werk neerleggen. De staking begint om 10:00 vanavond en duurt 48 uur. En tennisser Max Houkes uit Sleen is vanmiddag bij zijn debuut op het kwalificatietoernooi van Wimbledon in Londen uitgeschakeld in de eerste ronde. Tegen de Serviër Laszlo Djere werd het 6-4 en 7-5. Op papier waren beide mannen nochtans aardig aan elkaar gewaagd. Houkes is de nummer 231 van de wereld. Djere staat op plek 225. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtwdrenthe.nl.
10: Sebastiaan, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Roland van der Zwaag.
11: Vanmiddag blijft de noordoostelijke wind doorstaan. Die is meestal matig, kracht 4. De temperatuur die heeft een verdeling, omdat het koelere Noordzeewater zorgt voor een afkoeling in de noordelijke delen van Drenthe, zal het daar 23 graden worden. Terwijl het juist in het uiterste zuiden van de provincie, daar kan het wel tegen of net 25 graden worden. Nou, vanavond blijft het nog lekker lang warm tot zonsondergang, een graad of 18 tot 20. En daarna koelt het af, een redelijk koele nacht. We kunnen het huis even koelen naar ongeveer 11 graden.
10: Zometeen op Radio Drenthe jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. We gaan het muzikale bordspel Remember the Music weggeven. En muziek onderweg van Cyndi Lauper en de Backstreet Boys.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
20: Studio Steenbergen.

Radio Drenthe met Cyndi Lauper. En Girls Just Want To Have Fun. Zo, het is 10 minuten over 4:30. Studio Steenbergen, deze week met Dimitris. Hallo, daar ben ik. Want René die is lekker met vakantie. Maar die heeft wel wat achtergelaten, namelijk het muzikale bordspel.

0: Remember the Music. En daar maak je kans op. Ja, ik heb hier in de studio Sebastiaan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt dat spel nu voor je neus.
1: Ja.
0: En welke editie heb jij voor je
1: ik
0: neus?
1: Ik heb hier voor mijn neus de editie van Eigen Bodem.
0: Van Eigen Bodem.
1: Dat is wat mij betreft ook gelijk de leukste editie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, vertel, wat gaan we doen?
1: Wij gaan zo meteen dat spel weggeven. Dus ik zou zeggen, iedereen goed opgelet. Ik ga zo meteen een kaartje uit deze grote bak trekken die voor mij staat. En dan zoeken wij de artiest die bij de tips hoort die ik zo meteen ga voorlezen.
0: Oké.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Ja, en als je het denkt te weten, dan mag je het doorbellen of doorappen met de studio van Radio Drenthe. Telefoonnummer is bekend, maar ik zeg het toch nog eventjes. 0592 33 11 88.
1: Ondertussen heb ik een kaartje voor me. Ja. En goed opgelet, hier komen de eerste tips. Deze 5 leden tellende band bestaat sinds 2008 en begon in Haarlem. Tip 1.
0: Oké. Okay. Nederlands bodem, hè?
1: Een bepaald denkspoor al te pakken of niet?
0: Nou, ik vind hem nog lastig.
1: Oké. Okay. De tweede tip. Bekend om een mix van pop, rock, hip-hop en funk, zijn dit energieke optredens met toegankelijke, vaak opbeurende muziek.
0: Oké. Okay.
1: En eigenlijk wil ik het bij 2 tips houden. Hmm. En wil ik eventjes het intro laten horen van een liedje van deze artiest schuinstreep band. Ja. En dat gaat, ik ga nu namelijk een QR-code scannen. En als het goed is, horen we dan nu de intro van een liedje.
0: Kijk eens.
1: Zou je hem hebben? Ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. Ja.
0: Oké, okay. Nou, hier moet je het mee doen.
1: Ja.
0: Het is niet veel, hè?
1: Bellen maar. Jawel, dat komt goed.
0: Okay. Bellen of appen. Nu met de studio van Radio Drenthe voor het muziekspel Remember the Music. Ja, welke band is dit toch? Nederlandse bodem. Dat kunnen we verklappen. Ja, is wel te doen. 0592-3311-88. 0592-3311-88. Bel of app je goede antwoord door. Welke band wordt er gezocht? En win het muzikale bordspel Remember the Music. Daniel Loos is het niet. Wat hoor je nu?

0: De hele week op Radio Drenthe in Studio Steenbergen. Jouw kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En daarvoor heb ik aan de telefoon Jolanda uit Feyenoord. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Schijnt de zon in Feyenoord?
1: Ja, volop.
0: Ja, die is ook mooi doorgebroken daar bij jullie.
1: Ja, ja.
0: Naast dat kloppend Holsloot, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Helemaal goed. Wat heb je vandaag gedaan, Jolanda?
1: Ik heb gewerkt.
0: Kijk eens, en wat voor werk doe jij?
1: Ik zit in de zorg.
0: Kijk eens, en nu al lekker vrij?
1: En nu is vrij, ja.
0: Oh, heerlijk zeg.
1: Dus lekker genieten van het zonnetje vanmiddag.
0: Ja, nee, gelijk heb je. En nog een beetje voetbal kijken ook vanavond?
1: Oh, misschien wel, dat weet ik nog niet.
0: Oh, je zit niet zo in de WK-sferen?
1: Nou, ik ben er zelf niet zo van, maar mijn man en kinderen wel, dus...
0: Nou, vanavond is Messi weer, dus die zal wel opstaan dan.
1: Oh, vast wel.
0: Messi. Goed, Jolanda.
1: Ja?
0: Wij hebben hier het muzikale bordspel Remember the Music. En Sebastiaan die heeft een kaartje getrokken uit dat muzikale bordspel. Het was de editie van Eigen Bodem.
1: Ja.
0: Ja. Sebastiaan?
2: Ja?
0: Kan jij nog één keer de omschrijvingen geven die jij zojuist ook op de radio hebt gegeven?
2: Wij hadden twee tips. De eerste tip was... Deze 5 leden tellende band bestaat sinds 2008 en begon in het pittoreske Haarlem. En de tweede tip die was... Bekend om een mix van pop, rock, hip-hop en funk... met energieke optredens met toegankelijke, vaak opbeurende muziek.
0: Ja, nou dat zei mij helemaal niks, maar toen liet je ook nog een intro horen. Die heb je nog een keer voor je neus.
2: Ja, ik zal even de QR-code scannen.
0: Met de QR-code.
2: Dan komt die nu.
0: Mooi gitaartje. En Jolanda?
1: Ja?
0: Jij denkt wel te weten... Welke band dit is?
1: Chef Special.
0: Ja, dat is helemaal goed! Van harte gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Jij wint het muzikale bordspel Remember the Music.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, en dan mag je ook nog kiezen, want Sebastiaan weet precies welke edities er allemaal weggegeven worden.
2: Ja, we hebben een filmeditie, een normale editie... en deze legendarische van Eigen Bodem editie. En nou ja, blijf even hangen, dan kun je zo meteen precies aangeven... welke jij graag wil hebben.
1: Is goed.
0: Heb je er nou alleen Jolanda waarvan je zegt van nou, die vind ik leuk?
1: Dat weet ik nog niet, moet ik even over nadenken.
0: Oh, dan gaat Sebastiaan dat zo meteen uitgebreid eventjes aan jou vertellen aan de telefoon, hoor. Hey, dat komt helemaal goed.
1: Is prima.
0: Helemaal goed. Hey, en dan mag jij 3 keer raden wie we gaan draaien op Radio Drenthe.
1: Oh, ik denk Chef Special.
0: Zou het? Ja. Het is Chef Special. En met het nummer Nicotine. Fijne dag, Jolanda.
1: Dankjewel. Oké. Okay. Jullie ook.
0: Doei.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
7: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Zonnetevel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions.
0: Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
11: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: De Police en Roxanne aan het begin van het laatste uur van Studio Steenbergen. Ja, dit is alweer het laatste uur. Jongens, wat gaat de tijd snel. Het is 5:10. Dadelijk gaan we terugblikken op wat er vandaag is gebeurd op de radio hier bij Radio Drenthe. En dat was nogal wat. Eerst is aangeschoven Sebastiaan.
2: Hey.
1: Jij bent er zometeen natuurlijk om 5:30 met een volledig bulletin nieuws.
2: Ja.
1: Maar wat is jou nu al opgevallen?
2: Twee dingen. De overheid leert onvoldoende van de fouten die zijn gemaakt bij de hersteloperatie in het bevingsgebied van Groningen en Noord-Drenthe. Dat stelt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. En het TT-circuit dat neemt allerlei maatregelen tegen de hitte. Welke, dat hoor je zo om 5:30.
1: Oeh, het gaat toch wel door?
2: Spannend.
1: Oh, je kan er niks over zeggen. Nou, je hoort het zometeen allemaal in het nieuws van 5:30.

0: Radio Drenthe met Paul Simon en Graceland. 12 minuten voor 5:30 is het. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug hier op Radio Drenthe op wat er is gebeurd die dag op de radio. En vandaag heb je het volgende gehoord. Groningen Airport Eelde is vanaf vandaag 2 weken lang het decor van de militaire oefening Moving Werewolf van de Koninklijke Luchtmacht. 2 keer per dag stijgen er militaire vliegtuigen op van het vliegveld. En tijdens Moving Werewolf worden luchttransporten van een uitwijkbasis geoefend. Kapitein Femke die vertelde er vanmorgen in de ochtendshow het volgende over.
1: Moving Werewolf is eigenlijk een hele grote logistieke oefening die eigenlijk voor ons al vorige week donderdag is begonnen met het vertrek van het detachement vanaf vliegbasis Eindhoven.
2: En die is nu neergestreken op Groningen Airport Eelde?
1: Ja, dus de oefendoelstelling zit sowieso in het vertrek van hier naar daar. En eigenlijk op Groningen Airport het opbouwen van het hele kampement en het in stand houden van de logistieke keten, zodat ons toestel, de C-130 Hercules, 2 weken lang kan blijven vliegen.
2: Oké, wat moet er allemaal opgebouwd worden op Groningen Airport Eelde?
1: Nou, denk aan onder andere slaapvoorziening, maar ook allerlei verschillende afdelingen die dus zorgen dat het toestel kan blijven vliegen. Dus zoals bijvoorbeeld de operatie die de vluchten plannen. De CIS. CIS staat voor communicatie-informatiesystemen die nodig zijn om te kunnen communiceren tijdens de vlucht. Een personele afdeling, dus eigenlijk alles wat wij nodig hebben. Net zoals als we op uitzending gaan, kunnen zorgen dat wij een operatie kunnen draaien.
2: Oké, dan kijken van hoe het gaat op een ander vliegveld om daar alles weer op te bouwen, zodat alles werkt ook. Is dat ook de reden waarom jullie naar Groningen Airport Eelde komen?
1: Het is eigenlijk ook voor het eerst dat we dat doen. Normaal gesproken doen we het op een militaire basis. Zoals vorig jaar zijn we op vliegbasis Moesrecht geweest. Het jaar daarvoor volgens mij zelfs in Duitsland. En we dachten van nou laten we eens kijken of dat we dit ook als oefendoelstelling kunnen doen op een civiel veld. En hoe dat dan gaat. En waar lopen we tegenaan? Hoe gaat het daar te werk? Wat voor randzaken moeten we aan de voorkant regelen? Dus dat verbreedt eigenlijk de oefendoelstelling in de oefening zelf.
2: Ja, want vanaf Groningen Airport Eelde gaan natuurlijk ook de vakantievluchten en andere vluchten natuurlijk ook. Hè? Heeft dat nog invloed op die oefening dan?
1: Als het goed is niet. We hebben goed contact met Groningen Airport en alle voorbereidingen zijn daarin ook echt ontzettend goed gegaan. Dus als het goed is gaat het allemaal in soepele banen geleid worden.
2: Ja, nu is er veel onrust op dit moment in de wereld. Maakt dat deze oefening die jullie eigenlijk jaarlijks doen ook anders?
1: Ik denk des te belangrijker dat dit soort oefeningen juist zijn. Dat we vooral nu, dat we dus weten dat stel het is ooit nodig, laten we het hopen van niet, maar stel het is ooit nodig, dat we dus ook die hele logistiek kunnen uitzetten waar ook ter wereld, waar het ook nodig is. Of het nu een militair veld of een civiel veld is. Ik denk dat het juist heel goed is dat we daarin de kennis en expertise van onze mensen zo breed mogelijk gaan verbreden eigenlijk.
2: Ja, wat gaan omwonenden hiervan merken?
1: Wij vliegen met 1 C-130 Hercules. Dat is ons het transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht.
2: Best een zwaar toestel, hè?
1: Die gaat 2 keer per dag vliegen. Dus we vliegen in de ochtend een weef en in de middag een weef.
2: Oké, dus mensen zullen dat ding wel horen, denk ik dan.
1: Ja, horen, zien. Ja, je kan er niet omheen.
2: Oké, maar het is ook wel mooi, hè? Zo'n militair toestel misschien?
1: Absoluut, ja, zeker. En ook echt wel een ontzettend belangrijk toestel.
3: Radio Drenthe.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 5:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. De overheid leert onvoldoende van de fouten die zijn gemaakt bij de hersteloperatie in het bevingsgebied van Noord-Drenthe en de provincie Groningen. Dat stelt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De ombudsman doelt onder meer op het kwijtraken van 329 dossiers van inwoners van het aardbevingsgebied. Het zoekraken van deze dossiers noemt hij typerend voor de huidige gang van zaken en hij verwacht actie van de landelijke politiek. Het TT-circuit neemt tijdens het komend raceweekend extra hittemaatregelen. Vanwege de tropische hitte krijgen bezoekers de ruimte om zelf voor verkoeling te zorgen, weet TT-redacteur Roy van Gol.
6: Vanuit het huis mag je je eigen fles water meenemen. Anders is het niet te doen natuurlijk. En ze hebben ook extra waterpunten waar je je flesje kan bijvullen. Er zijn ook neveldouches achter de hoofdtribune. Dus dat is ook wel lekker om even af te koelen.
5: Andere maatregelen die het circuit neemt zijn onder meer het beschikbaar stellen van gratis zonnebrand. En verder mogen TT-bezoekers eigen parasols en paraplu's meenemen om beschut op de tribune te kunnen zitten. Tennisser Max Houkes uit Sleen is vanmiddag bij zijn debuut op het kwalificatietoernooi van Wimbledon in Londen uitgeschakeld in de eerste ronde. Tegen de Serviër Laszlo Djere werd het 6-4 en 7-5. Op papier waren beide mannen nochtans aardig aan elkaar gewaagd. Houkes is de nummer 231 van de wereld. Djere staat op plek 225. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
4: Sebastiaan, dankjewel. Dan gaan we naar het weer. Daarvoor heb ik contact met Roland van der Zwaag.
7: Live. Goedemiddag.
4: We zijn hartstikke live.
7: Super live. Ja, het is gewoon echt.
4: Ja, het is echt live.
7: Sommige mensen denken van het is niet live. Maar nee. We zitten gewoon te praten. We weten niet wat we tegen elkaar gaan zeggen. We horen elkaar binnen een tiende van de seconde. Dus dat is gewoon live.
4: Ja, maar hoe kunnen we nou echt iedereen overtuigen dat het live is?
7: Doordat jij een hele bijzondere, moeilijke vraag gaat stellen. Of misschien een hele makkelijke die het niet weet. En dan kunnen ze wel aanvoelen dat dit inderdaad niet een gespeeld spelletje is. Dat denk ik.
4: Hoe laat is het nu op de seconde nauwkeurig?
7: Bliksem, kijk hier, ik twijfel al, dat weet ik niet. Want ik heb mijn lopertje niet lopen. En dan ga ik dus, dan ga ik wat dingen doen. Dan klik ik erop en zo. Maar het is hier op de seconde nauwkeurig. Ja, dat weet jij. Jij zit achter de knoppen.
4: Ja, het is hier echt exact 31, 15, 16, 15, 17, 15, 17, 18, 19.
7: Ja, 20, precies. Ja. Kijk, dus dan is het live. Dat goed. Is ook zo.
4: Roland, ja, het weer. Mooi.
7: Het weer, nou, wat was het weer vandaag? Nou, eigenlijk hebben wij een mooi dagje te pakken. Het was een dag met flink wat zonneschijn. Wij hebben temperaturen gekregen van maximaal 22 graden. Ruim 22 graden in het noorden, 24,2 in het zuiden van Drenthe. Er zijn een paar plekken geweest die hebben, nou, Diever heeft 25 graden. Maar dat is dus een klein beetje tuineffect. Dus we zaten er tegenaan. Maar we kunnen wel stellen dat morgen pas, zoals ook aangekondigd was, de temperaturen temperaturen boven de 25 graden gaan komen. En dat dat dan meegeteld mag worden voor een officiële hittegolf. Want ja, het moet alles van boven de 25 zijn als maximumtemperatuur. Dat gaat de komende dagen zeker lukken. Dat duurt waarschijnlijk zelfs nog wel ergens tot begin van volgende week. En daar zullen ook wel 3 dagen bij zijn boven de 30 graden. Dus dan hebben we een hittegolf. En die hittegolf wordt meestal wel aangekondigd. We hebben nu een hitteplan van het KNMI. Mm-hmm. Zo van, let op, het is allemaal warm en zo. En bereid je voor, drink goed. Ga vooral in de schaduw staan en geniet van de wind. Maar waarschijnlijk wordt het ook een code die anders wordt. Van geel naar oranje. En nou is het even de vraag, hoe gaan zij ermee om? Wij hebben advies gegeven aan hun. Hoe gaan zij ermee om dat als stel nou dat Zuid-Drenthe de komende dagen wel net 34 graden heeft. En vrijdag is het 35, misschien 36 graden. Terwijl het midden en het noorden van Drenthe zit precies op 33,1, 33,2. Ja, dan wordt het een beetje lastig. En zover zijn we nog niet met de code aangeven. Hè, van nou alleen in het zuiden van Drenthe, onweersbuien, code oranje. En in het midden van Drenthe helemaal niet, dus code geel. Zo zijn we er niet, maar dat gaat het waarschijnlijk wel worden.
4: Oh, zo'n chaos met de codes?
7: Nou, eigenlijk dus dat zij dus zeggen van ja, het is in een groot deel van Drenthe, gaan we die 34 graden in ieder geval op woensdag en donderdag niet halen. Dus zeggen we, het blijft code geel. Ondanks dat het er tegenaan zit en in het zuiden van Drenthe er wel boven komt. Maar goed, dat is allemaal in de marge. Het gaat gewoon warm worden, maar morgen nog niet. Want de komende nacht is het een graad of 11. Mm-hmm. Het is opklarend weer. De wind die waait een klein beetje door, windkracht 2. Een koele nacht, een koele start van de dinsdag. En dan is het morgen bij een meer draaiende wind naar het oosten, wordt het echt wel warmer. Dan wordt het 's middags 25 graden, 26 graden. Dan wordt het 28 graden. Dat is ongeveer de maximumtemperatuur morgenmiddag met voluit zon. Ik heb al 12 zonuren die ik morgen heb, dus eigenlijk nauwelijks bewolking. Nou, dan hebben we in ieder geval in de nacht naar woensdag krijgen we dan een hogere temperatuur rond de 15 graden. Maar ook dat is eigenlijk nog wel met een klein beetje wind heerlijk als je in je huis 25 graden hebt. Zet het lekker open en dan kan het 's ochtends nog even een beetje doorwaaien. Nou, en dan wordt het woensdagmiddag tropisch warm, 32 graden, 33 graden ongeveer. Dus dat is wat we krijgen.
4: Lekker, er komt een hittegolf aan. Ja, je moet ervan houden, maar hè?
7: Ja, nou, het is, ja, weet je, hittegolf, 30 graden, dikke 30 graden in de schaduw met een klein beetje wind. Ja, joh, lekker, lekker belangrijk. Heerlijk, toch? Dan neem je een plons. Ook lekker, toch?
4: Ja.
7: Als het kan.
4: Nou ja, ik ben er helemaal een voorstander van, maar je hoort altijd mensen van, pff, nou, het is mij te warm, hè?
7: Dat snap ik wel. Als mensen daar last van hebben, als ze wat ouder zijn dan ik en je bent ziek of je hebt daar last van, of je hebt last van smog of last van hooikoorts. Of, ja, al die dingen die gaan deze week wel opspelen. Dat denk ik wel.
4: Oké. Okay. Roland, dankjewel. We gaan contact houden over het weer, over de ontwikkelingen. En ja. Tot morgen dan.
7: En bedankt voor het super live praatje.
4: Ja, hoe laat is het nu bij jou?
7: Nou, op dit moment heb ik het 17:35,21.
4: Oh, dan loop je voor. Het is hier 35,6. Hey Roland, prettige avond.
7: Mooi.
4: Hoi, hoi. Muziek onderweg hier op Radio Drenthe van Ottawa. En ook Joe Buck.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Vraag je... Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: Wereldberoemde Blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Studio Steenbergen.

0: bijna 17:15. Dit is Radio Drenthe. Iedere werkdag blikken we tussen 17:55 terug op wat er is gebeurd op de radio vandaag hier bij Radio Drenthe. Nou, dit heb je vandaag gehoord. We hebben al een paar tropische dagen achter de rug. En ook deze week loopt de temperatuur weer flink op. Uiteraard kan je dan verkoeling zoeken in een zwembad of bij een zwemplas. Maar in Smilde bieden ze nog een ander alternatief. Daar hebben ze namelijk het initiatief Koele Kerk opgezet. Edwin, die sprak vanmorgen in de ochtendshow daarover met Jolanda van Leeuwen. En dat klonk zo.
1: De kerk staat er natuurlijk al. En dat is dan eigenlijk wel zo mooi. Je hoeft er verder niet veel voor te doen. Het is een relatief cool gebouw. Er is verder geen airconditioning en je kan er heerlijk zitten. Gisteren zijn we voor het eerst open gegaan. En wij zijn zelf ook wel eens in Frankrijk dan een coole kathedraal gaan bezoeken. En gisteren kwamen er ook twee fietsers langs die de coole koepelkerk van Smilde kwamen bezoeken. Dus dat was wel heel grappig.
2: Ja, maar is het alleen maar bedoeld tegen de hitte of zit er nog iets anders achter?
1: Eigenlijk dubbel. Het is in eerste instantie bedoeld tegen de hitte. He, maar ook omdat, in deze tijd moeten we ons ook voorbereiden op incidenten, zeg maar, met stroomstoringen of anderszins. He, de oproep van de overheid. En dan kan je voor elkaar zorgen. Dan krijg je samen redzaamheid. Dus zo kunnen we voor elkaar zorgen dat mensen die het thuis te warm hebben in de koepelkerk terecht kunnen. Voor gewoon verkoeling, maar ook om met anderen even te praten of een gezellige middag te hebben.
2: Maar het moet natuurlijk ook niet te druk worden in de kerk, hè? Wordt het alsnog warm?
1: Ja, dat klopt. Maar goed, we zijn net gestart, dus het loopt ook nog geen storm. Het is een grote kerk, dus er kunnen heel wat mensen in voordat het een probleem begint te worden. Dus dat zal niet zo gauw gebeuren, denk ik.
2: Ja, want u zei het al, van gisteren waren er een paar fietsers. Zijn er gisteren al veel mensen geweest?
1: Nee, verder nog niet. Het moet ook nog echt meer bekend worden en gewoon groeien. Gisteren was het natuurlijk ook Vaderdag.
2: Ja.
1: En in Smilde was het ook niet heel extreem warm gisteren. Er was een lekker windje en bewolkt. De omstandigheden waren relatief nog gunstig, zeg maar, gisteren.
2: Maar de komende tijd is de kerk elke dag open?
1: Ik mocht al eerder bij Radio Drenthe even een oproep doen voor vrijwilligers. En dat hebben we nog niet rond, helaas. Dus bij deze graag nog een oproep daarvoor. In ieder geval zijn we vandaag en morgen open. En vanaf woensdag zijn we druk bezig om het rond te krijgen. Op de website opdesmilde.nl kunnen mensen zien of de Koele Kerk open is of niet.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: 8 minuten voor 6 is het. Dit is Radio Drenthe, zometeen om 6 uur. Johan Derksen met een uur lang muziek voor volwassenen. En iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio bij Radio Drenthe. Die dag, nou vandaag heb je het volgende gehoord. Onze Drentse pelgrim Barry Gepken die vertelde vanmorgen in de ochtendshow over zijn nieuwste tocht. Hij vertrok vanuit Erika en de eindbestemming is Fatima in Portugal. Dat ligt ongeveer in het midden van Portugal. Inmiddels is hij aangekomen in Frankrijk en daar is het nogal heet.
1: Het is nou warm. Het loopt hier naar de 40 graden. Het is echt... Ik kwam uit de Ardennen en daar was wel klim. Dat ging er ook bij. Maar het gaat hier wel bij met zweten.
2: Ja, want wat, op sommige plekken geldt ook code rood, hè? Zelfs geloof ik in Frankrijk.
1: Oh, dat kan wel, dat kan wel. Nou, het hoofd is bij mij code rood vaak. En dan moet ik zorgen dat ik in de verkoeling kom met water. Maar over het algemeen gaat het wel goed. Want een boerderijtje ziet, dan is er wel water en dat smaakt goed. En je moet wel de kop rustig houden nu.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Maar zijn de Fransen hier een beetje goed gezind? Vinden ze het leuk wat je doet?
1: Ja, ik zit zelf een beetje met de taal een beetje te zweten. Maar dat gaat met handen en voeten. Maar het is een hartstikke vriendelijk volk. En ik heb alweer geweldig overnachtings gehad. En mensen zijn overal goed. Dat ontdek ik altijd. Maar het is hier inderdaad heel ze smokken en ze geven elkaar aan handen. Het is gewoon veel losser volk. Ja, ik hou er wel van. Ik vind het fantastisch.
2: Ja, oké. Okay. Je had eerst wat problemen met je hakken en zo. Hoe is het nu? Hoe gaat het fysiek allemaal?
1: Ja, dat is helemaal... Ik kom helemaal in mijn kracht. Ik heb wat hielsporen, dus is wel wat weg. Ja, als ik maar geen harde wegen heb. Nou, en de hak die hield zich ook helemaal prima. Dus ik zit hier met een tentje te zweten. Die is erg condens. Ik krijg straks waarschijnlijk een andere tent. Die wordt gebracht. Maar dat is materiële zaken. Maar mijn lichamelijk gaat het prima.
2: Oké, maar je krijgt een nieuwe tent omdat het zo warm is.
1: Nee, hij is wat te klein en hij geeft heel veel condens. Dus dan komt er toch een groter en dan kan ik eigenlijk wat meer, wat prettiger. Nou ja, goed, en ik kan wel een kilootje extra dragen nu weer.
2: Ja, oké. Okay. En nog bijzondere dingen meegemaakt verder de afgelopen week?
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Je wordt soms zo bij een boerengezin word je in huis opgenomen. En dan zit je s'morgens aan een pannetje met eieren en spek. En aan de andere kant heb ik een heel mooi pelgrimshuisje. Zo een heel klein gehuchtje waar ze man. Die had ze compleet een pelgrimsonderkom gebouwd. Want ik zit deels op de route van de Compostela. Nou, daar weet je niet wat je overkomt. Een buurman die brengt je bier. En dat gaat soms door van één uiterste naar andere uiterste. Soms is het lastig om een plekje te vinden. En daarna kom je juist in de hemel terecht.
2: Oké, maar je bent nu in Frankrijk, maar daar blijf je nog wel even, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb hem in muid gesteld en ik ga weer als een slinger. Ik ga nu eerst op Parijs aan en dan heb je nog wat andere Maria-orden. En dan zit ik zo op 1500 kilometer. Dus ik ben voor een paar maanden hier in Frankrijk. Daar ga ik vanuit, voordat ik bij Lourdes ben.
2: Nou, geen straf toch om zo lang in Frankrijk te zijn?
1: Nee, ik vind het mooi. Ik mag hier graag wezen. Ja, dus het mag wel zo, zoals we dat zeggen.
3: Radio Drenthe.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
7: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
7: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit het TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP. Moto 2 en Moto 3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
12: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, Dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
0: Met Johan Derksen.

0: fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Prelude, dat is een folk trio uit Newcastle. Ze hadden een hit met een a cappella uitvoering van After the Gold Rush van Neil Young. Deze cover van de Beatles haalde de hitparade niet. Prelude, Here Comes the Sun.

Prelude, Here Comes the Sun. Pluto, dat is een Engelse band met voormalige bandleden van The Foundations. Producer John McLeod schreef de grote hit Baby Now That I Found You voor The Foundations. En hij is tevens de componist van dit nummer. Pluto, Rag-A-Bone Joe.

Pluto, Rackabone Joe. Gravy Train, dat is een progressieve rockband uit Lancashire met zanger-gitarist Norman Barrett. En deze Norman Barrett leefde jaren het rock'n'roll leven met veel drank en drugs, maar intussen is hij een newborn Christian. Gravy Train, climb aboard the Gravy Train.

Gravy Train. Climb aboard the Gravy Train. Stray, dat is een band uit Londen met zanger Steve Gadd en gitarist Del Brumham. En Charlie Cray was de manager. En deze Charlie Cray, dat is een broer van de beruchte Engelse gangsters Ronnie en Reggie Cray, de Cray Twins, die in de gevangenis belanden. En Stray toerde als voorprogramma met Iron Maiden door Europa en Amerika. Stray, Precious Love.

Pray, Precious Love. Mungo Jerry had met In the Summertime een nummer 1 hit in Engeland. Daar werden 30 miljoen singles van verkocht. Dit was een top 5 hit in Engeland voor Mungo Jerry, Lady Rose.

Mungo Jerry, Lady Rose, Kilburn and the High Roads, dat was de band van zanger Ian Jury. Hij kwam uit de wijk Kilburn in Londen en daar was High Road de doorgaande weg naar het centrum. En later ging deze band verder als Ian Jury en de Blockheads. En Ian Jury overleed in 2010 op 57-jarige leeftijd. Hier heet hij nog Kilburn and the High Roads, Rough Kids.

Kilburn en de High Roads, Rough Kids. Heron, dat is een folkrock band uit Maidenhead met zanger Tony Peak. En het was de huisband van de Dolphin Folk Club. De band begon in het voorprogramma van Ralph McTell en later was de band ook het voorprogramma van David Bowie. In Engeland hadden ze nooit hits, maar ze waren heel populair in Japan. Heron, By and By.

Heron, By and By. The Quiet World, dat is een Engelse rockband met de broers John, Lee en Neil Heather. En gitarist Steve Hackett. Hij was later de gitarist bij Genesis. The Quiet World, Children of the World.

The Quiet World, Children of the World. Smokestack Crumble, dat was een veelbelovende Engelse band, maar de bandleden werden weggekaapt door de grote bands. Gitarist Vic Malcolm ging naar Geordie, zanger David McTavish naar Tethern Abbey en drummer Paul Thompson naar Roxy Music. Smokestack Crumble, Get a Bad Leg.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster nam dit album op met zijn Nederlandse begeleiders. Toetsenist Axel Zwinselman, bassist Floris Poesen en drummer Rob van der Linde. En het album werd opgenomen in de Superfly Studios in Nottingham. Sean Webster, Carried Away.

John Webster, Carried Away. De single van de Engelse band Small Wonder werd geen hit, maar het nummer uit 1975 is intussen wel een klassieker. De band werkte altijd in Londen met producer Joe Meek. En de zanger, dat was Mike Berry. Hij was tevens acteur in de populaire tv-serie Wordt U Al Geholpen. Maar hij was de zanger van deze band. Small Wonder, Ordinary Boy.

Small Wonder, Ordinary Boy. Jackie McAuley uit Noord-Ierland maakte in de jaren 60 deel uit van de formatie Dem in Belfast. Dat was de band van Van Morrison. Daarna was hij actief in de Belfast Gypsies en in Traderhorn. Dit is een solo-opname van Jackie McAuley, Rockin' Shoes.

Jackie McCauley, Rockin' Shoes. De Kirkbys, dat is de band van zanger Jimmy Campbell. En hij komt uit de wijk Kirkby van Liverpool. Ze stonden al in het voorprogramma van de Beatles, maar de doorbraak kwam pas nadat Radio Luxemburg een live optreden van de band uit de Cavern Club uitzond. De Kirkbys, It's a Crime.

De Kirkbees, It's a Crime. De Denizens, dat is een Engelse band met zanger Eddie Perry. En de band was het huisorkest in het paviljoen van de paardenracebaan in Melling. Drummer Clive Hornby werd acteur en hij speelt de rol van Jack Sugden in de tv-serie Emmerdale. De Denizens, Nobody Like My Babe.

The Denizens, Nobody Like My Babe. Johnny Gustafson, dat is een basgitarist uit Liverpool. Hij speelde bij de Big Three en de Mercy Beats. Hij was de boezemvriend van John Lennon. Dit is een solo single en later was hij nog actief bij Episode 6, Quatermass, Roxy Music en The Pirates. En hij schreef de hit Dear John for Status Quo. Johnny Gustafson, Just to Be With You.

Johnny Gustafson, Just to Be With You. The Dimensions, dat is ook een band uit Liverpool, met zanger Jimmy Clark en gitarist Les Williams. En het is een productie van de legendarische producer Joe Meek uit Londen. The Dimensions, You Don't Have to Whisper.

The Dimensions, You Don't Have to Whisper. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ronald Wiggerly uit Liverpool noemde zich Billy Fury en hij was de eerste populaire popster uit Liverpool. De Beatles deden auditie bij hem, want ze wilden graag zijn begeleidingsband worden, maar ze werden afgewezen. Het is een compositie van Tony McAuley en hij schreef ook grote hits voor de Foundations en Long John Baldry. Billy Fury, Don't Let a Little Pride.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
10: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
12: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
10: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis...